Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: the courage.
1: Thank you.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Kitje en Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.
2: Eemland 1. Early morning.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Beetje aan verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 realityserie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Je zou denken aan de klank. Dit is jaren 60. Nou, een tikkie eroverheen naar het jaar 1970. To be exactly. Of moet ik zeggen op zijn Engels, to be exactly. Dat kan ook. Christy, Yellow River, dus 1970. Laten we even voor wat het is. En we keren terug en we blijven voor de hele dag hier bij Radio WM Utrecht. Bij deze dag. Het is vandaag vrijdag. Het is de 9e oktober. Morgen de 10e van de 10e trouwens, ook een mooie datum. Maar vandaag gaan we er een mooie dag van maken. Het is vandaag 9 oktober van het jaar 2026. En wat ligt er allemaal voor ons? Sowieso, goedemorgen. Je bent wakker, dat is leuk. En ik wil wel eens even weten wie er allemaal wakker zijn. Ja, gewoon pure nieuwsgierigheid. En interactieve deelname aan dit radioprogramma is altijd welkom, je bent welkom. Het wordt zeer op prijs gesteld. Ik vind het hartstikke leuk. Goed dat je er bent. Martien heeft zich al gebeld. En Miranda bijvoorbeeld, die zijn al lekker wakker. Nee, jij ook waarschijnlijk. De RTV Utrecht-app. Gewoon even WhatsAppen met de studio. En dan zie ik het meteen op het beeldscherm binnenkomen. Doen we samen even een bakkie. Vind ik ook wel gezellig. Ik zit inmiddels inderdaad aan de espresso. De doppio. Ik denk, laat ik maar gelijk even goed van bal steken met wat pep. En dat heb ik ook nodig natuurlijk op vrijdagochtend. Op dit tijdstip, 6:07. Gezellig dat je er bent. Utrecht is wakker, diverse onderwerpen vanmorgen. We hebben het onder andere over Paarse Vrijdag. Hadden we het gisteren ook trouwens over, met het ontbijt in Amersfoort, waar Robert-Jan was. Waar hij vandaag naartoe gaat, weet ik nog niet precies. Dat staat je onder andere te wachten. De drukte op de wegen. De Rolling Stones in aantocht. En eerst Lionel Richie. Well,

Taylor Swift. Haar nieuwe single, Patient Zero. Doet me denken aan Ground Zero, maar dat is iets heel anders natuurlijk. Ja. Het is 12 minuten voor 6:30. Goedemorgen, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, er zijn al heel wat mensen wakker. Sowieso, collega's, Casper is binnengekomen voor het regionieuws, dus hij is zich aan het voorbereiden. Vanaf 7:00 bij Radio M Utrecht steeds het laatste nieuws op het hele en half uur in Utrecht is wakker. Op de redactie voor RTV Utrecht ook Marta en Danny, die zijn alweer druk bezig, ook met de voorbereiding voor online. En ik lees bijvoorbeeld al dat we op de stad Utrecht gaan. Dat was nieuws natuurlijk van gisterenmiddag al. In de stad Utrecht moet ik zeggen, het steeds drukker wordt. Om het verkeer veiliger te maken zouden verkeersdeelnemers onder de 30 jaar op een gewone fiets moeten gaan rijden. Die elektrische fiets moet in de ban. Die suggestie werd in over gedaan door raadslid Gijs Toussaint van D66. En een commissie van de gemeenteraad die debatteerde daar gisteren over. De verkeersveiligheid dus in Utrecht. Het proefballonnetje was een van de vele ideeën die voorbij zijn gekomen. We gaan daarover doorpraten. Sterker nog, we hebben een vraag daar gekoppeld vandaag. En die staat op Facebook. En er zijn ook al mensen die hebben die vraag beantwoord. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Ja, verkeersveiligheid, fietsen. Zal ik die vraag dan eventjes... Tuurlijk doe ik dat. We zijn benieuwd wat je hiervan vindt. We praten erover niet alleen bij mij in Utrecht is wakker... maar ook bij Aart in Utrecht komt thuis vanmiddag. Dus geen elektrische fiets, maar dan wel voor mensen... jonger dan 30 jaar hebben wij zo'n beetje gesteld. Wat vind je daarvan? Zou dat een goed idee zijn voor de verkeersveiligheid? Nou, het raadslid Gijs, Gijs Toussaint van D66, vindt dat wel. Maar vind je het een goed plan of eigenlijk misschien wel helemaal onzin... om mensen onder de 30 jaar dus te verbieden om op een elektrische fiets te rijden? Nou, laat weten daar op Facebook van Radio M Utrecht. En je kunt ook altijd reageren in de RTV Utrecht-app. En als je wakker bent, vinden we het leuk als je het ook even laat weten. Dat kan nu of dat kan zo meteen. Je hoeft niet meteen te haasten, wat mij betreft. Jeroen Schild, die is al aan het rijden in de vrachtwagen. Goedemorgen trouwens. Die stuurt al een berichtje om 6:08. Die is erbij. Dat geldt ook voor Peter Nijendekker. Peter Eagle Sky is ook aan route al op dit moment. En van harte gefeliciteerd trouwens met je zoon, Peter. Want die is vandaag Van Jealous, heet hij, 25 jaar geworden. Zo, elke verjaardag is leuk, maar dit is natuurlijk een hele bijzondere. Een kwart eeuw Van Jealous. Gefeliciteerd jullie allemaal trouwens, Peter. En Jeroen, ik hoop dat de kipsatijtjes goed gesmaakt hebben gisteren... en dat je een goed plekje hebt gevonden. Nou, dat bijvoorbeeld. Ingrid Schonebeek zegt goedemorgen Bob en alle medewerkers. Nou, collega's allemaal te groeten. Anne is er op vrijdag niet bij altijd. Die is met andere dingen bezig. Straks op de redactie bijvoorbeeld, maar nu nog niet. Dus dan weet je dat. Sjaak zegt ook goedemorgen, we gaan weer onderweg met RTV Utrecht in mijn oor. Nou, ik zal mijn best doen, zal niet te hard praten. Het is nog vroeg, Sjaak, maar fijn dat je er bent. Michael is erbij gekomen, dat is ook leuk vanuit Nieuwegein. Een prettige vrijdag ook allemaal. Groetjes ook aan mijn collega's via de radio even van Handhaving Nieuwegein. Die luisteren namelijk ook mee. Nou, die zijn ook onderweg, verlees ik hier. Dat is mooi. Mooie naam voor het programma. Ik ben wakker, zet Harry. In Brisbane, Australië. Ook goed natuurlijk. Ja, dat klinkt misschien gek, want we hebben 8 uur tijdverschil. Dus bij ons is het nu 6:09. Bij Harry 3:09. Maar die begint zometeen in de siesta. Dat kan niet missen. Good afternoon, Harry, mate. En Martin Chippy is erbij. Die zegt, ik heb nog 3 adressen om te lossen vandaag voor het werk. Dus met de vrachtwagen. Ik ben nu in het Duitse Ludwigshaven. Droog is het weer. Temperatuur maar 6 graden. Oei, dat is niet heel hoog. Wat is er bij ons in Midden-Nederland? Sowieso gaan we dat horen van Griet. Dat is Spannenburg, maar zit je in Midden-Nederland... dan willen we de temperatuur ook wel eens even weten. Nou, wens iedereen een goed weekend en jou en je zoon veel plezier in België. Nou, daar ga ik zo meteen wel over uitweiden. Dat is misschien wel even leuk om dat nog te vertellen. Wat brengen de kranten op de voorkanten? Dat ga ik je ook zo meteen vertellen. Maar eerst muziek van die Alessis.

die Alessi's of wel die Alessi Brothers. Nou, Lorry was een van die hele grote hits ook bij ons in Nederland. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 6:54 geworden. De voorkanten van de kranten. Ik zei het al eventjes net. Wat bieden zij? Ik ga eerst naar het Financiële Dagblad. Die heeft het over de haperende verkoop van de nieuwbouw. Dat zet de woningbouwdoelen verder onder druk. Lange bouwtijd, gestegen prijzen maken dat kopers eerder voor een bestaand huis kiezen. Daar opent de krant mee, vooruitlopend op natuurlijk het nationale woonprotest. Morgen bijvoorbeeld in de hoofdstad in Amsterdam. En ook in Utrecht wordt gedemonstreerd vanwege het feit dat er heel wat huizen tekort zijn. Er moet wat gaan gebeuren. FD dus op de voorkant. Dat geldt ook voor NRC, die ander nieuws brengt naar de voorpagina. Het OM had de beveiliging niet op orde. En dan gaat het voorafgaand aan een van de meest ontwrichtende hacks in Nederland. Daar schoot de digitale beveiliging van het OM, het Openbaar Ministerie, jarenlang tekort. Tot die conclusie kwam in elk geval de onafhankelijke onderzoekscommissie. Meer hierover op de voorkant van NRC. Trouw heeft op pagina 1 de winnaar van de Duurzame 100. Die geeft de natuur een volwaardige stem gezet. Een nieuwe manier van denken wordt dit jaar namelijk gewaardeerd door die jury van de Duurzame 100. En het Zoonomisch Instituut, want je moet een trema op de O zien. Het Zoonomisch Instituut is daarom de winnaar van de Trouw Duurzame 100. En logisch dat Trouw dat op pagina 1 neerzet. De Volkskrant heeft het over Jemen. Veilig weg uit Jemen, maar voor hoe lang? Veel Jemenieten die steken de nauwe zeestraat Bab el Mandeb op. Op de vlucht voor de gevechten tussen de Houthis en het regeringsleger. Maar in Djibouti hebben hulpverleners de vluchtelingen heel weinig te bieden. Dat wordt gezien en opgetekend door correspondent van de Volkskrant Anna van Es. Toen ik om medicatie vroeg, zeiden ze: ga terug naar je eigen land. Kortom, een verhaal hierover. Dat begint op pagina 1 van de Volkskrant. De Telegraaf heeft een tweedeling. We zien daar een katje. We zien daar kat in bakkie als tekst bij. Een mini-kraamafdeling met kittens. En Maaike Neter, die heeft haar handen vol aan de opening van zwerfkatten in Halsteren. Aardig om te zien. En Ghana jaagt mee op bolle, Jos. Kabinetsteun voor politie in Afrika. Met ondersteuning voor de Ghanese politie hoopt het kabinet in Nederland op een spoedige arrestatie van 's lands meest gezochte crimineel, Bolle Jos. Ja, Jos Leijendekkers natuurlijk. Dat biedt de krant De Telegraaf op de voorkant. En ook twee artikelen op de voorkant van het Algemeen Dagblad. Het gaat om Peter Willems. Pieter Willems heet hij trouwens. Die had een baan en een koophuis, maar hij raakte dakloos. En nu helpt hij anderen uit uitzichtloze situaties te komen. Morgen loopt hij in Amsterdam mee tijdens een demonstratie tegen woningnood. Zoals ik het er net al even over had. Want vaak is dakloosheid geen zorgprobleem, maar een woonprobleem. En verder heeft het AD het op de voorkant over de Paarse Vrijdag. De dag van vandaag. Veel animo en weerstand. En wij praten in Utrecht is wakker vandaag ook over door.

het verhaal van een jonge vrouw die in een rolstoel zit. Ziet allemaal mensen voorbij, kijkend vanuit het raam, lopen, fietsen. Dat wil zij ook. Het is de window of hope waar ze elke dag met haar rolstoel zit. En kijkend naar anderen. 6:03. Dit is Utrecht is wakker. Dit is Radio M Utrecht. Ik heb hier een weerberichtje van Grieta Spannenburg. We praten zo natuurlijk uitgebreid met haar over het weer voor vandaag, deze vrijdag. En het weekend natuurlijk. Vandaag periode met regen in Midden-Nederland. Er steekt een best wel stevige zuidwestelijke wind op, die veelal vrij krachtig is. En dan hebben we het over windkracht 5. Vanmorgen komt de temperatuur op zo'n 10, 11 graden uit. In de late middag een graad of 15, 16 is wat we nog gaan halen. Nou, Grieta, we praten daar graag over door, een beetje zo meteen. Elwin Stegeman is wakker. Goedemorgen Elwin, goed dat je er bent. Lekker aan het rijden al, en dat is voor het werk, met de wagen, de vrachtwagen in dit geval. En dat geldt ook voor Michel van A, die zit in Brezand. Goedemorgen, Michel van der Aardweg trouwens. Neem me niet kwalijk, ik maak hem even kort, omdat het hier op mijn scherm even kort binnenkwam. Bob, goedemorgen, groetjes dus vanuit Brezand aan iedereen. En ook Henny is wakker, en die geeft al antwoord op een vraag die we hebben gesteld. En het gaat over dat we volgens een raadslid, die heeft een ballonnetje opgelaten in Utrecht. Alle mensen onder de 30 mogen niet op een fatbike rijden, of dan niet elektrisch rijden. Wat vind je daarvan? Hedy zegt alle fatbikes van de weg af. Oké. Mooie stelling. Goedemorgen trouwens. Ik ben aanwezig vanaf 17:45. Nou, ik denk dat je dan een hele leuke dag gaat maken. En voor iedereen de groeten ook vanuit IJsselstein. Wat gaat Robert-Jan Boy doen? Je hoort hem zo meteen na Gloria. Dan Van de Man, die hoor je voor de microfoon.

0: Sven, de man, zei ik al. Sven Morrison in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En zijn groep natuurlijk, Them, Gloria. In Excelsis Deo, zeg ik dan. 7:07. Leuk als je erbij bent, dan laat je het even weten. Bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. Kun je even appen met mij, met de studio van Radio M Utrecht. En er zijn allerlei andere manieren natuurlijk, ook via Messenger en zo. Dus kijk maar, dat vind ik al erg aardig, ter ondersteuning. Robert-Jan Boy, ik hoef geen koffie te maken voor jou. Ik hoop dat je al koffie hebt gepakt onderweg. Want jij bent al onderweg naar het onderwerp vandaag, waar we veel meer over gaan horen. Wat ga je doen? Waar ben je op dit moment?
1: Jazeker, ja, ik ben nu op de A27, sla nu af richting de A28, Bob. Mm-hmm. En ik ben op weg naar Amersfoort.
0: Ja.
1: Naar de Joriskerk, om precies te zijn. Ik moet zo meteen eventjes de reportagewagen zien kwijt te raken. Ja. Maar dat gaat tegenwoordig wat lastiger in Amersfoort vanwege parkeerverboden en zo.
0: Ja. Ja.
1: Maar het is morgen in Amersfoort, is het Bachdag.
0: Daar
1: ging op meer dan 60 locaties. Bachmuziek wordt volop gespeeld. De traditionele Bachmuziek, maar ook bijvoorbeeld in combinatie met jazz. En dat gaat ook gebeuren in de Joriskerk, dat er Bach wordt gespeeld.
0: Ja?
1: Dus wij gaan verder kennismaken met Wieberen Jonkers.
0: Uh-huh.
1: De jonge organist, 27 jaar is hij, organist van de Joriskerk. En wij gaan volop kennismaken met Johann Sebastian Bach. Dat
0: ja?
1: is er,
0: ja?
1: de muziek van deze beroemde componist.
0: Ik heb hem gelijk even opgezocht. Even een klein stukje dan. Want kunnen we alvast een beetje in de stemming komen. Jij in de auto ook. Hoor je dat goed zo?
1: Ik hoor dit goed. Volgens mij is dit R.
0: Dit is R? Ja, precies. Ja. Ja, jij weet dat natuurlijk.
1: Ja, en dat doe jij natuurlijk. Dat doe je natuurlijk niet toevallig. Want dit stuk wordt ook gebruikt op Procol Harum.
0: Dat klopt, ja. Inderdaad, ja.
1: Het beroemde lied. Why the Shade of Pale.
0: Why the Shade of Pale, precies, ja. Ik heb over iets gemist. Waarom staat Johann Sebastian Bach, moet ik natuurlijk zeggen. Want ik zit om dat te denken. Waarom staat hij nou centraal in Amersfoort dan?
1: Ja, zullen de man de muziek verder verspreiden?
0: Ja, ja.
1: Kijk, het is natuurlijk al heel populair, hè? De muziek van Johann Sebastian Bach. Mensen zeggen soms wel eens geen Bach zonder Bach. Dat is niet voor niks.
0: Nee.
1: Kijk bijvoorbeeld naar de Matthäus Passion, hoeveel publiek dat trekt. Ja, ze willen iedereen verder mee laten kennismaken.
0: Ja.
1: We gaan het ook nog even vragen aan Wieberen Jonkers. Met de veelzijdigheid van Bach. En wat is nou het geheim van de muziek van Bach? Daar gaan we het ook over hebben. Kennismaken met orgelmuziek. Het kan zomaar zijn dat Wieberen Jonkers een fuga gaat improviseren op een bekend melodietje.
0: Ja,
1: wat
0: ja.
1: we allemaal kennen. Kortom, ik denk dat er heel veel te beleven is zometeen in de Joriskerk.
0: Lijkt me ook. Nou, jij goede reis via de A28 naar de Joriskerk in Amersfoort. Robert-Jan, tot straks na 7:00, hè? Doeg!

0: Reach Out and I'll Be There van Gloria Gaynor.
1: Utrecht is wakker.
0: En daarvoor Hazes is de basis. Ja, ik meen het, was uit 1985, best wel heel erg lang geleden al, maar klinkt nog zo vers in het geheugen op de een of andere manier. Even een verkeersmelding. Mocht je op de A1 rijden, ga je die kant op van Apeldoorn in Amsterdam, dan is er vertraging tussen Barneveld en Hoevelaken. Dus even afhankelijk van waar je de A1 op draait. 5 minuutjes extra reistijd, meldt de ANWB. We hebben het vandaag in Utrecht is wakker ook. En vanmiddag bij Aart in Utrecht komt thuis over op de fiets. Fietsen natuurlijk, maar dat kan elektrisch. Maar niet voor mensen jonger dan 30 jaar. Een Utrechts raadslid heeft dat geopperd gisteren. En hij vindt het een stuk veiliger als dat zou gebeuren. Dus onder de 30 jaar, niet op een fatbike bijvoorbeeld, gewoon een elektrische fiets, zoals je 28 bent ook niet, voor de veiligheid. Vind je dat een goed plan? Of vind je het misschien ook wel heel erg onzin? Niet dat ik dat zo zou willen. Nou ja, we werden van het weekend bijna nog voor onze fiets gereden, doordat mensen gewoon niet opletten, maar wel de snelheid hebben. Dus ik geef niet de schuld aan de elektrische fiets, maar gewoon onoplettend gedrag. Zou dat een goede zaak zijn, dat je onder de 30 gewoon niet op een elektrische fiets zou mogen? Ik ben benieuwd. En wij met z'n allen hier bij Radio M Utrecht. Laat het weten in de RTV Utrecht app of doe het op Facebook van Radio M Utrecht. Daar kun je natuurlijk ook reageren. En Danny Timmerhuis, die zegt, iemand van boven de 60 is ook gevaarlijk voor het verkeer door tragere reacties. Zo, nou, ik ben net 60, dus ik heb overigens geen elektrische fiets, een gewone fiets heb ik. Maar dus wat dat dan gaat, is het onzin, zegt Danny. Dus onder de 30 niet op elektrische fiets is onzin. En boven de 60, dat is ook gevaarlijk. Dus wat dat betreft prima. En Gerdien, tot 30 jaar is gewoon overdreven. Leg de fatbike maar aan banden om die hier vanaf zo'n 16 jaar pas op te laten fietsen. Met een helm uiteraard. En voer je fiets op en word je gepakt, ja, dan gaat hij de vermaler in. De fiets, toch? Ja. Ik woon in Veenendaal en hier is het echt net zo'n probleem. Net als dat raadslid in Utrecht dat heeft opgemerkt. In de avond kan ik gewoonweg niet meer een normaal rondje lopen met de hondjes. Wat voor mij ook gewoon veilig moet gebeuren. Omdat het, stuk overgenomen is door fatbikes en het racen wat ze erbij doen. Onverantwoordelijk is het. Nou, en in Den Haag, ze moeten verbieden die kleuterbrommers. Ze waren zich allemaal, hoger dan de rest, zeg maar. Je kunt heel high, sky high gaan. Dank voor je reactie, heel fijn. En Marga zegt, Marga Roefs, degene die dat zouden moeten handhaven, ja, dat zijn dan weer mensen die de klappen opvangen. Niet doen dus dat verbod om 30 jaar minimaal te zijn om op een elektrische fiets plaats te nemen. En een helm verplichten, zegt Judith van der Linden. En Ria die maakt nog even de opmerking. Hier hebben ze de regel dat jongeren onder de 17 jaar niet op een elektrische fiets mogen rijden. Ze moeten ook een rijbewijs hebben of rijles en de schriftelijke test voor het rijbewijs. Ze hebben hier al veel fietsen gepakt en destroyed. Vernietigd. Je meent het, ik wist dat helemaal niet. Mensen voorzichtig en vooral niet voorzichtig zijn met je reactie. Kom er maar mee. Op Facebook van Radio M Utrecht of je doet dat via natuurlijk de RTV Utrecht app. Even kijken of Grita Spannenburg al wakker is. Goedemorgen, Grita.
2: Ja, ben wakker.
0: En dat wist ik natuurlijk, want je had ons al een weerberichtje gestuurd.
2: Zeker.
0: En dat heb ik even na 6:30, voor 6:30, rondom 6:30 heb ik dat voorgedragen. Hey, fijn dat je er bent om vandaag de ontwikkeling van het weer op de voet te volgen vanuit jouw weerkamer.
2: Zeker.
0: Maar een paar dagen geleden is het sowieso anders. Gisteren was het anders, het weerbeeld. Maar ja, daar moeten we een beetje op voortborduren. Het is een beetje herfstig, kan ik dat zo stellen?
2: Het is, toch nog herfst geworden. Gisteren had je van die hele mooie wolkenlucht, hè? Opbollende stapelwolken,
0: zeker,
2: blauwe lucht.
0: Zeker, ja. Dat was prima.
2: Ja, dat zag er op zich wel mooi uit. Dan een bui, nou, kun je even schuilen. En dan, ja, in de zon voel je toch nog steeds wel de warmte van de zon. Mm-hmm. Alleen vandaag, ja, zal de zon er niet bij zijn. Dit wordt een dag die eigenlijk alleen maar bewolking brengt. En dan vooral ook heel laag hangende bewolking. Ja. Dus echt de grijzigheid. En uit de bewolking valt geregeld regen. Het is allerlei soorten regen. Dus denk aan gewone regen, lichte regen, wat zwaardere regen, motregen. En ook buien. Buien die kunnen ook, ja, af en toe wat feller uitpakken. En die buiige regen is vooral voor de middag- en de avondperiode. Dus ja, er valt veel aan regen te ontvangen. Er staat ook een stevig windje. Dat windje is nu nog een beetje aan het opsteken. Mm-hmm. Qua wind valt het nu mee. Het is een wind uit zuid-zuidwest. Hij is nu nog veelal kracht 3. soms 4. En dan gaat het naar windkracht 5, dus af en toe vrij krachtige wind. Beetje gelijk aan gisteren. Ja. Alleen gisteren waren die uit het noordwesten, vandaag waait hij uit het zuidwesten.
0: Oké, de ontbrekende factor is gewoon de zon, hè, vandaag. Die is er gewoon niet bij.
2: Nee, die is er gewoon niet bij. Al mocht je hem toch zien, dan ja, is het een vergissing of je hebt heel veel geluk.
0: Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk, ja. Met best wel lage temperatuur. Waar zitten we nu op in Midden-Nederland? Zo ongeveer dan?
2: We zitten onder de 10? We zitten op veel plekken net iets onder de 10. Zo tussen de 9 en de 10, dat zijn de temperaturen van dit moment. En ik denk dat de komende uren die temperaturen ja, een beetje op dat niveau zo'n beetje blijven. Het is pas na het middaguur dat die temperatuur echt wat begint te stijgen. En ergens halverwege de middag kan het nog 15, misschien 16 graden worden als die zuid-zuidwestelijke wind echt ons eventjes in de warme sector terechtbrengt. Betekent dat dit is allemaal neerslag van een warmtefront. Het duurt eventjes voordat die warme lucht ook onze kant op komt en dan heb je nog 15, 16 graden.
0: Kunnen we alvast eventjes iets over het weekend horen van je?
2: Zeker, ja. Huh? In ieder geval keert de zon dan weer terug. Okay. Dat is een ding wat fijn is. We gaan meer over op buien. Het is nog steeds wel echt wisselvallig. Ja. Windrijk ook morgen. Ik denk morgen weer het beeld een beetje vergelijkbaar met gisteren. Dus mooie stapelwolken, felle opklaringen, maar ook pittige buien die ertussen zitten. En een stevige westelijke wind die vlagerig is bij 14, 15 graden. Ja. En zondag dan neemt de wind wat af, maar de buien zijn er nog steeds. Ja. En ook dan 14, 15 graden. Dus ja, het grijzige, zonloze herfstweer van vandaag, ja, daar komt wel iets verbetering in.
0: Precies. Nou, daar ben ik dan wel weer blij om. Hey, dankjewel voor nu. We spreken elkaar weer vanaf 10 voor 8. Met een weerspreuk erbij ook, hè?
2: Gezellig. Doen we.
0: Dankjewel.
2: Tot zo.
0: Grieta Spannenburg.

is Joe Buck. Joe Buck. Uit Zeeland is hij. Ja, afkomstig, ja, zeker. En The Way You Take Time. Over de way gesproken, het gaat weer goed in Midden-Nederland. Dat wil zeggen, dus straks hadden we even een filemelding. Maar nu, op dit moment, rijdt het weer goed door. Ik hou het even voor je in de gaten. Ook in het volgende uur, Utrecht is wakker, ga ik onder andere bellen met Ricardo Copier. Of Copier, ik denk Copier. Hij is de voorzitter namelijk van COC Midden-Nederland. En dan gaat het hebben over Paarse Vrijdag. Want dat is het vandaag op deze 9e van de 10e. Paarse Vrijdag. En Freedom van Mac en Katie nu.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
5: Zeven uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
6: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
5: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
7: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: De andere genomineerden voor het beste tv-programma van het jaar waren Consumentenprogramma Kassa en de dramaserie Woeste Grond. Het weer bewolkt en het trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Het nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur. En dan vanaf nu echt wel weer eens tijd voor jou, Casper.
9: Goedemorgen.
8: Casper Kooij bij mij in de studio. En de hele ochtend ga je ons voorzien van het nieuws uit de regio. Ja. Ik ben benieuwd, wat heb jij onder andere voorbereid?
9: Nou, bij een woning aan de Van Oostadelaan in Veenendaal is vannacht een explosie geweest waarbij het glas uit de voordeur werd geblazen. Oei. Het dakloze gezin met een baby dat onderdak zocht in het stadhuis van Utrecht krijgt geen urgentie voor huisvesting. Het gezin slaapt nu in een hotel. Eerder deden ze dat nog in een auto. Mm-hmm. En de komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolleerlingen in het hele land opgemeten, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Het Oogfonds in Maarsen die regelt dat.
8: Ja, en ik ga erover nadenken dan. Heeft dat dan te maken met het veelal kijken op een klein schermpje?
9: Het schermpje, inderdaad. Dat heeft daarmee te maken. En ze adviseren ook dat als je 20 minuten op een schermpje hebt gekeken, of iets hebt gelezen, dat je dan minimaal 20 seconden even in de verte moet kijken.
8: Oei, hey, en dat is dan voor kinderen? Maar hoe zou dat bij ons zijn dan, volwassenen?
9: Ja, dat zal hetzelfde zijn, denk ik.
8: Ja. Ook, ja. Ja. Goed, meer hierover, zometeen om 7:30. Casper, dankjewel. Zo.
10: Dat is dan €250.
11: Betalen?
12: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Ik heb het idee dat we in dit uur, Utrecht is wakker, heel veel muziek gaan horen. En ook klassieke muziek met name, waar ik even de nadruk op leg. Robert Jomooi, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bob.
8: Jij bent in Amersfoort aangekomen. Als het goed is, sta jij al bij of in de buurt in ieder geval van de Joriskerk.
16: Ja, ik moet nog een klein stukje lopen. En dan gaan wij uiteraard naar binnen toe. Dan treffen wij de organist, Wieber en Jonkers. En er zijn 4 orgels in die Joriskerk. Nou, ik meen dat hij er 2 gaat bespelen deze ochtend. Ja. Allemaal om vast een voorproefje te geven voor die grootschalige Bachdag. Morgen in de binnenstad van Amersfoort. En Bach, we kennen hem. We hebben er in ieder geval van gehoord. Hij is nog overal te horen. En hij is een grote inspiratie ook geweest natuurlijk voor de popmuziek. We hadden het net over Air en Procol Harum. Wat Wieberen allemaal gaat doen met orgel, het heeft allemaal met te maken. Hij kan zomaar een fugaatje gaan spelen. We kunnen het over de aandrijving van het orgel gaan hebben in de tijd van Bach. Ik denk dat er genoeg te bespreken is.
8: Johann,
16: en te bespelen.
8: Johann Sebastian Bach, daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan hem horen.
16: Jazeker, dat klopt.
8: die Johann Sebastian Bach. Oké, Robert-Jan, op weg dus naar de Joriskerk in Amersfoort. En dan horen we je uitgebreid na 19:30 in Utrecht is wakker. Ja, zover is het nog niet. Voor die tijd ga ik onder andere het hebben over Paarse Vrijdag. Want dat is het vandaag. Hebben we gisteren ook al over gesproken. Robert-Jan was toen ook trouwens in Amersfoort. Bij het ontbijt, het coming-out ontbijt. In het gemeentehuis in Amersfoort. En nu is het dan echt die Paarse Vrijdag. En wat dat dan inhoudt en hoe daar mee wordt omgegaan. Daar gaan we zo meteen meer over horen in Utrecht is wakker. En over horen gesproken, laat je horen. Jeroen bijvoorbeeld, die is erbij gekomen. Via Facebook van Radio M Utrecht hebben we namelijk de vraag gesteld, omdat een Utrechts raadslid heeft geopperd dat je onder de 30 jaar niet op een elektrische fiets zou moeten gaan rijden, of mogen rijden. Dat is een proefballonnetje wat hij gisteren heeft opgelaten. En ja, daar is wel op gereageerd, want ja, geen elektrische fiets voor mensen jonger dan 30 jaar. Vind je dat goed? Vind je dat onzin? Nou, daar willen we graag je mening over hebben. En zien ook dan. Op Facebook van Radio M Utrecht zegt Jeroen, ik zou even een rondje koffie doen en vragen of ze het nu volledig in de bol is geslagen. Even heel hard lachen om deze vraagstelling. Nou, niet de vraag, maar wel de fatbike, ofwel de elektrische fiets verbieden onder de 30. En dan meteen over tot de orde van de dag. Dankjewel, Jeroen. En Harry vindt het ook totale onzin. Ik ga ervan uit dat dit niet aan een gemeente is om dit te bepalen. Nou, tot zover de opmerkingen, maar er komen er veel meer bij. Facebook, Radio M Utrecht en reageren. Reageren kan altijd natuurlijk via de RTV Utrecht app. Ik zou zeggen, doe je best en tot zo.

0: nieuwe single voor Raccoon. Dicht bij het vuur. Vandaag nog Nationale Nieuwe. En vanmiddag weten we ook wat de nieuwe Nationale Nieuwe gaat doen. En wie het gaat worden voor de komende week. Het is vandaag de 9e van de 10e. Het is vrijdag en het is Paarse Vrijdag. Een dag waarop wordt gevraagd op scholen paars te dragen. Kleding dus, door leerlingen en docenten. Om te laten zien dat je solidair bent met de LHBTI-community. Iets wat zeer urgent voelt toch wel nu, zeker na het laatste nieuws over de afnemende homo-acceptatie onder jongeren in Nederland. Nou, met Ricardo Koppier, voorzitter van COC Midden-Nederland, praat ik er graag over verder. Goedemorgen, Ricardo.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Ja, de kleur paars, om daar maar eens even mee te beginnen. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Het is misschien een gekke vraagstelling, maar ik denk wel dat het belangrijk is om dat even duidelijk te maken.
1: Zeker, ja. Nee, het komt uit de Verenigde Staten, waar eigenlijk al langer een initiatief bestond rondom dit soort paarse dagen. Uh-huh. En in 2010 is het door een scholier overgenomen in Friesland. Ja. Die echt wilde strijden tegen pestgedrag op zijn school. En dacht ik ga het overnemen, ik ga paars dragen en laten zien dat het anders kan. En het COC heeft dat overgenomen, dus die zijn dat gaan steunen door pakketten naar scholen te delen. En ik denk dat het wel heel mooi nieuws is dat inmiddels meer dan 3000 scholen meedoen.
0: Ja, dat is zeker heel erg goed. Dat lijkt trouwens een beetje tegenstrijdig, als we dat zo zeggen, hè, dat de homo-acceptatie steeds minder wordt. Terwijl scholen juist volgens mij in aantallen gigantisch veel aandacht besteden aan de LHBTI-community.
1: Ja, ik vind het is dubbel, maar ik vind het ook wel hoopgevend. Hè. Dus het meest recente nieuws is dat nog maar 4 op de 10 jongeren positief tegenover homoseksualiteit staan. En dat is ook echt dalend en snel dalend. Hè. Dus ik denk dat dat komt door misschien ook wel social media. Er gaan allerlei desinformatie, gaat er toch wel rond. Je ziet dat dat snel afneemt. Tegelijkertijd zijn er scholen, gemeenten die gelukkig heel veel aandacht blijven besteden. En sinds gisteravond laat weten we ook dat de regenboogvlag boven het parlement mag wapperen aanstaande zondag.
0: Dus ja, dat was goed nieuws, neem ik aan, hè? Ook gezien vanuit de community, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. 3000 scholen in Nederland doen mee. Hoe zit dat in Midden-Nederland met de scholen?
1: In Midden-Nederland zijn het meer dan 330. Ongeveer 240 basisscholen. Bijna 90 scholen in het voortgezet onderwijs. Verspreid over de hele regio. En dat zijn de scholen die bij ons een pakket hebben besteld. Uh-huh. Maar meedoen kan ook al zijn dat een docent paars draagt, of dat een club van jongeren de school versiert of een activiteit organiseert. Maar dit zijn in ieder geval de scholen waarvan wij weten.
0: Wat brengt dat teweeg op scholen? Wat is jouw ervaring? Wat hoor je erover als op een dag als vandaag, Paarse Vrijdag, dat heel veel leerlingen inderdaad in het paars gekleed, en docenten niet te vergeten, dat ze in het paars gekleed gaan?
1: Nou ja, je zou willen dat acceptatie eigenlijk het hele jaar een feit is.
0: En niet alleen op vrijdag natuurlijk
1: en
0: vandaag.
1: Niet alleen op deze vrijdag, nee. Maar deze vrijdag helpt. Hè? Dus het geeft een steuntje in de rug. Dus het is een steuntje in de rug voor eigenlijk het hele jaar acceptatie. Uh-huh. Kijk, als ik het vergelijk met mijn eigen situatie, ik ben inmiddels al wat ouder. De middelbare school is een tijd geleden voor mij, dus toen bestond Paarse Vrijdag nog niet. Maar homoseksualiteit was voor mij toen ook heel ver weg. Hè? Dus ik voelde wel dat ik anders was, maar hoe anders en wat dan precies, daar kon ik me eigenlijk niet zo'n voorstelling van maken.
0: Nee. En kon jij je uiten op school vroeger dan?
1: Ik voelde van niet. Dus misschien had dat wel gekund, maar dat voelde ik zelf in ieder geval niet zo. Mm-hmm. En dat was op een school in Doorn. En inmiddels heeft die school een heel actieve club. Er wordt Paarse Vrijdag georganiseerd. Dus dat is echt een heel andere situatie geworden. En dat paarse symbool, dat geeft in ieder geval aan dat je veilig kunt zijn bij die persoon. En ook al uit je niet misschien vandaag. Je hebt het wel gezien en je hebt het wel onthouden. En misschien in die eigen persoonlijke worsteling kun je altijd nog weer naar die persoon terugkeren, hè, later in het jaar. Ja, dat is het ook.
0: Ja. En wat zou er voor de rest gedaan kunnen worden? Laten we zeggen, wat zijn de dingen die volgens jou belangrijk zijn om te doen om homo-acceptatie onder jongeren in Nederland weer toe te laten nemen?
1: Nou, ik denk dat het begint bij normeren. Hè. Dus als je het hebt over jongeren en scholen heel specifiek, dan gaat het erover dat je als school echt normeert. Dus dat je het niet normaal maakt dat er gescholden wordt, pestgedrag echt onacceptabel maken. Vervolgens gaat het over goede voorlichting. Heel leeftijdsspecifiek kun je uitleg geven over hoe diversiteit in elkaar zit. En het gaat ook wel over nieuwsgierigheid aanwakkeren. En dus vandaag gaat het misschien wat extra over LHBTIQA plus jongeren. Maar nieuwsgierigheid gaat ook over afkomst. Het gaat ook over hoe zit je lichaam in elkaar? Of is er een handicap? Dus het gaat om allerlei vormen van diversiteit.
2: Ja.
1: En ik denk dat normeren, voorlichten en uiteindelijk ook die nieuwsgierigheid wakkeren, dat wel de ingrediënten zijn om aan een veilige school te werken.
2: Ja. Dankjewel voor al je woorden die je hebt uitgesproken over deze Paarse Vrijdag, Ricardo.
1: Graag gedaan.
2: Veel succes. En het zou eigenlijk fijn zijn als je je helemaal niet meer zou hoeven in te zetten. Maar dat is wel heel erg. Dat is utopie, denk ik.
1: Ja, precies.
2: Heel veel succes met elkaar dan.
1: Dank je wel. Mooie dag.
2: Zeker. Ricardo Koppier van COC Midden-Nederland. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 7 minuten voor 7:30. Still the same. Dit is Bob Seger samen met de Silver Bullet Band.

0: Dropseeker. En de Silver Bullet Band, zei ik al eventjes. En Still the Same. Nou, altijd weer hetzelfde liedje, maar elk half uur zo ongeveer weer ander nieuws komt erbij. Natuurlijk is hier weer Casper Kooij. Goedemorgen, Casper.
1: Goedemorgen, ja, dat is het mooie van mijn werk, hè?
0: Ja, gelukkig wel, ja. Je houdt het voor ons bij, het nieuws uit Midden-Nederland, het nieuws uit de regio. Zometeen uitgebreid om 19:30. Wat heb je in nieuws?
1: Ja, een bericht over de ogen van kinderen. En dat is best een beetje...
2: Raar.
1: Nou, zo meer.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
9: Doei doei!
8: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk...

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Opslag van 7:30. Dit is Radio M Utrecht. Zo even kijken naar de wegen in Midden-Nederland. Of zeggen op mijn beeldscherm of de ANWB nog verkeersinformatie voor ons heeft. Het is vrijdag, het is paarse vrijdag, maar ik denk niet dat dat het geval is. Nu eerst alle ruimte voor Casper en het regionieuws.
2: Goedemorgen, weer een explosie in Veenendaal. Vannacht was die bij een huis aan de Van Ofstadelaan. Die knal die blies het glas uit de voordeur. De bewoonster bleef ongedeerd. De brandweer bluste het vuur in de spouwmuur. Vorige week was het nog raak aan de Azalea. Het dakloze gezin dat onderdak zocht in het stadhuis in Utrecht krijgt geen urgentie. Het gezin met een baby slaapt nu in een hotel dat door de politie is geregeld. Eerder sliepen ze nog bij familie, vrienden en soms in de auto. Een oplossing voor langere tijd is er dus nog niet. De komende jaren worden de ogen van 50.000 basisschoolkinderen in het hele land opgemeten. Het is een actie van het Oogfonds in Maarsen, omdat steeds meer kinderen bijziend zijn. Ze zijn er net mee begonnen en dit jochie uit groep 5 vertelt wat hij ervan vond.
3: Raar. Ik zag wat, ja, en dan moest ik eten naar even kijken zonder te knipperen.
4: We zien de kinderbijziendheid enorm stijgen. En dat wordt ook echt wel gerelateerd aan het beeldschermgebruik. En te weinig buitenspelen door de kinderen, want daglicht is enorm belangrijk voor gezonde ogen.
2: Het Oogfonds gaf verder uitleg over de 20-20-2-regel. Let goed op, Bob.
1: Ja, zeker.
2: 20 minuten.

0: lezen of op een scherm kijken, kijk je 20 seconden in de verte. En ook is het gezond om 2 uur per dag lekker buiten te zijn.
1: Ja, maar dan heb je het over jongeren, maar ik denk toch ook volwassenen.
0: Dat denk ik ook, zeker.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. We kijken gewoon te veel en te vaak en te lang op een beeldscherm.
0: Ik nu ook trouwens. En jij hebt er 1, 2, 3, 4, 5, 6 of zo?
1: Ja, precies, ja.
0: Ik
1: zie door de boom het bos niet meer. Nee, dat is niet waar, maar ze hebben wel grote schermen. Los van het feit krijg je wel al die straling, zeg maar, dat licht.
0: Blauwe licht, ja, precies.
1: Krijg je natuurlijk wel in je ogen.
0: Ja, ja, ik heb een speciale bril daarvoor.
1: Okay.
0: Gemeenten moeten al voor de bouw van projecten kijken of er genoeg stroom beschikbaar is. Dat zegt de Raad voor het Openbaar Bestuur. Gemeenten mogen achteraf niet kiezen wie als eerste een aansluiting krijgt, is het advies. In de hele provincie geldt nu een aansluitstop. En in Vinkeveen zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebot. Dat gebeurde op de Herenweg. Een bestelbusje en een auto liepen aan de voorkant flinke schade op. Is te zien op een foto, die kan je vinden in onze app. Het is niet bekend hoe dat ongeluk kon gebeuren. Dan nog het weer. Regen, wind en 10 graden vanochtend. Later vanmiddag maximaal 16.
1: Kasper, dankjewel. Het verkeer in Midden-Nederland rijdt goed door. Alleen buiten onze regio zijn er wat vertragingen. Maar ik houd voor je in de gaten op een van die 4 schermen hier.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
3: Voordeelhaartjes.nl. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Voordeelhaartjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeelhaartjes.nl. Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
6: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
8: Utrecht is wakker.

0: Love Is All van Roger Glover en Guests of Friends. Want dat werd ook gezegd. Nou, het is wel een vriend van dit programma ook. Want we mogen hem graag laten horen met het nummer Love Is All. Het is 7:07 geworden. Dit is Radio M Utrecht. Je luistert naar Utrecht is wakker. Ja, waar gaan we het over hebben? Over Johann Sebastian Bach. Er wordt wel eens gesteld, geen dag zonder Bach. De muziek van de beroemde componist Johann Sebastian Bach is namelijk nog springlevend. Als je morgen bijvoorbeeld door de binnenstad van Amersfoort loopt, ja, dan kun je hem overal horen. Want op de tweejaarlijkse Bachdag zijn er maar liefst 60 concerten op diverse locaties. Ja, dat is morgen. Maar in Utrecht is wakker gaan we er nu al veel meer over horen. Want de jonge organist Wybren Jonkers gaat vol op het orgel in de Joriskerk in Amersfoort. En verslaggever Robert-Jan Boy via zijn microfoon krijgen we dat al even te horen.
1: Waar kennen we dit toch van? Op de heenweg hadden we het erover, Bob, toen ik hier naartoe reed naar de Joriskerk. R van Johann Sebastian Bach, wat ook door Procol Harum wordt gebruikt en Rempel. Wybren Jonkers speelt het. Het is al heel apart zo op de vroege ochtend, want ik zie Wybren Jonkers zitten hier achter het klavier. Tussen de enorme pijpen van het grote orgel van de Joriskerk. Ik sta op het balkon te kijken naar de lege kerkbanken, de preekstoel. De gouden kroonluchters die roerloos naar beneden hangen. Eeuwenoude kerk met de gewelven, de glazen noodramen. En voor de rest is er vrijwel niemand.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het om dit zo om dit vroeg uur te spelen, Wybren?
2: Ja, dit is mooi wakker worden. En ik hoop dat de stad er een beetje van mee kan genieten. Al vermoed ik dat ze het niet allemaal kunnen horen. Nee. Maar ik begreep dat de vroege luisteraar van RTV Utrecht dit vanochtend al gehoord
1: heeft. Ja, toevallig draaide Bobdag.
2: Dus wij sluiten daar in alle eerbied bij aan.
1: Bach, Johann Sebastian Bach.
2: Ja, beter wordt het niet.
1: Beter wordt het niet?
2: Ik denk het niet, nee.
1: Waarom niet?
2: Ja, kijk, de grootste ooit en zo, dat klinkt zo pretentieus. Maar het is in dit geval, denk ik, minimaal nodig om de lading te dekken. Als het gaat om impact van de muziek, grootheid, schoonheid, kwaliteit, noem maar op. En invloed ook die hij gehad heeft op de muziek na hem.
1: Ja, dat hebben we net gehoord, middels die Procol Harum. Je bent 27 jaar,
2: ja.
1: Bijna vaste organist van de Joriskerk.
2: Ja.
1: En ja, beter wordt het niet, zeg je. Dat 27 jaar al volop kennis gemaakt met Bach kennelijk. Hoe jong je al bent.
2: Ja, nee, als baby in de buik.
1: Hoe ging dat?
2: Dat weet ik zelf niet zo heel veel meer van. Maar het schijnt dat die muziek toen ook al bij ons thuis veel werd afgespeeld en gespeeld. Ja. Dus ja, dan neem je er onbewust waarschijnlijk al heel veel van mee. Hè?
1: Maar waar ligt het dan aan? Dat hij zo goed is, dat hij zo impact,
2: ja, dat kan ik
1: invloed
2: dus,
1: heeft.
2: Daar heb je boeken vol voor nodig om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar laten we het samenvatten dat het een unieke combinatie is van ongelooflijk bijna wiskundige precisie en volmaaktheid, gecombineerd met een enorme diepgang aan emotie en gevoeligheid.
1: Ja, harmonieën spelen een grote rol, hè?
2: Ja, ja.
1: Kun je daar wat voorbeelden van geven?
2: Van harmonieën?
1: Van harmonieën die typisch Bach zijn.
2: Oh, dat is heel ingewikkeld. Maar laat ik het samenvatten met dat het allemaal heel welluidend is. Dus het ontspoort nooit in die zin.
1: Laat even wat horen. Dat je denkt van, hey, kijk, dit is nou typisch. Dat je zegt van...
2: Nou, laten we het even bij het stukje houden wat we net gespeeld hebben. Ja. Die R. Daar gaan we.
1: Ja. Wat doe je nu eigenlijk? Je trekt wat...
2: Ik trek wat registers open, want anders hebben we geen geluid. En zoals je ziet hebben we hier de keuze.
1: Wat houten trek je uit de muur, als het ware? Wat latjes?
2: Ja, waardoor ik zorg dat er in het orgel het nodige opengezet wordt, waardoor de lucht bij de pijp kan komen, die verantwoordelijk is voor het bijbehorende geluid.
1: Oké. Okay.
2: Dat is weer een spreekbeurt op zich. Maar ja, dat is wat ik nu doe.
1: Maar ga even doen,
2: ja,
1: wat je...
2: Die harmonie. Dus ik speelde net de R. Ja. De R on the G-string, als je het populair wilt zeggen. En nou, dat begint dus gewoon zo. Ja, wat is dit nou eigenlijk? Dit is gewoon een liggend akkoord wat opgevuld wordt met een lopend basthema. Ja.

0: dit is alles wat ik harmonisch doe.
1: Meer gebeurt er niet.
0: Meer gebeurt
1: maar
0: er
1: tegelijkertijd
0: niet.
1: Gebeurt er zo ontzettend veel.
0: Ja, en nou, ook natuurlijk omdat dit stuk zoveel wakker roept als mensen het horen dat hij direct van alles begint mee te resoneren. Maar een genie als Bach, en je ziet dat uiteraard ook bij andere grote componisten, die weten van iets op het eerste gezicht ogenschijnlijk eenvoudigs. Zoveel. Die weten daar zoveel meer diepte en grootheid aan te geven dat je denkt van, hey, verrek, als iemand anders het had gedaan, was het helemaal niet zo mooi geweest. En nu wordt er een schat ontsloten die ik in eerste instantie helemaal niet voor ogen had.
1: Wat was het voor man?
0: Qua karakter.
1: Ja,
0: ja, nou ja, we weten vooral heel veel niet. Maar we weten ook wel wat sappige verhalen over dat hij zijn muzici die niet zo goed met hem meewerkte uitschold en zo. Kijk, dat soort verhalen doen het altijd goed in de populaire biografieën. Ik denk dat het ook niet per se een hele makkelijke man is geweest. Tegelijkertijd is hij vader geweest van ongelooflijk veel kinderen, waarvan hij overigens al heel veel vroeg naar het graf heeft moeten brengen. Hij heeft heel veel van zijn kinderen overleefd en ook een paar van zijn vrouwen. Ik denk dat hij meerdere gezichten had, zoals de gemiddelde mens.
1: Ja.
0: Maar als je zijn muziek beluistert en je moet daar een mensbeeld op plakken, dan lijkt het me een zeer gestructureerd figuur, want dat is zijn muziek ook.
1: En terecht dat Amersfoort 60 of 72, 73 concerten gaat organiseren dus.
0: Ja, en dan heb je nog maar een opmaat.
1: Een opmaat.
0: Ja.
1: Zeg, laten we even besluiten met wat uitbundigers van Bach.
0: Is goed.
1: Deze eerste dieptebijdrage, dan gaan we zo meteen uitgebreid verder. Onder meer met het woord fuga. Dat is ook wel eventjes.
0: Laten we daar eens ons in
1: verdiepen. Maar laten we eens eventjes, gaan we eens even vol op het oog holen.
0: Nou, laat ik die fuga even introduceren. Dan gaan we daar het volgende blok over hebben.
1: Dat is wel handig. Gaan we vooral in gang en dan laten we dat even uitnemen.
0: Ik trek weer wat knoppen open.
1: Er wordt van alles opengetrokken. Hupsakee, 3 klavieren. Ik zie trouwens allemaal voetpedalen ook uiteraard. Dus even kijken wat dit gaat opleveren. Ja, kom maar.
0: Oorlog en sensatie.
2: Organist Wiebren Jonkers vanuit Amersfoort in de Joriskerk.

zijn soort. Ik heb geen idee wanneer hij ophoudt. Hij weet van geen ophouden volgens mij, deze organist. Deze jonge organist, Wiebren Jonkers in de Joris Kerk in Amersfoort. Het is een soort privéconcert wat we hier krijgen. Meer hierover en over de Toccata en Fuga. Geweldig. In het volgende uur van ons programma.

0: Boyzone en I Have a Picture of You. Ja, het weerbeeld vandaag. Daar horen we zo meteen meer over in Utrecht. Dus wel kan, want Greta Spallenburg gaat er meer over vertellen. Het weer voor het weekend, het weer voor vandaag op deze paarse vrijdag. Ja, wat kleurt de lucht? Nou, voor dit moment, ik kijk even naar buiten namelijk. Het is nog hartstikke donker. Ik denk dat de zon er niet bij gaat komen, heeft ze al verteld. Maar dat het gewoon een hele grijze dag gaat worden. Ja, nou ja, grijs is dan de kleur, zeg maar. Ik wil even met je naar alle reacties die we binnenkrijgen. Dat is alleen hartstikke leuk natuurlijk al. Laat even weten of je wakker bent en wat de plannen zijn vandaag en zo. Dat vinden we altijd fijn. Johan is er ook bij gekomen. Johan, niet Sebastian Bach voor de duidelijkheid. Johan Groteboer die is aan het rijden. En Edwin had het ook nog over de 5e symfonie. En wij denken dat het Beethoven zou moeten zijn, niet Bach trouwens. Die te horen is, de omgekeerde versie, in Smoke on the Water van Deep Purple. Dat wist ik overigens niet. Ik ben daar zeer benieuwd naar hoe dat dan... ik ken dat nummer natuurlijk wel, maar hoe dat dan klinkt. Maar is dat dan niet inderdaad Beethoven met de 5e symfonie en niet Johann Sebastian Bach? Nou, echt goed. We leggen de vraagstelling alvast even neer in Amersfoort bij de organist. En dan horen we daar in het volgende uur Utrecht eens wakker meer over. Sowieso praten we dan ook even door over fatbikes, over elektrische fietsen. Onder de 30 jaar niet op de fiets plaatsnemen. Dat zou goed zijn voor de verkeersveiligheid. Zo wordt het gesteld namelijk door Gijs Toussa. Hij is van D66, raadslid in de Utrechtse gemeenteraad. Dus. Want de stad Utrecht wordt steeds drukker en om het verkeer veiliger te maken zouden verkeersdeelnemers onder de 30 jaar op een gewone fiets moeten rijden en dus niet op een elektrische fiets. Ja, vind je dat onzin? Dus 30 jaar is de leeftijdsgrens om op een elektrische fiets plaats te nemen? Of vind je dat een prima zaak? Nou, daar praten we graag met je over door. En hebben we heel wat reacties al op binnengekregen. Dus dat is tegenstrijdig en soms heel erg leuk allemaal. Maar veel mensen vinden dat onzin. Gerdien zegt bijvoorbeeld, tot 30 jaar is overdreven. Leg de fatbike maar aan banden om die hier vanaf 16 jaar pas op te laten fietsen. En wel met die helm. En dat zegt ongeveer iedereen. Ja, allemaal wat een onzin is dit, zegt Gerda van Hek ook. Alles is op snelheid gebaseerd. Ik zie hier alleen maar snelle tweewielers voorbij komen. En ook ouderen die houden zich niet aan verkeersregels. Toen ik rijles had, werd mij één ding geleerd, zo stelt Gerda even op Facebook van Radio M Utrecht. Kinderen en ouderen, hou ze in de gaten. Oké, ik wens iedereen alvast een goed weekend. En die volle zegt, er worden alleen maar watjes gemaakt hiervan. Die kunnen niet eens meer op een gewone fiets. Want dan worden ze al moe. Dus weg met die elektrische fiets in het algemeen. En Karel die zegt, dit zou goed zijn voor de volksgezondheid. Terwijl Hans denkt, totale onzin. Dit is geen taak om het te beslissen van een gemeente, maar een overheidsmaatregel. Of wet misschien ook wel. De gemeente moet meer handhaven. Eerst de waarschuwing, tweede keer gewoon die bekeuring. En de derde keer in beslag nemen van die fiets, van die elektrische fiets. En in de shredder. Ja, dankjewel Hans. En een mooie uitzending verder vanuit Maartensdijk. Dankjewel, de goede terug vanuit Utrecht. Grieta, heb jij een elektrische fiets of niet?
1: Nee, heb ik niet.
0: Ik ook niet.
1: Nee, heb ik niet. Nee. Ik zie ze wel veel voorbij zoeven. Ja. En ook heel veel fatbikes, inderdaad.
0: Ja?
1: Ja. Het komt allemaal goed voorbij.
0: Zeker,
1: ja.
0: Maar ik kan me zo voorstellen, wij fietsen graag rondjes. We zijn recreatief fietsen. Dat vinden we heel erg leuk, Marit en ik. Wat we zien is dat je natuurlijk wel veel sneller ergens bent. Dus als je veel kilometers moet afleggen, is het misschien wel handig om die trapondersteuning door een elektrische fiets te krijgen.
1: Nou ja, volgens mij was de eerste bedoeling dat het inderdaad mensen uit de auto's eigenlijk moest krijgen. Ja, voor een wat kortere afstand.
0: Nou, dat gebeurt wel dan.
1: Ja, dat gebeurt denk ik ook wel. Maar hij is natuurlijk, die fiets wordt natuurlijk echt extreem breed ingezet.
0: Ja.
1: Volgens mij veel breder dan ooit het idee was. Want als ik nu ergens recreatief fiets, dan heb ik het idee dat meer dan 80% elektrisch is. Echt. Terwijl dat volgens mij niet eerst het idee was.
0: Nee. Nou, ik heb ik weet niet, de laatste cijfers, ik heb er helemaal geen cijfers over gezien, of dat nou echt zo is. Maar ja, ga naar een fietsenwinkel toe. Wat wij ook een paar jaar geleden hebben gedaan. En dan is de helft van de winkel, minstens de helft van de winkel, inderdaad elektrische fiets.
1: Ja, heel opvallend. Het is gewoon echt een revolutie hier geweest. Eigenlijk.
0: Misschien ben ik gelijk te binnen. Toen wij er kwamen, u wilt een gewone fiets.
1: Oh, ja.
0: Echt waar?
1: Ja,
0: mag dat ook, dacht ik. Ja.
1: Bijna nog dat zeggen, u wilt een analoge fiets.
0: Een analoge fiets, ja, geweldig. geweldig, ja.
1: Ja. Ja, bij de fietsvuur op de Wadden ook. Afgelopen weekend natuurlijk, ja? Op Ameland geweest.
0: Ja, ja,
1: er staat,
0: ja,
1: dan vooral allemaal elektrische fietsen. Maar er waren inderdaad ook nog gewone fietsen die we konden huren. Ja.
0: Ja, en jij zat op de gewone fiets.
1: Ik zat op de gewone fiets, ja.
0: Toch kan ik me dat wel even voorstellen, met veel wind bijvoorbeeld ook. Dat het wel prettig is als je een... ik zeg altijd maar trapondersteuning, ja. Dat zei ik net ook al.
1: Dat geloof
0: bij
1: ik
0: elektrische
1: ook.
0: Fiets, dat je gewoon even wat, meer, wat minder... je best hoeft te doen of gewoon echt wel iets aan kunt.
1: En dat is ook heel fijn. Ja, alleen ik vind het zo fijn als je dan tegen die vervelende wind hebt ingefietst. Je komt dan aan en dan heb je toch dat voldane gevoel.
0: Zo is het.
1: Dat is het eigenlijk. Ja.
0: Nou, we praten er met iedereen graag over door. Dat doen we vanmiddag ook bij Aart in Utrecht Komt Thuis. Dus elektrische fiets onder de 30 jaar zou je er niets op mogen rijden. Wat vind je ervan? Ja of nee? Goed idee. Het weer voor vandaag, Grita. Jij zei, het voorgaande uur hadden we elkaar ook natuurlijk in de uitzending al... geen zon erbij vandaag.
1: Nee, geen zon erbij. Allemaal laaghangende bewolking, oftewel stratusbewolking. Het zit echt helemaal dichtgekoekt. Ik bedoel, de zon is nu aan het opkomen. Maar is natuurlijk lastig. Echt, het wordt nu natuurlijk wel een beetje lichter. Maar er blijft veel zonlicht aan de bovenzijde van die bewolkingsbanden zitten. Het is een verbrokkeld warmtefront dat vandaag over ons heen trekt. Dus een beetje in allemaal fases van lichte regen, motregen en wat stevigere regen. Dat front doet er wel eventjes over om echt helemaal over te trekken. Maar het is langdurig, dus regenachtig of miserig. Bij een aantrekkende wind is nu al veel windkracht 4 uit zuid-zuidwest. Ja. En er gaat nog wat aantrekken naar een windkracht 5 uit zuid-zuidwest. En uiteindelijk komt vanavond het koufront over. Vaak is dat zo, je hebt eerst een warmtefront, dan een koufront. Dat is een beetje het systeem. En het koufront heeft dan wat stevigere buien voor vanavond voor ons in petto. Dus een behoorlijk natte dag. En bij tijden ook echt een druilerige dag. Waarbij het vanochtend lange tijd fris is. Met temperaturen rond 9 of 10 graden. Zelfs als iets wat aan het zakken. En pas vanmiddag zie je eigenlijk echt dat de temperatuur wat begint te stijgen. Ja. Dan moeten we nog op 15, 16 graden kunnen komen.
0: Eigenlijk ik hoor uit je woorden dat we drijfnat het weekend ingaan. Even kort over het weekend. Ik bedoel, hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, een stuk opener weerbeeld, zoals ze dat als meteorologen noemen. Dus meer zon, dus geen stapelwolken zon zoals gisteren. Morgen ook wel een fel windje uit het westen. Een aantal buien, meerdere buien. Mogelijk ook met een klap onweer. 14, 15 graden maximaal. En dan zondag wat rustiger, maar nog steeds een aantal buien en bescheiden temperaturen. Voordat ergens volgende week, dinsdag, woensdag, een zuidelijke wind weer tijdelijk warmere lucht naar ons toe gaat.
0: Oh, dat wel. Dus het gaat uiteindelijk wel weer een beetje de goede kant op, zeg ik dan.
1: Ja, het is niet zo dat we geen enkele keer meer de 17, 18 graden gaan aantikken. Nee, het kan misschien dat het ergens midden volgende week nog wel eens 20 graden wordt.
0: Kijk eens aan. Dat is al goed om gehoord te hebben. Als vooruitzicht voor dat het dan volgende week gaat plaatsvinden.
1: Ja.
0: Terug even naar vandaag. Als laatste nu even. En het volgende uur praten we nog even door over het weer natuurlijk. Mm-hmm. Dat is altijd leuk. Elk uur is het weer een beetje anders. Al is het alleen maar de temperatuur. Of een buitje dat er valt. Heb je nog een weerspraak? Voor vandaag.
1: Ja, ik heb een Engelse weerspreuk gevonden over pluimvee, oftewel de pauw, de peacock.
0: De peacock.
1: De peacock.
0: Captain Peacock,
1: denk ik in Nederland. Ja, die ken ik ook. Are you being served? Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken.
0: Ja.
1: When the peacock loudly bowls, soon will have rain and squalls. Oftewel, als de pauw luidkeels schreeuwt, krijgen we snel regen en storm.
0: Ja hoor, ja. En nu is het stilte voor de storm. Wij stoppen met ons gesprek. Tot zometeen, Grita. Dankjewel voor nu. Dit is Yves Berendsen. En droom je over mij vannacht? Ik droom over het volgende uur. Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht. Ga je met me mee? Ik zie.

0: Dit is Radio M Utrecht.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
11: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
10: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
12: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
10: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden.
13: 3 minuten over 8. Dit is Utrecht, is wakker Radio M Utrecht met Casper bij mij in de studio. Even het regionale nieuws, een kort bulletin.
14: Goedemorgen. Een man is op de A2 bij Nieuwegein binnen een half uur 2 keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Na de eerste keer moest hij al mee naar het politiebureau en kort daarna zagen agenten hem opnieuw achter het stuur. Bij een woning aan de Adriaan van Ostadelaan in Veenendaal is vannacht een explosie geweest waarbij het glas uit de voordeur werd geblazen. En het is vandaag Paarse Vrijdag. In onze provincie doen 330 scholen mee.
13: Ja, best wel veel eigenlijk. Ja. Die de aandacht besteden aan de vrijheid en de acceptatie van de LHBTIQ queer gemeenschap, kun je ook zeggen.
14: Ja, ja, daarom. En we hebben eerder natuurlijk een onderzoek gehad van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut natuurlijk, waar het blijkt dat homo-acceptatie minder is. En nu wordt dan ook gedacht dat er daardoor meer scholen aan meedoen. Hè?
13: Ja, meer scholen dus aan meedoen. Ja. Om duidelijk te maken dat het gewoon is. Ja. Dat, hoe je geaardheid is, zeg ik altijd maar. Dat is een ouderwets woord. Maar
14: geaardheid, ja.
13: Ja, ja. Dat is ook gek, hè? Wat moet ik dan zeggen?
14: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, ja. Nee, ja.
13: Nou ja, goed. Ik heb een 3 kwartier geleden gesproken met de voorzitter van het COC Midden-Nederland hierover deze Paarse Vrijdag. Meer hierover in het Regio Nieuws van 8:30.
14: Ja, tot zo.
13: Zometeen dan. Verkeersinformatie van de ANWB nog voordat je de regio bereikt. Komende vanuit Noord-Brabant, Den Bosch, Utrecht. Ik heb het over de A2. Rijdt langzaam tussen Waardenburg en Afrit Geldermals. En dat heeft te maken met een ongeluk. Je hebt 10 minuten vertraging.
2: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht. En word ook superhelper.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje, Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
20: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
22: Radio M Utrecht.
13: Johan. Sebastiaan. Ja, Bach natuurlijk. Ja, morgen is Bachdag in Amersfoort. Wordt daar echt heel veel aandacht aan besteed. Ja, daar willen we niet op wachten in Utrecht is wakker. We hebben er al veel over gehoord. In de Joriskerk in Amersfoort is verslaggever Robert-Jan Boy. Bij de organist die ja echt Bach een warm hart toedraagt. Goedemorgen, Robert.
23: Ja, zeker. Ja, Wieber en Jonkers, hij zit weer helemaal klaar. En zometeen krijgen we nog veel en veel meer te horen. Maar eerst even een kleine demonstratie.
13: Oh, graag.
23: De mogelijkheden van het orgel. Je hoort een beetje opwinding in mijn stem verschijnen. Want we beginnen nu met het voetenwerk van Wieber en Jonkers. Ga je gang, Wieber. Dit zijn dus de voeten. Organisten gebruiken alle ledematen. We zijn hebt met 3 klavieren. Er komt nu het bovenste klavier erbij. Eens kijken wat er gaat gebeuren. En over naar het volgende klavier. En dan hebben we nog eentje over. Dat komt nu. Tot zo.
13: Ja, zeker tot zo. Vanuit de Joriskerk in Amersfoort. Dat wordt na 8:30 in Utrecht is wakker. Bach. En dan anders zal het klinken. Maar Jan, die klavieren. Nou, klavier. Vier klavieren waren er volgens mij. De drukte op de wegen in Midden-Nederland. Het schijnt, zeggen de verkeersdiensten, Rijkswaterstaat en ANWB, een drukke spits te gaan worden vanmiddag. Vanwege de vakantieuitocht. Je hoort er zo meteen meer over.

Greg Astley terug naar de jaren 80. Met de gedachte dat natuurlijk dit producers trio die de muziek maakte voor onder andere Kylie Minogue en Jason Donovan. En Rick Astley niet te vergeten. Stalker, Aitken en Waterman. Zo succesvol waren. Ook voor Rick Astley. Never gonna give you up. We hebben het in dit uur trouwens ook. En doe even mee met de vraagstelling. Onder de 30 jaar op een elektrische fiets? Nee, dat gaan we niet meer doen. Dat moet verboden worden. Vanwege de veiligheid. Een Utrecht raadslid heeft dat geopperd gisteren. En dat was natuurlijk een soort van ballonnetje, een proefballonnetje dat werd opgelaten door hem. Maar wat vind je daarvan? We praten er uitgebreid over door. Dat hebben we het voorgaande uur en het eerste uur van Utrecht is Wakker ook gedaan. En je mening hierover? Vind je dat veilig genoeg of vind je dat een totaal onzinplan? Dat willen we weten. Facebook, Radio M Utrecht. Of je reageert in de RTV Utrecht-app. Dat kan ook even natuurlijk. WhatsAppen met mij in dit geval. En Aart praat vanmiddag in Utrecht. Komt thuis vanaf 5 uur ook graag met jou verdoor. Onder de 30 niet op een elektrische fiets. Ja?

0: Billy Ray Cyrus. Ik vind het toch wel even leuk om te zeggen dat het vader is van Miley Cyrus, die natuurlijk razend populair is. En niet alleen onder jongeren trouwens. Het is 9:11. Dit is Radio M Utrecht. En Dennis Mooij is bij mij van de AWB. Goedemorgen, Dennis.
1: Een hele goede morgen, Bob.
0: Laten we even een paar minuutjes onder de loep leggen dat de drukte verwacht wordt. Rijkswaterstaat heeft aangekondigd vanuit de provincie worden gezien. Gemeentes die zeggen dat het gaat druk op de weg worden. En jullie doen dat ook vandaag, hè? Want het gaat echt, is het een soort vakantieuittocht wat parten speelt?
1: Ja, de regio Noord krijgt herfstvakantie. Dus ja, de regio, jullie regio niet, maar je krijgt er wel last van. Want bijvoorbeeld de regio Amsterdam hoort ook bij die regio Noord. Uh-huh. En als die naar het zuiden trekken, dan is dat veelal via het midden van het land. Dus langs Utrecht bijvoorbeeld ga je dat merken op de wegen de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. Dat gaat druk worden.
0: En is het een spits die eigenlijk wel gebruikelijk is voor de vakantieuittocht, in dit geval vanuit de regio Noord langs Utrecht dan?
1: Ja. Het is vrijdagmiddag altijd al vroeg druk.
0: Natuurlijk.
1: En dat wordt nu door de start van de herfstvakantie, door het recreatieverkeer, wordt het eigenlijk versterkt.
0: Uh-huh. En het weer, dat speelt ook een rol. Ik neem aan ook de wegwerkzaamheden die overal in Nederland plaatsvinden. Nu net ook weer een ongeluk op de A2. Dan wel komende vanuit Brabant richting Utrecht. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht dus. Dat speelt allemaal een rol, denk ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is ook nog een hele regenachtige dag. Volgens mij houdt niemand het droog vandaag.
0: Nee.
1: En dat heeft ook altijd zijn weerslag op het aantal files. Mensen rijden wat langzamer, dus je bent wat langer onderweg.
0: Als je kijkt naar midden Nederland nu, ik had net jullie ANWB verkeersinformatie, doorlopend natuurlijk bij ons in de uitzending. Hoe is het met de drukte in heel Nederland dan op dit moment? Heeft het weer invloed daarop, op het verkeer?
1: Vrijdagochtend is altijd relatief rustig. Valt eigenlijk altijd heel erg mee met de drukte. Dat is nu ook het geval. Maar er staat gemiddeld wel wat meer file dan normaal op vrijdagochtend. Ongeveer 100 kilometer file verspreid over het hele land.
0: Ja, dan noemde je net de A2, de A27, hè, regio Noord dat naar het zuiden gaat afzakken. Zijn er nog andere wegen waarvan je denkt van, hey, als je nou verder gaat, Noord-Brabant in, voor mij wordt het naar Limburg en zo. Zijn er knelpunten van wegen bijvoorbeeld, de wegwerkzaamheden?
1: Ja, want in Limburg is de A2 richting Maastricht dicht vanwege werkzaamheden. Dat is sinds gisteravond al bij Sint-Joost. En die weg blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend vroeg. Dus als je een weekendje naar Maastricht wil, dan moet je omrijden.
0: Ja, nou ga ik vanmiddag naar Knokke in België toe. Eigenlijk al in de loop van de ochtend. Sowieso is het de laatste tijd wel druk door die werkzaamheden, denk ik dan. Hè? Zijn er nog tips vanuit de AWB gezien om bepaalde routes te mijden of om eerder te vertrekken vandaag bijvoorbeeld?
1: Nou, jouw route naar Knokke, dan kom je langs Antwerpen. Probeer tijdens de spits te mijden. Want dat is echt ieder spitsuur. Het hoeft niet per se spitsuur te zijn om het bij Antwerpen te hebben.
0: Nee.
1: Dat komt natuurlijk door hele lange werkzaamheden, langdurige werkzaamheden. Dus ze zijn bezig met het vernieuwen van de ringweg. Er komt een heel stuk ringweg bij.
0: Mm-hmm.
1: En dat levert de komende jaren nog veel hinder op.
0: Ja, dan zitten we niet meer in de regio midden Nederland, maar ik denk van mijn gedachte inderdaad om bijvoorbeeld dan via Zeeland te rijden, om via Moerdijk en dan richting Bergen op Zoom te gaan rijden en dan uiteindelijk de tunnel via Borselen naar Terneuzen te nemen.
1: De Westerschelde tunnel, dat is een goede route om af te snijden inderdaad.
0: Ja. Hey, en voor midden Nederland, mensen die hier in de omgeving rijden, zal de spits bedoel ik wat vroeger dan beginnen, denk je ook, of is het wel een standaard vrijdagmiddagspits voor midden Nederland?
1: Ja, het begint altijd al rond lunchtijd. En dat is nu ook het geval. Alleen zullen de files wat langer zijn.
0: Ja. Nou, we gaan het ermee doen. We moeten het ermee doen. Het is niet anders. Jullie hebben het hartstikke druk voor de verkeersinformatie. De actuele verkeersinformatie voor heel Nederland. Collega Erwin, doe je de groeten. En jij ook, Dennis, een goede werkdag. Dank je voor je toelichting.
1: Dank je.
0: Dag.
1: Tot de volgende keer.
0: Dit is Radio M Utrecht, natuurlijk, ja. Radio voor midden Nederland en ja, soms wel daarbuiten natuurlijk. Hè. Toch wel even goed om mee te nemen. Ben je onderweg? Vinden we het leuk om van je te horen, maar niet appen tijdens het rijden natuurlijk. Hè. Via de RTV Utrecht app. En dit is Viola Wills.

0: zangeres Viola Wills. Veel te vroeg moest zij de aardbodem verlaten, overleed zij. Can I Get Along Without You Now is wel een hele mooie muzikale herinnering. Casper bij mij in de studio, zo meteen natuurlijk het nieuws uit de regio. Als ik zeg qua muziekperiode, waar zit je aan te denken? Wat is jouw jeugdperiode qua muziek? Want jij scheelt toch wel een stukje met mij? Je zou het niet zeggen, maar het is echt waar.
1: Ik zou het niet zeggen.
0: Ja, en qua stem bedoel ik dan ook wel.
1: Oh ja, sorry. Ik ben in 83 geboren.
0: Ja?
1: Dus ja, dan is de jeugd, dat zijn dan die 90's.
0: Ja. Oh ja, tuurlijk, ja. Wat is dan een favoriet waarvan je denkt van dat?
1: Nou, weinig. Want ik vind juist de muziek van rond mijn geboortetijd zo ontzettend leuk.
0: Oh, dat is goed zo.
1: Ja, dus ik luister heel veel naar muziek van de eind jaren 70.
0: Ja.
1: Ja, dit.
0: Ja, dit is
1: en begin jaren 80.
0: Ja, dit is 1987, uit mijn hoofd, hè, want dat was ook mijn jeugdperiode, zeg maar. Johnny Hedges Jazz, Shadow Dreams, lekker wel inderdaad. Hè.
1: Zalig, ja, heerlijk.
0: Doe ik die nog even speciaal voor jou.
1: Oh, fijn.
0: En dan horen we zo wat je in het nieuws hebt.
1: Ik ga genieten.
0: Utrecht is wakker.

0: uit Engeland, Johnny H. Jazz en Shadow Dreams in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen het regio nieuws, het is inmiddels al 8:30 geworden, dus we gaan een beetje tempo draaien, Casper.
1: Ja, dat is een goed idee, hè? Hoe gaat het op de weg momenteel trouwens, nu?
0: Nou, voor onze regio prima, misschien nog één file melding, ik ga er zo even op terugkomen. Het is een rustige spits, denk je aan het weer bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat het vanmiddag, dan moet je geduld hebben,
0: ja.
1: Want er wordt een flinke spits verwacht namelijk. Herfstvakantie heeft het mee te maken.
2: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
3: Oh nee, verzekering?
2: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
3: Oh, wil ik wel.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren...

0: Een houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Radio M uit, Radio M met het nieuws uit de regio. Die rolt lekker die R trouwens, ja, maar voor de rest kom ik er niet uit. Nu wel, het nieuws uit de regio. Begint in Veenendaal, Kasper. Ja,
7: daar is weer een explosie. Vannacht was die bij een huis aan de Van Ostadelaan. Die knal die blies het glas uit de voordeur. De bewoonster bleef ongedeerd. De brandweer bluste vuur in de spouwmuur. Vorige week was het nog raak aan de Azalea. Op de A2 bij Nieuwegein is een man binnen een half uur 2 keer betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs. Na de eerste keer moest hij mee naar het politiebureau en kort daarna zagen agenten hem opnieuw achter het stuur. Zijn auto is in beslag genomen en hij kreeg opnieuw een procesverbaal. In onze provincie doen vandaag 330 scholen mee aan Paarse Vrijdag. En dat aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren, ondanks de afgenomen homo-acceptatie onder jongeren. Het aantal is gebaseerd op bestelde lespakketten en is niet precies. Maar deze juf heeft wel zo'n lespakket in de klas gehaald.
8: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
7: Uitsluiting en pesten op scholen komt nog geregeld voor. Bunschoten heeft een nieuwe wethouder, Dolf Huigen van de Dorpspartij. Hij volgt Jonathan Koelewijn op. Die trad ruim 2 maanden geleden af, want er was aangifte tegen hem gedaan door een vrouw. Hij zou namelijk zonder toestemming naaktfoto's van haar hebben gedeeld. De Belangenclub van Deurwaarders in Utrecht slaat alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken lopen maanden, soms zelfs al jaren vertraging op. En zittingen worden dan dus niet op tijd gepland en uitspraken blijven dan dus uit. En daardoor kunnen schulden, zoals huurachterstanden, steeds verder oplopen. De deurwaarders vragen het kabinet om in actie te komen. En het kan wel eens een drukke middagspits worden vandaag. De herfstvakantie begint in regio Noord en veel mensen trekken via onze provincie naar het zuiden. Vooral op de A27 kan het vastlopen. De grootste drukte wordt rond 4:30 verwacht.
6: Jij hebt al verkeersinformatie, dus een beetje zeg maar vooruitlopend op wat er allemaal gaat komen.
7: Ja, precies. Ja, ja. Ja, dan nog het weer, regenwind, 10 graden. Later vandaag maximaal 16.
6: Ik had nog een leuk toetertje. Zal ik die eens even opzoeken dan? Dat is een hele ouderwetse toeter voor.
7: Oh, dat is een mooie.
6: Ja, hè?
7: Ik heb deze.
6: Zo, ja, die is eigenlijk veel beter. Ik heb er nog wel eentje misschien. Even kijken hoor, nu we toch naar toeteren zijn. Oh nee, die niet. Dan deze. Wacht even.
7: Dit is de beste.
6: Ja, daarom. Hey, maar een drukke spits wordt verwacht in elk geval.
7: Precies.
6: Daar zou ik zo even over met de ANWB. Dus we houden het in de gaten. Doorlopend verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. De hele dag natuurlijk. En jij bent er ook weer voor het regionieuws, hè?
7: Ja, tot zometeen.
6: 9:30, tot zometeen. Kasper Kooi, dankjewel. Ja, ik heb 1 filemelding. Komende vanuit Noord-Brabant richting Utrecht. Vertraagde tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen nog voordat je Midden-Nederland echt binnenrijdt. 5 minuten extra.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Dat is dan €250.
6: Betalen?
11: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
9: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.

0: grote doorbraak voor de, ja, toch wel een beetje de punkgroep. Ja, niet voor iedereen hoor, maar pop-punk, het zat er een beetje tussenin. Voor Blondie, daar waren ze een. Met Denise, het oude nummer van Randy en de Rainbows, kreeg een hele andere lading. En sindsdien is iedereen bekend met de groep Blondie. Iedereen is ook wel bekend met Bach, Johann Sebastian Bach. Niet iedereen houdt ervan, maar er zit ook heel veel in de popmuziek van vandaag de dag, van klassieke componisten. Morgen is er weer de tweejaarlijkse Bachdag. En dat wordt gevierd met maar liefst 60 concerten in Amersfoort. Ja, daar wil je bij zijn, dat is prima. Maar vanmorgen horen we er al veel over. Want organist Wiebren Jonkers heeft al van zich laten horen in de Joriskerk in Amersfoort, via de microfoon van verslaggever Robert-Jan Boy. En het moet een feest zijn, Robert-Jan, om hem aan het werk te zien ook, denk ik.
1: Nou, dat is inderdaad ongelooflijk. Want we zeiden al eerder, organisten die gebruiken niet alleen hun twee handen, maar ook hun twee voeten. En Wiebren Jonkers die zit als een atleet eigenlijk achter het klavier in deze schitterende Joriskerk. Ik zei het al, te midden van de glas- en loodramen, de gewelven, de kerkbanken die nog leeg zijn natuurlijk, de hangende gouden kroonluchters. We zijn nu verhuisd naar een ander orgel. Links zie ik het reusachtige orgel van zojuist. En nu een jongere exemplaar, rood. Ja. Hout met wat minder pijpen.
2: Iets minder, maar nog steeds een fors orgel. Zeker voor de begrippen van een koororgel. En dat staat hier sinds de jaren 60.
1: En heeft weer een andere klankkleur waarschijnlijk.
2: Ja, grotendeels wel, ja.
1: Twee klavieren.
2: Ja, iets bescheidener allemaal.
1: Ja, en wordt het een feestje morgen? Amersfoort, ja, met Bach. En ja. Ja, alles wat eraan vast is. Je gaat zelf ook nog een en ander spelen om 3 uur.
2: Ik mag om 3 uur een Bach-concert op het grote orgel hier in de Joriskerk geven. En daarvoor zijn er al 2 orgelconcerten geweest.
1: Ja.
2: En sowieso vinden er volgens mij een stuk of 7, 8 concerten alleen al in de Joriskerk plaats. Dus genoeg te doen hier.
1: We gaan even naar Lady Gaga. Want ja. Bach, we hebben er al veel over gehoord uiteraard. Maar populair ook nu nog in de popmuziek.
2: Ja.
1: Je hebt een stukje uitgekozen van Lady Gaga.
2: Ja, niet per se mijn favoriete artiest of zo. En bij veel mensen is het zo dat je via de populaire naar de oude muziek gaat. Bij mij werkt het meestal andersom. En ik kwam erachter dat zij hier iets met Bach doet aan het begin. En later breng ik dan op een via een afgeleide weg nog een hommage aan Bach. Maar laten we eerst maar eens
1: luisteren. Ik zet gewoon hier even zijn telefoon aan. Even kijken wat er gebeurt.
2: Ja, nu hoor je zo begint het. Wat op een klavecimbal moet lijken. En dat speelt een fuga uit het Wolfenbrites klavier van Bach.
1: Kijk.
2: Nou, dat kan mooier klinken dan hier gebeurt. Maar, ze doet het maar.
1: Dan komt dit.
2: Dit is madame zelf. Even met een tussenstukje.
1: 2 miljard keren bekeken trouwens dit.
2: Daar kan ik nog wat van leren. Ja. Maar zometeen komt het hoofdthema van dit liedje. Denk over een seconde of 5.
1: En dan ga jij in de slag.
2: Nou ja, dan hoor ik wat. Daar gaan we.
1: Dit houden we vast.
2: Dit houden we vast.
0: Bad Romance, ja.
1: Kan die uit?
2: Ja, dit kan uit.
1: Daar gaat hij, hupsakee. En nou komt Wiebren Jonkers, daar gaat hij.
2: Ik denk, laten we iets met de fuga doen, want daar willen we het over hebben. En dan doe ik dat gewoon op dit thema, daar gaan we.
1: Dat is dus het themaatje.
2: Ja, nu komt de tweede stem. Met hetzelfde thema.
1: En dan gaat het een beetje door elkaar.
2: Zeker. Tussenstukje. Maar er komt nog een derde stem. Wees voorbereid.
1: Ja.
2: Daar komt ie. Doorgaan. Dit is de opzet van wat we een fuga noemen. Dat komt van het Latijnse fugare. En dat betekent eigenlijk niet veel meer dan vluchten. De stemmen die voor elkaar vluchten of elkaar achtervolgen. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En aan de hand van een nummer waarin een Bach-fuga gebruikt wordt. Ja. Dan maar eens op het thema van dat nummer een fuga maken. Dus wat je hoorde waren de eerste 3 inzetten. De expositie, zoals dat dan in de literatuur heet. Van een fuga op het thema van dit liedje van mevrouw Gaga.
1: En dan krijg je al die harmonie door elkaar. En dat is weer typisch Bach natuurlijk.
2: Nou, niet alleen typisch Bach, dat is ook vooral typisch voor zeker de barokmuziek en de muziek daarvoor. Al die polyfonie, die volstrekte individualiteit van elke stem, die tegelijkertijd ook heel erg goed samengaat en conversatie aangaat met andere stemmen.
1: Bach klinkt op ieder instrument, ook al zie je de tik op mijn bezemsteel waarschijnlijk, wij spreken, dan klinkt dat. Hoe kan dat?
2: Omdat het zo geniaal is. Dus zelfs op lelijke instrumenten blijf je veel goeds overhouden. En wat altijd goed werkt, is ook als je ook mooie instrumenten pakt, maar bijvoorbeeld wat onverwachte instrumenten, denk aan saxofoons, dan kun je dit soort Bach-fuga's ook heel mooi opspelen.
1: Ja, en wat dan het geheim is, is moeilijk.
2: Ja, daar is het geheim voor, hè?
1: Daar is het geheim voor. En dat blijft ook zo, hè?
2: Dat gaat ons te boven. En dat is maar goed ook, want als we alles moeten kunnen verklaren, dan zou dit leven weinig aan zijn.
1: Bach was zelf ook een organist.
2: Ja, dat kun je wel stellen.
1: Maar er was nog geen stroom. Hoe deden ze dat in die tijd met die orgels?
2: Nou, thuis hadden ze vaak geen orgels, speelden ze op andere instrumenten, zoals het clavichord of het clavicymbal. En in de kerk hadden ze wel orgels, maar dat werd allemaal nog handmatig of voetmatig aangedreven, de wind. Ja. Het orgel leeft natuurlijk van de wind, net als wij mensen. En de longen van het orgel, zo, om het zo te zeggen, werden bediend door balgentreders. En dat waren mensen die voor de wending moesten zorgen. Tegenwoordig hebben we daar motortjes voor. Ja. Maar zo ging dat. Dus als je wilde studeren in de kerk, had je direct wat mensen nodig.
1: Je moest een blaasballig bedienen, zeg maar.
2: Ja.
1: Maar het orgel zag er zelf uit. Dus nu met die klavieren en met die registers,
2: daar is in principe
1: die latten die je moet uittrekken, zeg maar.
2: Klopt.
1: Ja. Dat was er allemaal.
2: Ja, zeker.
1: Ongelooflijk. Nou, wat ga jij nou precies doen morgen?
2: Ik ga heel veel orgel spelen, dat zal niemand verbazen. En dan een thema gebaseerd op Bach en op het thema van de dag een gevoelige snaar.
1: Ja.
2: Dus onder andere ook wat muziek wat officieel voor violen bedoeld is. Dat is, zoals u weet, een instrument met snaren.
1: Ja.
2: En natuurlijk die fuga waar ik het net al over had op het Nederlandse boerenliedje.
1: Ja, ja.
2: En om zo ook bij de Nederlanders een gevoelige snaar te raken.
1: En als het gaat over het orgel, dat wil jij graag hip maken. We hebben eerder gesproken met Laurens de Man, dat is ook een jonge...
2: Ja.
1: Zo'n jonge organist die er ook druk mee bezig is.
2: Nou, niet alleen maar hip maken in de zin van dat we het orgel maar moeten blijven aanpassen aan de wensen of het gebrek daaraan van de mensen deze tijd. Maar ook gewoon laten zien dat het orgel in zichzelf heel veel kracht heeft. En dat tentoonstellen voor een groter publiek. En daarmee moet je soms wel buiten de gebaande wegen treden.
1: Ja.
2: En dat is helemaal niet erg.
1: Wat is de kracht dan?
2: Nou, dat het orgel ook een totaal eigen potentie bezit, wat zeer de moeite waard is om ontdekt te worden, zoals die muziek van Bach en zijn tijdgenoten en ook latere componisten.
1: Laten we toch eens klank horen dan die potentie, zeg maar, belichamen.
2: Als afsluiting?
1: Ja, nou eventjes, en dan gaan we zo meteen besluiten met een klein stukje fuga nog wat je donderdag, of wat zeg ik.
2: Nou, laat ik dat anders gewoon direct spelen, want die staat nu voor mijn neus.
1: Laten we dat gewoon gaan doen. Ik hoor Bob ook al, moeite luisteren. Alles. Ik denk van
0: Grieta wil ook nog een zegje doen over het weer.
1: Ik zou zeggen, zet de fuga even in en veel plezier morgen met de op de Bachdag. Overal in Amersfoort.
2: Ja.
1: Bach, Bach, Bach en nog eens een keertje Bach en Wieber en Jonkers in de Joriskerk. Daar gaan we.

0: Alex Boyne. Hij is razend populair. Niet zo populair als Gita natuurlijk, dat wel. Maar een heel ander kaliber natuurlijk. Ja. Trouwens, ik wil ook eventjes... mijn naam die wordt weer overal gebruikt. Ja. Ik wil niet zeggen misbruikt. We hebben natuurlijk al sinds jaren gedacht... vanuit België is komen overwaaien. De Bob-campagne. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Dat soort dingen meer. Helaas, de man die dat altijd insprak voor ons... is recentelijk overleden, Kees Geel. Dus ik vond het een hele goede acteur. En die is er niet meer. Dus ik gebruikte dat nog wel eens in andere radioprogramma's. Zijn kreten, zeg maar. Dat doe ik niet meer. Mm-hmm. Maar jij stuurde iets door. En ik heb het van nu van meerdere kanten. Heb ik het doorge... Dit is Bob. Bob ziet bladeren in zijn tuin. Bob pakt geen hark. Bob doet niks. En dan hebben we het over de tuin, hè. Dat blijkt goed voor de natuur. Bob kan dit de hele dag. Wees zoals Bob. Waar komt dit vandaan?
1: Wees zoals Bob, de bewust ontkennende bladblazer. Toch heerlijk dit. Ja. Ik weet niet van wie het... Ik heb het, ik heb het gevonden bij een hovenier.
0: Ja?
1: En ooit heeft iemand... ergens heeft een marketing iemand bedacht... namelijk dat je je tuin winterklaar moet maken.
0: Aha,
1: ik had een heel raar verhaal. Kijk, dat je wat snoeit, dat snap ik wel. Maar die bladeren, dat zegt volgens mij jullie tuinman ook. Laat het gewoon vooral zoveel mogelijk liggen.
0: Ja,
1: want
0: dat is waar.
1: Die onder, daar zitten die wormpjes onder, de kevers, de padden, alles zit daaronder. Als je dat weghaalt, dan is dat gewoon heel ongezond. Dus nu hebben we Bob. Ja. En Bob die staat met zijn handen in zijn zakken naar zijn tuin te kijken. Dat vind ik een heel goed idee.
0: Ja. En dat stond, ik ben hem nu alweer even kwijt, voor bewust of nee? Ja?
1: Bewust ontkennende bladblazer. Want de bladblazer is natuurlijk ook weer zo'n fenomeen wat de komende weken we weer gaan horen. Waarvan ik altijd denk, ik weet niet, dat vind ik toch een raar verhaal. Als mensen in hun tuin met een bladblazer beginnen.
0: Ja, ik zag mensen wel dat ze het netjes willen hebben. En ik vraag me af, we hebben recentelijk nog een tuinspreekuur gehad. Dat komt alweer, denk niet meer dit jaar, maar volgend jaar weer een keer... dat onze hovenier Jurgen Smit aan gaat schuiven... en allerlei vragen bij Connie en aan tafel gaat beantwoorden. Van ons ook bijvoorbeeld. Ik vraag me dan af, je bomen, dingen die je moet snoeien en zo... dat ligt dan niet op de grond, denk ik dan. Ik bedoel, dat is dan toch ook wel noodzakelijk. Anders groeit het allemaal uit zijn kracht... en dan worden bomen heel erg hoog en strak. Te breed en zo.
1: Ja.
0: Dat is dan wel prima, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat helemaal prima is. Ja. Maar kies het moment van snoeien met zorg. Ik doe het ook altijd niet te radicaal. Zoals ik heb een heel groot lavendelveldje.
0: Ja?
1: En dat doe ik echt. Dan doe ik een derde. Snoei ik terug. En dan twee maanden later nog eens een keer in een derde. Weet je wel. En ik laat ook heel veel dingen uitgebloeid staan. Want daar schijnen ook allemaal kleine beestjes in te overwinteren. Van die oude planten stelen, zeg maar.
0: Uh-huh.
1: Daar zit dan ook nog van allerlei leven in. Dus ik doe vrij weinig. Ja, ik moet heel veel vegen, omdat, je weet, onze gigabeukenboom, die heeft heel veel nootjes laten vallen.
0: Logisch,
1: en de napjes waar ze in zitten. En dan wil je op waar je kunt lopen. Ja, als we dat niet hadden geveegd de afgelopen maand, dan hadden we denk ik niet meer door de tuin kunnen lopen. Dan had er gewoon 3 centimeter aan napjes gelegen. Zoveel valt eruit, dus dat wil je een beetje weg hebben.
0: Je klaagt niet, hè, hier op de zender.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik vind het heel leuk.
0: Oké. Over het weer gesproken. Laten we het daarover. Ja, ik begon natuurlijk met dit is Bob. Met die bladblazer. Zonder bladblazer, beter gezegd. Hoe staan we ervoor vandaag in het weekend?
1: Ja, best wel onstuimig. Onstuimig, de wind is ook aan het aantrekken uit het zuiden. Het wordt op veel meer plekken vrij krachtig, windkracht 5. Een beetje een vlagerige wind. En het is bewolkt, er valt her en der wat lichte regen of motregen. Er zijn ook plekken waar het nu eventjes droog is.
0: Mm-hmm.
1: En er ligt een neerslaggebied wat zich ontwikkelt tegen de westkust aan. Een beetje zo'n kustgebied van de herfst. Dat er vooral in de kustgebieden zoveel regen kan vallen. Dat trekt geleidelijk aan ook onze kant op. Dus waar het nu droog is of wat miezert... kan het in de loop van de ochtend juist weer wat steviger gaan regenen. En dat blijft een beetje de hele dag doorgaan. Regen, lichte regen, motregen. Maar vanavond komen de stevige buien eigenlijk vanaf de einde middag. En dat zijn buien die evenwel wel echt wel plensregens kunnen veroorzaken. En dat zijn ook buien die morgen ook aanwezig zijn. Veel buien, mooie opklaringen. Zeker ook wel een enkele bui met onweer.
0: Ja.
1: Zondag zie je langzaam dat deze fase van herfstigheid weer wat gaat luwen.
0: Oké. Nou, dan kunnen we toch nog een beetje naar buiten en genieten van het weer, dan denk ik dan.
1: Jawel. Ja, zeker op zondag wel. Ja.
0: Okay. Gita, dank hiervoor. We horen je vanmiddag weer meerdere keren trouwens. Zo'n beetje 1:15, 1:15. En bij Aart natuurlijk in Utrecht komt thuis weer ook 6:10, 7:10. En dan ga je het weekend in. Heel kort, plannen, weekend, ga je iets doen?
1: Ik heb dit keer geen plannen. Okay. Nee, ik ben planloos. En planloos. Jij?
0: Ik ga zo meteen richting België. Ik ga naar Knokke. Daar is zeg maar de finish in de badplaats Knokke. Is de finish van een automobielrace. Zeg maar, een automobiel die door heel België heen rijden. En dat is altijd een leuk geheel. Daar ben ik heel lang geleden geweest. Dus daar ga ik zometeen met mijn zoon naartoe. Ja.
1: En
0: dus
1: het is heel slim. Jij zit in de hoe zuidelijker je gaat en morgen, hoe minder buien je hebt daar.
0: Oh, dat is fijn, ja. Maar vandaag is het nog wel een beetje onstuimig, heb ik al gelezen.
1: Ja, dat wel. Okay. Dat wel. Ja. Ja,
0: ik sla me er wel doorheen. Dankjewel, Gita. Goed weekend alvast. En tot vanmiddag. Horen we jou weer beter gesteld. Even kort nog een paar reacties. Aart gaat er graag met je over doorpraten. Dat gemeenteraadslid in Utrecht die oppert dat je onder de 30 jaar niet op een elektrische fiets zou moeten rijden. Gezien de verkeersveiligheid zou het beter zijn. Wat vind je ervan? 2-3 reacties even. Katie die zegt, dat raadslid moet zich met echte zaken bezighouden en niet met deze onzin. Ria zegt, hier hebben ze de regel, onder de 17 jaar niet op een elektrische fiets. Oh ja, dat is waar. En Danny zegt, iemand boven de 60 is ook gevaarlijk. Ik had het al eerder gezien. En ik denk, ja, dat is natuurlijk ook een feit. Je moet gewoon sowieso voorzichtig doen. Voorzichtig doen, niks doen, lekker de radio aanlaten en luisteren naar Edwin Zoperdeen. Met het Nederlandse lied in de Nederlandse taal, ook in het Engels trouwens. Want de hits uit Holland hoor je tot 12 uur. Wat een heerlijk vooruitzicht, zeg ik dan.

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen.
5: Dit is Eemland 1.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
7: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
6: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
8: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders. Soms onder een bed en dat is buitengewoon gevaarlijk.
6: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
10: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Het is 8 oktober, dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending...
1: Zowel Amersfoort als Hoogland hebben het certificaat dementie vriendelijk gekregen van Stichting Alzheimer Nederland. Hoe je dat voor elkaar krijgt en wat dat betekent, horen we zometeen. En na de eerste plaat horen we over de bibliotheek in Leusden die de 50 jaar oud aantikt. Reden voor een feestje vandaag. En na het weer met Klaas Beker staan we met een docent van Griffland College in Soest stil bij Paarse Vrijdag. En er is volgende week een aantal interessante moties te verwachten in Soest. Politiek duider Ronald Christian is op de fiets gestapt en schuift zo dadelijk aan. Muzika!
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Beker.

0: Ja, dat doet me weer denken aan de studentenhuizen. Simple Minds, Don't Forget About Me.
1: De bibliotheek in Leusden bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd. Een halve eeuw geleden groeide het dorp door de bouw van vele nieuwe huizen. De jonge en snel groeiende gemeente Leusden kreeg in de voormalige boerderij Nieuw-Langebeek een eigen openbare bibliotheek. Dominique Lemke is geboren in Leusden en werkt nu voor Bibliotheek Eemland, waar Leusden deel van is. Goedemorgen, Dominique.
2: Goedemorgen.
1: Wat weet jij nog van de bibliotheek uit jouw jeugd?
2: Best wel veel. Ik vond als klein meisje lezen heerlijk. En ik kwam echt elke week in de bibliotheek. Eerst nog met mijn ouders. En daarna mocht ik zelf fietsen vanuit het Ruigeveld. Dus dat was dan, dat vond ik natuurlijk wel heel tof. Ik heb ook nog meegemaakt volgens mij dat je echt eerst nog stempels kreeg in het boek. En daarna een pasje kreeg om de boeken te lenen.
1: Ja. Met de datum erop, hè, waarop je hem weer moest inleveren. Zo'n apart velletje erin.
2: En dat werkte voor... Ja, dat werkt voor iemand als mij. Bijvoorbeeld als ik best wel beter dan nu. Dan moet je je mail natuurlijk lezen en dat er weer een herinnering komt dat je boek moet terugbrengen. Sommige dingen waren vroeger... Het was wel veel meer werk voor de bibliotheekmedewerkers. Dus die waren erg blij dat de pasjes kwamen.
0: Wat was de slogan van de bibliotheek, als ik vragen mag? In Drieberg had je bijvoorbeeld op de rug van de boek had je lezen verrijkt staan.
2: Oh, daar vraag je me dan wat. Ik zou het niet weten. Ik weet wel onze slogan nu. Dat is hier begint vooruitgang. Ik weet eerlijk gezegd niet wat het vroeger was.
1: Nee, en dat begon allemaal 50 jaar geleden in Leusden met die bibliotheek die in de boerderij werd geopend. Daarvoor had je nog een katholieke bibliotheek in een pastoraat volgens mij. Maar dat was een vrij gelimiteerde collectie.
2: Ja.
1: 50 jaar geleden begon het alleen met boeken, denk ik, in die nieuwe verbouwde boerderij Nieuw-Langebeek. Maar er kwam heel veel bij in de tussentijd aan activiteiten.
2: Ja, dat klopt. De bibliotheek werd steeds meer een ontmoetingsplek. Hè? Zeker met de komst van het internet. Voor het internet ging je naar de bibliotheek voor je informatie. Hè, als je een spreekbeur moest doen of een artikel moest schrijven, een onderzoek doen. Dat vond je allemaal in de bibliotheek. Met de komst van het internet is dat wel veranderd, maar bibliotheken zijn mee veranderd. Veel meer cursussen. Je kan voor een taalcafé, mensen leren er Nederlands. Er zijn voorleesuurtjes, hulp bij digitale vragen. Maar ook hoe ga je om met AI? Dus je merkt dat de rol van de bibliotheek is veranderd door de jaren heen, maar niet minder belangrijk geworden.
1: Ja, en de bibliotheek groeide ook in Leusden. Betekent dat er ook meer ruimte nodig was dan die oude boerderij waar ze in gehuisvest waren. Toen kwam er nieuwbouw, maar dat ging eigenlijk vrij snel naar die nieuwbouw echt hopeloos verkeerd.
2: Ja, dat klopt. In 1991 verbrandde een groot deel van de bibliotheek. En zelfs ik weet dat nog, ik was toen 7. En dat maakte echt wel indruk op Leusden. Vooral ook, wat ik natuurlijk zelf heel erg vond, de jeugdcollectie was echt wel niet meer te redden. En het duurde zeker volgens mij 2 jaar voordat de bibliotheek hersteld was en weer op die manier open kon.
1: Ja, en toen bleek ook nog dat leeftijdsgenootjes of iets oudere kinderen de brand hadden veroorzaakt.
2: Ja.
1: Naar de hand. Dat was dan weer een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de Leusdense bibliotheek. Nu staan jullie van alle markten thuis. Gespreksavonden, AI, alles wat komt voorbij. Dat moet gevierd worden. En dat gaan jullie doen volgende week.
2: Ja, dat doen we op 13 oktober. Want dan is het precies 5 jaar geleden dat de burgemeester van Leusden toen de bibliotheek opende. We hebben een openbare receptie tussen 4 en 5, waar iedereen welkom is om het jubileum samen met ons te vieren. In samenwerking met de historische kring Leusden is er ook een tentoonstelling gemaakt in de bibliotheek over 50 jaar bibliotheek Leusden. En op donderdag 15 oktober om 10:30 ochtends zou je mee kunnen doen met de Open Leesclub. Die organiseert Senia voor ons. En dan bespreken we het boek De Bibliotheek van Parijs van Jeannette Scheslene Charles, als ik het goed zeg.
1: Ja, en wat is een leesclub eigenlijk?
2: Ja, een leesclub is dus eigenlijk dat mensen allemaal hetzelfde boek hebben gelezen, of dat in elk geval hebben geprobeerd. En dan samen met een begeleider ga je in gesprek met elkaar over dat boek. En wat dan een open leesclub is, is dat je niet al lid hoeft te zijn van een leesclub. Je kan gewoon vrijblijvend een keer komen en kijken of dat iets voor je is. En soms op dit soort momenten ontstaan er juist leesclubs van mensen die doorgaan met elkaar. En dan door blijven lezen. En dat kan dan ook weer bij de bibliotheek, want wij hebben de leeskringkoffers, zodat je met z'n allen het boek kan lenen in één keer.
1: Aha, en dan haalt iemand de koffer op en die deelt de boeken uit en dan kan je beginnen met lezen.
2: Ja, het is ook geen koffer meer, moet ik zeggen. Maar sinds vorig jaar zijn het rugzakken. Dus ook daarin gaan we mee met de tijd.
1: Ja, zo is het. En dan de toekomst. Want meegaan met de tijd. Hoe lezen we over 10, 20 jaar nog boeken? Of zitten we dan op een e-reader of alleen maar aan de luisterboek?
2: Ja, ik denk eigenlijk wel dat we nog boeken lezen. Je ziet juist ook een kentering in de maatschappij dat niet iedereen meer alleen maar online wil zijn. En juist het fijn vindt om even iets te lezen waar er niet tussendoor appjes binnenkomen, plings, andere to-do's. Een boek verbreedt je wereld, maakt je wereld groter. Je leest andere perspectieven die je normaal misschien niet via het algoritme online krijgt in jouw bubbel.
1: Ga je dan ook weer vinyl uitlenen? Platen?
2: Nou, daar zeg je wat, Gideon. Wie weet.
0: Dat is eigen belang, hè?
1: Ja, dat is niet helemaal waar, Arjan, maar toch, ik ben een groot vinylliefhebber. Ik draag graag een plaatje, laat ik het zo zeggen. Maar dat is waarschijnlijk ook wat ongemakkelijk of onhandig om weer te gaan uitlenen. Wie weet dat de cd ooit nog terugkeert. Dominique, heel veel plezier volgende week met alle festiviteiten. Bedankt voor je toelichting.
2: Ja, jullie ook bedankt. Fijne uitzending.

0: Celebration.
1: Wat is dit geweldig. Van het album Just Warming Up. 50 Years van rechter Lucky Patterson. Hij was ook rechter dus. Hè?
2: Amersfoort en Hoogland zijn dementievriendelijke plaatsen. Van de Stichting Alzheimer Nederland krijgen zij daarvoor een officieel certificaat. Maar wat moet je doen voor zo'n keurmerk? En dat weet Helma Maas, persvoorlichter van Alzheimer Nederland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat moet je doen voor zo'n certificaat dementievriendelijk stad of dorp?
3: Nou, een dementievriendelijke stad, dat, dan kijken we naar een flink aantal punten. Van zit het beleid om goed om te gaan met mensen met dementie goed verankerd in het beleid van een gemeente? Doet de gemeente bijvoorbeeld dingen op het gebied van wonen, zorg en ontmoeten? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die een gemeente moet doen. En er zijn ook heel veel dingen die mensen zelf, de inwoners, kunnen doen.
2: Mm-hmm.
3: Het mooie is dat, dat Amersfoort heeft het certificaat gekregen. En Hoogland het dorp Hoogland heeft zich ook enorm ingespannen om zelf ook allerlei initiatieven te ontwikkelen om zo vriendelijk mogelijk te zijn voor mensen met dementie die in het dorp Hoogland wonen.
2: Ja, en dat certificaat heeft Amersfoort een aantal weken geleden gehad. Hoogland krijgt hem volgende week. Het is dus eigenlijk een klopje op de schouder. Zo van de Alzheimer Nederland keurt het goed, u heeft uw best gedaan.
3: Nou, het is een aanmoediging, want het certificaat wat wij dus aan de gemeente, de officiële gemeente, hebben uitgereikt, dat is echt iets wat we ook om de 4 jaar evalueren. Dus we blijven de gemeente monitoren, want ja, je kan op een bepaald moment wel heel goed beleid hebben, maar stel dat je verkiezingen hebt of stel dat er weer een wisseling is in de gemeente, dan kan dat natuurlijk ook weer afnemen. Dus het is niet iets van, je hebt het stempel en dan ben je goedgekeurd voor eeuwig. Nee, dat blijven we wel monitoren.
2: Ja.
3: En als het gaat om de wijken, dan is dat iets anders. Dat is iets minder officieel, maar daarvan kijken we natuurlijk ook van, ja, hoeveel mensen hebben een training samen dementievriendelijk gedaan? Hoe kan de gemeente verder nog helpen? Want er zal echt ook iets van gemeentelijk beleid moeten komen in die wijken om die dementievriendelijkheid te blijven bevorderen.
2: Ja.
3: Want je kunt niet van inwoners zelf verwachten dat ze het woonaanbod zodanig maken dat het vriendelijk is voor mensen, of dat ze de buitenomgeving zodanig maken dat mensen snappen bijvoorbeeld wat het verschil is tussen de stoep en de weg. Hè. Soms zie je dat heel onduidelijk is. Waar houdt de stoep op? Waar begint de weg? Nou, daar kun je echt als gemeente natuurlijk dingen in betekenen.
2: Ja, en dan zorgt u ook voor meer ontmoetingsplekken. Die zijn dan ook een vereiste. Dat komt ook omdat de meeste mensen met dementie vaak nog thuis wonen. En als ze een ontmoetingsplek hebben, geeft dat meer kwaliteit van leven. Maar u kijkt ook naar wonen, afspraken met zorgaanbieders, corporaties, welzijnsorganisaties. Maar ook een bedrijf kan een certificaat halen. Ik lees kapsalons, tankstations, slijterijen. Dat zijn allemaal bedrijven bijvoorbeeld in Hoogland die zo'n certificaat hebben gehaald. Wat heb je als bedrijf daaraan?
3: Nou, er zijn twee soorten certificaten. Hè? Want dus wat een bedrijf haalt en wat een tennisvereniging bijvoorbeeld of een dorpshuis haalt, dat is een certificaat van de medewerkers of de mensen die zo'n buurthuis runnen. Dat is een certificaat dat zij goed kunnen herkennen hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie. Dus dat noemen we dan het samen dementievriendelijk certificaat of het goed certificaat. Dat is wat anders dan het certificaat wat op het niveau is van een gemeente.
2: Natuurlijk.
3: Maar
2: ja.
3: Het helpt heel erg. Want kijk, als nu er zoveel mensen, de meeste mensen met dementie wonen thuis. En als die kunnen vaak nog prima, zeker als ze een beetje in het beginstadium van dementie zijn, dan kunnen mensen nog prima zelf naar de kapsalon, zelf boodschappen doen. Maar ja, soms merk je natuurlijk toch als winkelier van dat iemand toch een beetje anders gedrag vertoont. Of
2: ja, wat zijn de kenmerken daarvoor? Maar hoe herken je iemand in je winkel of in je bedrijf die mogelijk dementie heeft?
3: Ja, als iemand bijvoorbeeld, een van de mensen die ik pas verleden sprak, Anita heet ze, die zei, ik ging een keer naar de winkel, ik moest zout hebben. En toen was er zoveel aanbod in de winkel en ik stond daar maar voor dat schap, het kijken naar al die kruidenpotjes en zout. En ik wist niet meer zo goed wat ik moest kiezen. En ze wist het, ze werd gewoon enorm in verwarring gebracht.
2: Mm-hmm.
3: Dus als je dan iemand ziet die ja, eigenlijk heel lang loopt te dralen in een winkel en een beetje zo om zich heen kijkt en denkt van wat moet ik hier? En het even kwijt is, zeg maar.
2: Ja.
3: Zij zei tegen mij, Anita zei toen tegen mij, van ja, dat is heel fijn als iemand dan toch even naar me toe had gekomen en me rustig had gevraagd, mevrouw, kunt u het vinden of kan ik u helpen? Weet je wel? Nou ja, en op straat of bij de kapper of zo, als je ziet dat iemand op een hele zonnige dag met een hele dikke wollen sjaal en een dikke winterjas omloopt, Dat kan ook een teken zijn dat iemand toch niet meer voelt hoe warm het is. Dingen anders doet. Je hebt vaak wel een beetje zo'n niet-pluisgevoel. Al is dat natuurlijk moeilijk, moet ik zeggen, als je iemand helemaal niet kent. Maar dan, ja, dus het is wel goed om die training te doen. Want dan word je toch een beetje getraind van, oké, wat is de juiste benadering? Want als je iemand gaat overvallen met veel te veel vragen, veel te veel zelfhulp aanbieden, dat is ook weer niet goed. Dus ja. Zo'n training helpt je wel.
2: En dat werk wordt allemaal betaald, zo'n certificaat uitreiken door de Stichting Alzheimer Nederland. U heeft laatst nog een herinneringenloop in Amersfoort gehad, 20 september. Hoe was de opbrengst daarvan?
3: Ja, daar hebben we ruim 300.000 euro mee opgehaald. 1400 lopers hadden we, wandelaars eigenlijk.
2: Ja.
3: Dat was een fantastisch evenement. En dat geld besteden we dan aan onderzoek. Onderzoek naar nieuwe medicijnen of soms ook onderzoek naar

0: dat is Billie Eilish, Getting Older. Ja, met de tijd die doortikt.
1: Ja, van het album Happier Than Ever. Prachtig nummer. Zeker. Lekker vrolijk. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Precies. Klaas, worden we ook happy van...
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Nou, twee tunes voor Klaas Bijker, dat is al een beetje te veel eer. Maar
3: ja,
1: goed.
3: Ja, ja.
1: Goedemorgen, Klaas.
3: Goedemorgen.
1: Worden we happy van het weer?
3: Ja, als je houdt van singing in the rain, dan kom je helemaal aan je trekken vandaag en morgen.
1: Het komt echt met bak uit de hemel, hè?
3: Een randstoring van een depressie bij Schotland brengt heel veel regen en het gaat de hele dag door. En morgen dan zitten we aan de achterkant en dan vallen er diverse buien en ook zondag. Dus het zijn drie verregende dagen achter elkaar. Zij dat bij de buige regen op zaterdag en zondag natuurlijk meer een droge periode zijn. En de temperatuur houdt ook niet over, want vandaag zitten we op 15 graden. Dat is toch ongeveer normaal, maar daarna komen we daar toch wel duidelijk onder een paar graden. Dus met maximaal 13 graden, als het eventjes droog is, hebben we het wel gehad. En tijdens de regen is het 11 à 12 graden morgen overmorgen.
1: De summer is over.
3: De summer, ja. Ik weet niet of dat helemaal het geval is, want daarna knapt het op en gaat de wind weer dus warme zuidhoek opzoeken. En dinsdag zitten we misschien alweer dicht bij de 20 graden.
1: Oh, er komt een Indian summer aan.
3: Ja.

0: Ja, dat zijn van die rustige perioden met zon of mist, maar er zit ook af en toe wel wat regen bij. Dus niet rustig genoeg voor Indian Summer.
1: Nee. Ja. Je klinkt een beetje bedroefd.
0: Bedroefd? Ja. Maar, dat valt wel mee.
1: Oh, okay. Kortom.
0: Kortom, vandaag regen de hele dag door. En morgen en overmorgen meer buiige regen, dus met ook wat droge periodes. In die periode kan het tot 30 mm vallen. En we kijken, doen nog steeds even naar het achterland. En dan zijn wij verreweg het natse gedeelte van Europa. Dus verder Duitsland in valt er veel minder, tot maximaal 10 mm. Dus de scheepvaart is nog lang niet op normaal pijl. Net zoals de hoogte van het rivierwater.
1: Yes. Maar goed, in ieder geval het grondwater is wel weer langzamerhand aan het oppeilen.
0: Ja.
1: Zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ik denk dat er dan nog veel meer moet vallen, hoor. Maar dan moet je een grondwaterexpert vragen.
1: Precies. Maar goed, de regenmeters blijven gevuld in jouw achtertuin.
0: Ja.
1: Mag ik jou danken en tot maandag, Klaas. Prettig weekend.
0: Tot maandag. Ja, jij ook. Dank je.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: origineel is natuurlijk van Edith Piaf, maar dit was Grace Jones from Jamaica met La Vie en Rose.
1: Over iets meer dan een half uur gaat ook op het Griffland College in Soest de progressievlag in top. En dit alles in aanloop voor Coming Out Dag op zondag 11 oktober. En dat is natuurlijk aankomende zondag. De vlag staat voor inclusiviteit, diversiteit en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Maar juist die vanzelfsprekendheid staat thans onder druk. Aan de lijn hebben we de Frans docent Maarten de Jong. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Staat die vanzelfsprekendheid thans onder druk?
2: Dat is de grote vraag. In de lessen zul je daar niet zo heel snel iets van merken. Omdat de leerlingen zich, zeker op het Griffland, erg braaf gedragen altijd. Daarbuiten hoor je wel eens iets wat niet hoort. En dan is het altijd de vraag of dat uit jeugdige baldadigheid is. Of het gewoontes zijn van de sportclub zonder dat ze dat echt bedoelen. Of dat er inderdaad wat meer achter zit.
1: Ja, pak je ze dan even bij het nekvelletje om in de lerarenkamer even van repliek te dienen?
2: Als het kan wel, niet per se in de lerarenkamer natuurlijk. Maar ter plekke met alle vrienden erbij.
1: Oké, nou goed. Over een half uur dan gaat de vlag in top. Degene die daar dingen aan de touwtjes trekt is Ron Voskuil. Hij is directielid en ook GSA. En GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance.
2: Alliance, ja.
1: Alliance. Wat betekent dat?
2: Dat mag elke school organiseren als hij dat wil, als er belangstelling voor is. En dat zijn leerlingen die zich inzetten voor een toleranter klimaat. In eerste instantie op het hele LHBTQI-thema gericht. Mm-hmm. Maar over het algemeen, tolerantie gaat natuurlijk alle kanten op. En wat wij dan doen hier op school is we organiseren Paarse Vrijdag. We organiseren sowieso ook dat er op Valentijnsdag briefjes en chocolaatjes anoniem afgeleverd kunnen worden. En dat is dus natuurlijk niet alleen voor mensen uit de LHBTQI-groep, maar voor iedereen. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. En dan zorgen wij dat die chocolaatjes besteld zijn, dat er een kaartje is om te schrijven anoniem. En dat die dus ook anoniem worden afgeleverd in de klasse.
1: Kijk eens aan.
2: Dat vinden de leerlingen ook heel erg leuk.
1: Dat denk ik wel. Maar goed, we gaan even nog terug naar de recente cijfers. Die laten zien dat de tolerantie onder jongeren tegenover homoseksualiteit aanzienlijk is afgenomen. En ik denk dat de invloed van social media en de influencers daar toch wel een groot aandeel in hebben, of niet?
2: Zeker, ja. Het gekke is dat leerlingen dat niet zo heel ronduit benoemen. Want ze weten stiekem best dat het raar is om ineens te zeggen dat je andere mensen niet meer aardig vindt zonder dat je ze kent. Maar onder de oppervlakte leeft dat wel heel erg. En dan vooral inderdaad bij de jongens.
1: Ja, dat klopt. Want de aandeel jongens waar de tolerantie is afgenomen, dat is groter dan bij de meisjes in dit geval. Dus dat klopt wel. Maar goed, die zijn dus ook bevattelijker voor.
2: Wat je in die cijfers ook ziet, is dat het bij de ouders van al deze kinderen niet is veranderd. Dus ook van huis uit krijgen ze een tolerante houding mee. En dan gaan ze online en dan zien ze ineens allemaal stoere jongens die heel wat anders zeggen. Dus zoals dat wel vaker gaat in de puberteit, moet je eigenlijk jezelf gaan ontwikkelen en keuzes maken. En daar moet je dus ook even goed over nadenken. Mm-hmm. Dus de cijfers nu zijn zeker zorgwekkend. Het is alleen de vraag of dit een trend is die zich door gaan zetten. En dat we dus ineens een heel ouderwets conservatieve jeugd krijgen die straks volwassen is en die conservatieve denkbeelden weer doorgeeft aan de volgende generatie. Of dat ze over een jaar of 5 of 10 ineens toch hebben gezien dat het allemaal prima is. Mm-hmm. Dat er geen reden is om bang te zijn. Want dan hebben ze op Paarse Vrijdag al hun docenten gezien met paars aan, met buttons op. Ze hebben de GSA gezien dat het ook gewoon hele leuke, normale leerlingen zijn. Uit dezelfde leeftijd, met dezelfde interesses, dezelfde hobby's. Daar hopen we dan toch aan bij te kunnen dragen. Maar ja, social media is er natuurlijk wel altijd.
1: Ja, zorgelijke cijfers. Het zijn zorgelijke cijfers, maar goed, wat is het antigif?
2: Het antigif is vrolijkheid en een open houding.
1: Kan je dat eens even duiden?
2: In plaats van dat er heel zwaar over wordt gedaan en heel moeilijk met diepe discussies over het hoe en waarom, kun je ook laten zien dat het heel normaal is dat je geaccepteerd wordt om wie je bent. En dat die acceptatie nog verder gaat. Dus je kunt ook zeggen, ja, maar ik vind voetballers stom. Dan krijg je ook meteen het antwoord, ja, maar waarom dan? Het is ook een keuze om voetballer te zijn. En dat zijn ook hele leuke, normale mensen. Dus juist door dat gesprek open en licht aan te vliegen. En niet vanuit een bestraffende toon van waar denken jullie dat jullie mee bezig zijn? Hoe halen jullie het in je hoofd om zo'n stomme influencer te volgen? Dat zet je alleen maar... dan scherp je de...
1: Dan zet je de knop niet mee om, zou ik zeggen.
2: Nee, precies. Nee. En vandaar dat dus nu ook wordt getoond vanuit hier op school op het Griftland College. Dat eigenlijk het voltallige personeel dit... op een hele vanzelfsprekende manier heel normaal vindt. Dus we besteden er aandacht aan in de lessen. We laten het ook gewoon zien door even wat paars aan te trekken. En de docenten die niks paars hebben, die kunnen een button pakken in de docentenkamer of een lintje of een nagels paars laten lakken. Zodat het eigenlijk op een hele vanzelfsprekende manier overal zichtbaar is. Dat we er geen punt van maken.
1: Ja, worden de ouders er ook bij betrokken?
2: De ouders worden geïnformeerd.
1: En wat zeggen jullie dan tegen die ouders?
2: We zeggen tegen de ouders dat het Paarse Vrijdag is en dat dat is omdat wij tolerant zijn en solidair. En dat die tolerantie zich vandaag richt op de LHBTQI-gemeenschap. Maar dat dat niet iets is wat alleen op vrijdag is of alleen naar deze gemeenschap. Maar dat tolerantie een groot goed is in de breedste zin van het woord. Over die ouders, dan is het wel altijd schrikken als er ineens wat kinderen thuis worden gehouden. Want dat hebben we natuurlijk ook wel.
1: Ja? Ja. En hoe krijg je ze dan weer over die drempel? Dat lijkt me een aardige opgave. Nou ja, zo'n kind, weet je wel, die durft niet meer naar school op een of andere manier.
2: Ik weet niet of dat het juiste woord is. Die durft niet meer naar school. Die weet van de ouders dat hij op vrijdag eventjes iets niet mag zien wat er wel is. En ik heb het er wel eens met leerlingen over gehad. Toevallig niet op deze school dat een leerling dat zei. Maar die zei, ach, mijn vader leeft in de middeleeuwen. En dan zie je dat de jeugd toch echt... anders daar tegenover staat.
1: Oh, dat is al een mooi antwoord, ja.
2: Ja.
1: Prachtig. Oh, ik heb nog een vraag, geloof ik. Gideon. Ja, geen vraag. Oh, ook geen vraag. Ik heb overal even gekeken of er nog vragen waren. Er zijn geen vragen. Maarten de Jong, jij moet met een spurt naar de vlaggenmast, want je bent een van de deelgenoten die de vlag gaat hijsen. Natuurlijk natuurlijk een nobel iets, maar er zijn niet alle scholen zijn erbij betrokken. Er is een aantal dat gewoon overweegt om dit gewoon niet te doen. Dat begrijp ik dus even helemaal niets van, maar goed. Maarten de Jong, mag ik jou danken. Jij bent van het Griftland College en straks gaat de vlag bij het Griftland College naar de top. Dankjewel.
2: Heel erg bedankt. Fijne dag morgen.

0: Uit 2010, Cheveux van Zaz.
1: Ja, je wordt er wel vrolijk van dit nummer.
0: Hier zit een heerlijk tempootje in. Ja,
1: precies, hoor. We gaan aan de andere kant van de medaille. Dat is een roerig weekje, want dat wordt het waarschijnlijk in de Soese politiek. Aangeschoven is Ronald Christians. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe roerig gaat dat worden? Als ik even kijk naar het eerste onderwerp. De eerste motie die wordt ingediend, dat is greenwashing.
2: Nou, die motie is vorige week donderdag ingediend.
1: Ja.
2: Door Partij Ons Soese Bergen en Partij voor de Dieren. En die ging vooral over het beleid van als je... Als overheid betoogt dat je duurzaam bezig bent, dat je dat dan ook moet aantonen.
1: Ja.
2: En
1: kunnen ze dat aantonen?
2: Alles is aantoonbaar, maar de vraag is hoeveel energie wil je daarin stoppen? Hè? Dat is ook een beetje het argument van de gemeente om hier hier een voorbehoud op te hebben op deze motie. Maar het interessante was vooral de reactie van Soest 2002. Want die waren behoorlijk fel toen deze motie werd ingediend.
1: Kan je me eens even duiden hoe fel?
2: Nou,
1: om het vuurtje maar een beetje aan te wakkeren.
2: Ja, precies. Het is het vuurtje aanwakkeren. Zo zou je het kunnen duiden. maar als je kijkt dat de Partij Ons Soese Bergen en Partij voor de Dieren vooral ook fel tegenstander zijn van bebouwing in landgoed Oude Tempel.
1: Mm-hmm.
2: Dan snap ik de reactie van Soest 2002 dat het wel heel toevallig is dat nu... Op dit moment, hè, nu alles weer opgerakeld wordt met de landgoed Oude Tempel, dat toevallig nu deze motie wordt ingediend. Maar tegelijkertijd zit er ook wel iets moois achter, omdat je eigenlijk vraagt aan de overheid van... als je dan toch roept dat je duurzaam bent, nou, toon het dan ook maar aan en bewijs het maar. En zorg ervoor dat de inwoners ook snappen waar je mee bezig bent.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is een beetje een dubbel timing interessant. Inhoudelijk zit er wel wat in.
1: Ja.
2: En uiteindelijk heeft de Partij Ons Soese Bergen en Partij voor de Dieren hebben de motie ook boven de markt laten hangen. En dat betekent dat ze er nog even goed over na gaan denken van hoe moeten we nu dingen verwoorden. En wellicht dat er dan een volgende gelegenheid een nieuwe motie komt, maar dan die wat meer draagvlak heeft ook in de gemeenteraad.
1: Ja, heeft dat te maken met de speech gisteren, de maiden speech van de comité de Oude Tempel gisteren in de provincie?
2: Nee, staat daar los van. Omdat deze motie is echt vorige week ingediend, vorige week donderdag. Maar het staat wel, je zou het niet los kunnen zien van alle ontwikkelingen rondom landgoed Oude Tempel.
1: Ja, het heeft toch wel een klein beetje verbindingen, toch?
2: Nou ja, het heeft, ja, je kunt hem in verbinding zien met die ontwikkelingen.
1: Ja, het is een beetje politiek geschuifel in de achterhoede.
2: Nou ja, het is proberen om toch via een andere weg aandacht te vragen voor de woningbouw. En te kijken van, ja, maar hoe kunnen we daar nu toch misschien wel een draai aan geven?
1: Ja, slim.
2: Het is POS en Partij voor de Dieren zijn politieke partijen. En je kunt je soms afvragen van, zitten ze niet te veel in de actiestand?
1: Ja.
2: Moeten ze zich niet veel meer met politiek bezighouden?
1: Precies, dat ben ik ook groot voorstander van.
2: Ja, ja,
1: exact. Moties over voorkeurspositie, statushouders, sociale huur en versoepeling, regelgeving, alternatieve woonvormen. Ja, is ook verplaatst naar 15 oktober.
2: Ja, vanwege tijdgebrek vorige week donderdag is dat inderdaad vooruitgeschoven. Dat geeft ons de gelegenheid om er nu even over te praten. Twee interessante moties. Want de ene geeft aan van, we wijzen een doelgroep aan die we achter willen stellen op andere doelgroepen als het gaat om sociale huurwoningen betrekken. En daartegenover wordt een motie gesteld om juist ervoor te zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen door creatief met het huidige woningbestand om te gaan.
1: Ja, hoe creatief kan je daar nou mee omgaan?
2: Er zijn natuurlijk wel een aantal mogelijkheden. Je hebt kantoorgebouwen die je om kunt katten naar woningbouw.
1: Ja, maar dat betekent dus ook bestemmingsplan wijzigen. Dat duurt ook heel lang.
2: Ja, nou ja, maar dat is sowieso al een probleem natuurlijk.
1: Ja.
2: De bestemmingsplannen en de procedures die eventueel nog opgestart kunnen worden. Maar waar het om gaat is dat je vooral kijkt van wat is er nou mogelijk? En ik denk dat dat een andere insteek is. Hè, kijken naar mogelijkheden dan doelgroepen uitsluiten van dingen waar ze recht op hebben.
1: Duidelijk. Ja.
2: Maar ik vind hem sowieso interessant omdat je de ontwikkeling ziet. En ik probeer het heel voorzichtig te brengen. We hebben de motie framed over de statushouders wordt ingediend door het Forum voor Democratie en de VVD. Je ziet dat Aan de andere kant Volt, Partij voor de Dieren en ook coalitiepartij Soes 2002 die motie indienen van alternatieve woonvormen. Hè, dat daar wel een soort van clash van richtingen ontstaat. Mm-hmm. En als je kijkt naar landelijk, dan vind ik een hele interessante. En ik zal dat donderdag ga ik bij de raadsvergadering zitten. En dan ga ik dat ook vragen aan de partijen. Hè, dat je de landelijke trend ziet van het normaliseren van extreem rechts. En hoe zich dat dan verhoudt tot de ontwikkeling van deze motie. Mm-hmm. Dus dat wordt wel een interessante discussie, denk ik.
1: Ja, je zei clash. Er komt een clash aan, of niet?
2: Nou ja, de motie van Volt, Partij voor de Dieren en Soes 2002 wordt niet voor niets ingediend.
1: Nee, precies.
2: De, wat ik al net al zei, de statushouders en de dat ze geen urgentie meer krijgen bij sociale huurwoningen. Ja, ingediend door Forum voor Democratie en VVD.
1: Ja,
2: ja daar kun je iets van vinden als het gaat om de politieke richting.
1: Precies. De amnestie wordt zo langzamerhand een beetje aangevoerd, hè, op de Dolweg.
2: Ja. Laat de discussie maar plaatsvinden, ja. Zou ik zeggen.
1: Ik haal de zakjepan er alvast even uit mijn zak, want er komt ook nog de begroting aan.
2: Ja.
1: En natuurlijk die discussie over, ja, gaan we oppotten of gaan we uitgeven?
2: Ja, als je kijkt naar het vorige college, was het vooral oppotten met de angst van dingen die komen gaan. En daar is we hebben afgelopen donderdag, gisteren hebben we een gesprek gehad met het college vanuit de pers. En dan gaf het college toch wel aan van ja, we gaan niet meer oppotten, mm-hmm. Maar we gaan proberen om realistisch te begroten. En dat betekent dat je vooral kijkt van wat moeten we nu echt uitgeven. Dan moeten natuurlijk keuzes gemaakt worden. Die keuzes die liggen bij de gemeenteraad. Het college doet voorstellen. Die worden aan de gemeenteraad voorgelegd. En die kan dan daar nog veranderingen aanbrengen.
1: Ja.
2: En dat gaat een interessant gesprek worden. Want er kunnen heel veel dingen niet. Er kunnen wel weer wat dingen meer. Hè, omdat de OZB verhoogd is. Er wordt wat realistischer begroot. Dus dat betekent misschien dat er wat meer mogelijkheden zijn. Maar ja, er blijven ook nog heel veel dingen niet kunnen.
1: Ja. En dan een hele vreemde eend in de bijt. CDA Soesterberg die heeft het college vraag gesteld over de gevolgen van de toetreding van Soest tot het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wat kunnen wij daar nou wijzen van? Ja,
2: ja, dat zijn van die interessante vraagstukken. Waarvan je denkt van, ja, is het nou nodig om daar artikel 46 vragen over te stellen?
1: Bijvoorbeeld.
2: Maar ik snap het ook wel weer. Misschien is dat wel de consequentie dat de overheid zelf niet goed communiceert. Hè, en duidelijk maakt van hoe het dan precies zit en wat de consequenties daarvan zijn. Dat vind ik op zich al een interessant vraagstuk. Maar ik snap best wel dat er vragen zijn over de consequenties voor onze agrariërs. Betekent dit dat er beperkingen zijn in de bedrijfsvoering? Kan er in de toekomst niet meer uitgebreid worden? Dus ik snap de vragen wel. Maar ik vraag me alleen af of artikel 46 daar nu de juiste de weg voor is.
1: Ja, die agrariërs, ja, die hebben het al zo moeilijk eigenlijk, hè?
2: Nou ja, die krijgen natuurlijk het een en ander voor de kiezen, hè, met de stikstofuitstoot en van alles en nog wat. Dus ik snap de zorgen. Ik snap de zorgen wel.
1: Nou,
2: maar nogmaals, de manier waarop je die zorgen uit, ja, daar kun je nog een discussie over voeren.
1: Ja, voorlopig worden er nog geen boompjes geplant in het weiland.
2: Nee, dat zie ik nog niet gebeuren.
1: Nee, precies. Goed, Ronald Christians, mag ik jou danken. En we kijken rijkhalsend uit naar volgende week.
2: Ja.
1: Dan zit je hier weer en dan gaan we eens even kijken wat dat allemaal heeft opgeleverd.
2: Precies dat.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En dat is alweer het einde van deze uitzending. Fijn dat je was afgestemd. Dit was Eemland Actueel, een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. U kunt terugluisteren via onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Op onze social media vindt u ook meer nieuws. En maandag zijn we er weer met op deze stoel collega Pearl Mosk.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Maar Dead and I'll Be With You. Ook draaiden we Extreme en Wholehearted.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenbeurs goed voor deze... Wat is het vandaag? Jawel, vrijdag 9 oktober. En tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. En krijg... Ja, ik krijg daarbij wat hulp. Dat is op zich wel prettig natuurlijk.
2: Papa, koffie?
1: Ja, ook dat is een goede hulp. Ja, lekker, bakkie. Maar ik krijg ook hulp van Nickelback. Jennifer Lopez samen met David Guetta. Ook Janet Jackson. We hebben Fleming samen met Meteor op de gastenlijst staan. Kortom, reden genoeg om de radio te laten staan op jouw streekomroep Eemland 1 tot een uur of 12. Mijn naam is Larry Koelewijn en dit is Spakenbeurs goed. Ik zeg goedemorgen, Eros Ramazzotti nu, samen met Tina Turner. Dit is Cosa della Vita. Son.

0: Christopher Cross en Arthur's Team, the best that you can do.
1: Papa, wil je appeltaart?
0: ja, maar ik ben eigenlijk op dit tijdstip... Ik wil appeltaart. Dat is niet om er even ja te zeggen. Lekker. Maar ik ben een andere vraag van jou gewend op dit tijdstip.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Precies die vraag, ja. Ja, ze is goed afgericht, hè? Arthur heeft bijna alles wat zijn hartje begeert. Geld, feestjes, vrijheid. Alleen echte liefde ontbreekt. In de filmcomedy Arthur uit 1981 met Dudley Moore en Liza Minnelli... moet deze steenrijke losbol kiezen tussen een huwelijk dat zijn fortuin veilig stelt... en de vrouw op wie hij werkelijk verliefd raakt. En dat dilemma klinkt door in Arthur's Team. Eén ontmoeting kan je leven volledig op zijn kop zetten... En dan is verliefd worden misschien maar het beste wat je kunt doen. Zelfs de beroemde regel over de maan en New York... ja, dat heeft ook een bijzonder verhaal. Tekstschrijver Peter Allen zit in een vliegtuig... dat boven de stad blijft rondcirkelen, wachtend om te kunnen landen. En die ingeving komt uiteindelijk terecht in het refrein. In Amerika staat de plaat 3 weken op 1. En krijgt het een jaar later een Oscar... In Nederland blijft het nummer opmerkelijk genoeg in de tippenraden steken. Ja, mooi liedje. Geen hit in Nederland, wel in Amerika. Maar ja, ik denk dat velen het liedje kennen en kunnen waarderen. Christopher Cross, Arthur's Team. Avril Lavigne zometeen met My Happy Ending, Marest Fleming en Meteor. Dit is Niet Nodig. Lig in mijn pijn.

0: My Happy Ending van Avril Lavigne. Hier op Eemland 1. Voor de statistici onder ons. Die gemist hebben dat ik altijd roep hoe lang iets nog duurt. Dan ga ik bij deze recht zetten. 281 dagen. Ja, wat is het dan? Nou, dan is het weer zomervakantie. Dat je net even weet, hè.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, oh, ja zeker. Hoogtijd.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks gaan we een tijdreis maken naar 2011. Drie platen uit dat jaar. We hebben muziek van Jennifer Lopez samen met David Guetta nog. Maar is nu Janet Jackson. Dit is Together Again.

0: Buggles en Radio Killed the Video Star, maar dan andersom. Video Killed the Radio Star. Het is zo'n dag vandaag. Ja, ken je dat? Dat het zo'n dag is? Wat voor dag? Nou ja, zo'n dag.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Nee, en dat bedoel ik niet zondag, maar zo'n dag. Het is 2011. Ja, nu niet, maar in de tijdreis wel. In Alphen aan de Rijn... Ja, we moeten eventjes schakelen. In Alphen aan de Rijn schiet Tristan van der Vlis 6 mensen dood in winkelcentrum De Ridderhof en maakt hij een einde aan zijn leven. In Moerdijk woedt een enorme brand bij chemiebedrijf Chemiepak, met zorgen over gevaarlijke stoffen en de aanpak van de ramp. André Kuipers zorgt voor een heel ander nieuws en vertrekt voor zijn tweede ruimtereis naar het ISS. De vertrouwde strippenkaart verdwijnt na 31 jaar. Uit de bus, de tram en de metro. De OV-chipkaart neemt het over. En de wetenschap krijgt een flinke deuk als blijkt dat hoogleraar Diederik Stapel onderzoeksgegevens verzint. En, dichter bij huis, Omroep Amersfoort gaat failliet in 2011. Voor Amersfoort en Leusden krijgt de stichting EVA in 2011 de zendmachtiging en zou die tot 2022 behouden. De tijdreis terug naar 2011. Drie platen, Nickelback, When We Stand Together, ook Coldplay, and Every Teardrop is a Waterfall. Maar eerst Rihanna samen met Calvin Harris. We Found Love.

Nickelback met When We Stand Together. Waarmee de Canadese rockband de 12e plaats bereikt en 12 weken in de top 40 staat. Coldplay doet het met Every Teardrop Is a Waterfall nog wat beter. Dat nummer haalt de 4e plaats en blijft eveneens 12 weken genoteerd. En Rihanna die scoort met Calvin Harris een van de grootste hits van 2011. We Found Love staat maar liefst 22 weken in de top 40, waarvan 8 weken op de 3e plaats. En voor Rihanna is het zelfs haar 25e top 40 hit. 3 keer 2011 in de tijdreis. Keen zometeen met Sovereign Light Café. Maar eerst Jennifer Lopez samen met David Guetta. Dit is Save Me Tonight. Don't

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Isabel Usher, niemand wil een popster. Ook Don Henley en The Boys of Summer.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, aanbeland in het tweede deel van Spakenburg is goed voor deze vrijdag 9 oktober 2026 op Eemland 1. Tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. En dat mag ik elke donderdag en vrijdag doen op dit mooie radiostation Eemland 1, jouw streekomroep. En wij zijn dat voor Bunschoten. Spakenburg, Eemdijk. Baren, Soesterberg, Soest. Iedereen eromheen, daarnaast, erboven, mag natuurlijk meedoen, hè. Welkom allemaal, zeggen wij. En nog eventjes de hulp op de gastenlijst vandaag. Dit uur althans, zal ik dat nog eventjes met je delen. De Mavericks, U96 in Doppelplay. Ja, leuk. We hebben Mike en de Mechanics. En ook muziek van Mark Cohen. Maar eerst Alok, samen met Jess Gaim. Het is niet helemaal correct in de zin van, ja, als ik zeg Summer's Back, dan is het tegendeel waar, maar het liedje is wel lekker.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Vlug, je moet opschieten. Je moet ervoor zorgen dat jij en de kinderen snel in veiligheid worden gebracht. Verstop ze maar in de kelder, want daar is het veilig. Je moet wel snel zijn, want ze zijn al in de buurt. Het gevecht zal binnen de kortste keren ook in onze straten losbarsten. En dan is het maar beter om op een veilige plek te zitten. En geloof maar niet wat ze van hoger hand tegen je zeggen. De staat en de kerk willen ons laten geloven dat er niks aan de hand is en dat we rustig kunnen gaan slapen. Nou, laat ze maar praten. En ik kan het weten. Ik heb immers directe orders van ons eigen commando gekregen. Ze zorgen goed voor ons. En dankzij hen kunnen we ons verdedigen tegen de gevaren van buitenaf. De wapens en munitie liggen op hun plek, vlak naast de deur in de gang. Je weet het, hè? Alleen gebruiken bij noodgevallen. Maar dat noodgeval komt nu wel heel erg dichtbij. Vergeet in dat geval maar de hulp van bovenaf, of dat nou de hemel is of de regering. Je kunt beter rekenen op onze nieuwe leiders. Die weten tenminste hoe ze deze crisis moeten aanpakken. En hopelijk komen we zo meteen als winnaars uit de strijd. Pas dan kun je weer naar buiten komen en trots met onze nieuwe vlag gaan staan zwaaien. Je vraagt je af waarom we dit moeten doen, maar dat weet je inmiddels toch, hè? Als wij nu niets doen, zullen onze zonen en dochters ons later beschuldigen van het feit dat wij niks deden toen er iets gedaan moest worden. Dan zullen ze zelf de wapens in handen nemen en dat kunnen we ons niet veroorloven. Ga dus alsjeblieft met me mee in de strijd. Ook al zullen we voorzichtig moeten doen. Er zijn namelijk veel mensen tegen ons. En daarom moeten we stiekem het verzet opzoeken en als een dief in de nacht wegsluipen. Op weg naar ons grote ideaal.

0: Mike and the Mechanics, Silent Running in de plaat en zijn verhaal met dank aan Bart van Leeuwen.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Zeker, we gaan terug naar 8 oktober 1886. Het is een belangrijke dag in Spakenburg, want de gloednieuwe haven wordt officieel geïnspecteerd. En die extra haven is hard nodig, want de vissersvloot groeit enorm. Met meer dan 170 schepen is de oude haven veel te klein geworden. Na maanden hard werken ligt er nu een tweede haven, compleet met stevige kaders en een nieuwe zeedijk. De eerste vissers maken er eind september al gebruik van. Op 8 oktober komen het gemeentebestuur en ingenieurs van Rijkswaterstaat alles controleren. En hun oordeel is bijzonder positief. Het werk verkeert in een uitstekende staat. Eerder komen al koningin Emma en haar jonge dochter Wilhelmina de haven bekijken. Ja, en wie nu langs die haven wandelt, kan nog altijd een deel van de kadermuur uit 1886 zien. Ja, en wat zeg maar de nieuwe haven nu is, is eigenlijk niet meer de allernieuwste haven, want er is een nog nieuwere haven. En ja, wij hebben dan in Spakenburg zoiets van, oké, je hebt dus de oude haven, je hebt de nieuwe haven en je hebt de dondersnieuwe haven. Vat je hem? Oké. Goed, dat was het historisch feitje voor vandaag. Muziek op de radio, Jam and Spoon met Ride in the Night na het prachtige liedje van Snelle. Dit is Laat het licht aan.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Jam and Spoon and Ride in the Night.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Zeker.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks de Mavericks en Dance the Night Away uit 1999. We hebben dubbelplay met U96 en U2. Dit is uit 1987. Running to Stand Still.

0: Mavericks en Dance the Night Away.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Begin jaren 90 zorgt de Duitse producer Alex, of moet eigenlijk op zijn Duits zeggen natuurlijk, hè, zagen, Alex Christensen met U96 voor een flinke dosis techno en dance. De naam, ja, die verwijst naar de Duitse onderzeeër uit de film Das Boot. Met een danceversie van de filmmuziek breekt U96 in 1992 internationaal door. Maar halverwege de jaren 90 verschuift het geluid richting Eurodance en moet de naam voortaan worden uitgesproken als U96. In 1995 verschijnt Club Bizar met de mysterieuze stem van Skadi Lange. Het nummer neemt je mee naar een denkbeeldige club waar buitenbeentjes samenkomen en even ontsnappen aan de werkelijkheid. Het bereikt de 11e plaats in de Nederlandse top 40. Een jaar eerder verschijnt Love Religion met de Nederlandse zangeres Daisy D. Hierin staat de liefde centraal. De melodie leunt op The Chase van Giorgio Moroder uit 1978. Het levert U96 een 9e plaats op in de top 40.

Bizarre. Club Bizarre van U96. En we draaiden van diezelfde U96, Love Religion. In dubbelplay dus, verzoekjes? Ja, mail maar larry.koelewijn@eemland1.nl voor dubbelplay. Dat mag ook voor de tijdreis. Dat zijn dan 3 platen uit 1 bepaald jaar. Kom maar op, ik heb er nog 2 voor je. Kid Rock and All Summer Long. Ja, onbewust heb ik wat, kom ik zo nu achter. Is een beetje onbewust gegaan. Dit uur al 3 liedjes gedraaid met de naam Summer in de titel. Ja, dus misschien een beetje gewoon een soort afsluitingje van de zomer. Laten we daar ophouden. Oké, ik laat je achter met Kid Rock All Summer Long en Gracie Abrams met Look at My Life. Ik wens je een heel fijn weekend en hoop je graag te spreken volgende week donderdag voor een nieuwe editie van Spakenburg is goed op Eemland 1. Fijn weekend.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Het is 8 oktober, dit is Eemland Actueel, een gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1. Met in deze uitzending...
1: Zowel Amersfoort als Hoogland hebben het certificaat dementie vriendelijk gekregen van Stichting Alzheimer Nederland. Hoe je dat voor elkaar krijgt en wat dat betekent, horen we zo meteen. En na de eerste plaat horen we over de bibliotheek in Leusden die de 50 jaar aantikt. 50 jaar oud aantikt. Reden voor een feestje vandaag. En na het weer met Klaas Beijker staan we met een docent van Griffland College in Soest stil bij Paarse Vrijdag. En er is volgende week een aantal interessante moties te verwachten in Soest. Politiek duider Ronald Christian is op de fiets gestapt en schuift zo dadelijk aan. Muzika!
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Beijker.

0: Ja, dat doet me weer denken aan de studentenhuizen. Simple Minds, Don't Forget About Me.
1: De bibliotheek in Leusden bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd. Een halve eeuw geleden groeide het dorp door de bouw van vele nieuwe huizen. De jonge en snel groeiende gemeente Leusden kreeg in de voormalige boerderij Nieuw-Langebeek een eigen openbare bibliotheek. Dominique Lemke is geboren in Leusden en werkt nu voor Bibliotheek Eemland, waar Leusden deel van is. Goedemorgen, Dominique.
2: Goedemorgen.
1: Wat weet jij nog van de bibliotheek uit jouw jeugd?
2: Best wel veel. Ik vond als klein meisje lezen heerlijk. En ik kwam echt elke week in de bibliotheek. Eerst nog met mijn ouders. En daarna mocht ik zelf fietsen vanuit het Ruigeveld. Dus dat was dan, vond ik natuurlijk wel heel tof. Ik heb ook nog meegemaakt volgens mij dat je echt eerst nog stempels kreeg in het boek. En daarna een pasje kreeg om de boeken te lenen.
1: Ja. Met de datum erop, hè, waarop je hem weer moest inleveren. Zo'n apart velletje erin.
2: En dat werkt voor... Ja, dat werkt voor iemand als mij. Bijvoorbeeld als ik best wel beter dan nu. Dan moet je je mail natuurlijk lezen en dat er weer een herinnering komt dat je boek moet terugbrengen. Sommige dingen waren vroeger... Het was wel veel meer werk voor de bibliotheekmedewerkers. Dus die waren erg blij dat de pasjes kwamen.
0: Wat was de slogan van de bibliotheek, als ik vragen mag? In Driebergen had je bijvoorbeeld op de rug van de boeken had je lezen verrijkt staan.
2: Oh, daar vraag je me nog wat. Ik zou het niet weten. Ik weet wel onze slogan nu. Dat is hier begint vooruitgang. Ik weet eerlijk gezegd niet wat het vroeger was.
1: Nee, en dat begon allemaal 50 jaar geleden in Leusden met die bibliotheek die in de boerderij werd geopend. Daarvoor had je nog een katholieke bibliotheek in een pastoraat volgens mij. Maar dat was een vrij gelimiteerde collectie. Ja. 50 jaar geleden begon het alleen met boeken, denk ik. In die nieuwe verbouwde boerderij Nieuw-Langebeek. Maar er kwam heel veel bij in de tussentijd aan activiteiten.
2: Ja, dat klopt. De bibliotheek werd steeds meer een ontmoetingsplek. Hè? Met de komst van het internet. Voor het internet ging je naar de bibliotheek voor je informatie. Hè, als je een spreekbeurt moest doen of een artikel moest schrijven, een onderzoek doen. Dat vond je allemaal in de bibliotheek. Met de komst van het internet is dat wel veranderd, maar bibliotheken zijn mee veranderd. Veel meer cursussen. Je kan voor een taalcafé mensen leren er Nederlands. Er zijn voorleesuurtjes, hulp bij digitale vragen. Maar ook hoe ga je om met AI? Dus je merkt dat de rol van de bibliotheek is veranderd door de jaren heen, maar niet minder belangrijk geworden.
1: Ja, en de bibliotheek groeide ook in Leusden. Betekende dat er ook meer ruimte nodig was dan die oude boerderij waar ze in gehuisvest waren. Toen kwam er nieuwbouw, maar dat ging eigenlijk vrij snel naar die nieuwbouw echt hopeloos verkeerd.
2: Ja, dat klopt. In 1991 verbrandde een groot deel van de bibliotheek. En zelfs ik weet dat nog, ik was toen 7. En dat maakte echt wel indruk op Leusden. Vooral ook, wat ik natuurlijk zelf heel erg vond, de jeugdcollectie was echt wel niet meer te redden. En het duurde zeker volgens mij 2 jaar voordat de bibliotheek hersteld was en weer op die manier open kon.
1: Ja, en toen bleek ook nog dat leeftijdsgenootjes of iets oudere kinderen de brand hadden veroorzaakt. Naar de hand. Dat was dan weer een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de Leusdense bibliotheek. Nu zijn jullie van alle markten thuis. Gespreksavonden, AI, alles wat komt voorbij. Dat moet gevierd worden. En dat gaan jullie doen volgende week.
2: Ja, dat doen we op 13 oktober. Want dan is het precies 5 jaar geleden dat de burgemeester van Leusden toen de bibliotheek opende. We hebben een openbare receptie tussen 4 en 5, waar iedereen welkom is om het jubileum samen met ons te vieren. In samenwerking met de historische kring Leusden is er ook een tentoonstelling gemaakt in de bibliotheek over 50 jaar bibliotheek Leusden. En op donderdag 15 oktober om 10:30 ochtends zou je mee kunnen doen met de Open Leesclub. Die organiseert Senia voor ons. En dan bespreken we het boek De Bibliotheek van Parijs van Jeannette Skeslien Charles, als ik het goed zeg.
1: Ja, en wat is een leesclub eigenlijk?
2: Ja, een leesclub is dus eigenlijk dat mensen allemaal hetzelfde boek hebben gelezen, of dat in elk geval hebben geprobeerd. En dan samen met een begeleider ga je in gesprek met elkaar over dat boek. En wat dan een open leesclub is, is dat je niet al lid hoeft te zijn van een leesclub. Je kan gewoon vrijblijvend een keer komen en kijken of dat iets voor je is. En soms op dit soort momenten ontstaan er juist leesclubs van mensen die doorgaan met elkaar en dan door blijven lezen. En dat kan dan ook weer bij de bibliotheek, want wij hebben de leeskringkoffers, zodat je met z'n allen het boek kan lenen in één keer.
1: Aha, en dan haalt iemand de koffer op en die deelt de boeken uit en dan kan je beginnen met lezen.
2: Ja, het is ook geen koffer meer, moet ik zeggen. Maar sinds vorig jaar zijn het rugzakken. Dus ook daarin gaan we mee met de tijd.
1: Ja, zo is het. En dan de toekomst. Want meegaan met de tijd. Hoe lezen we over 10, 20 jaar nog boeken? Of zitten we dan op een e-reader of alleen maar aan de luisterboek?
2: Ja, ik denk eigenlijk wel dat we nog boeken lezen. Je ziet juist ook een kentering in de maatschappij dat niet iedereen meer alleen maar online wil zijn. En juist het fijn vindt om even iets te lezen waar er niet tussendoor appjes binnenkomen, plings, andere to-do's. Een boek verbreed je wereld, maakt je wereld groter. Je leest andere perspectieven die je normaal misschien niet via het algoritme online krijgt in jouw bubbel.
1: Ga je dan ook weer vinyl uitlenen? Platen?
2: Nou, daar zeg je wat, Gideon. Wie weet.
0: Dat is eigen belang, hè?
1: Ja, dat is niet helemaal waar, Arjan. Maar toch, ik ben een groot vinyl liefhebber. Ik draag graag een plaatje, laat ik het zo zeggen. Maar dat is waarschijnlijk ook wat ongemakkelijk of onhandig om weer te gaan uitlenen. Wie weet dat de cd ooit nog terugkeert. Dominique, heel veel plezier volgende week met alle festiviteiten. Bedankt voor je toelichting.
2: Ja, jullie ook bedankt. Fijne uitzending.

0: Celebration, yeah.
1: Celebration.
2: Wat is dit geweldig van het album Just Warming Up. 50 Years van rechter Lucky Patterson. Hij was ook rechter dus. Hè?
3: Amersfoort en Hoogland zijn dementievriendelijke plaatsen. Van Stichting Alzheimer Nederland krijgen zij daarvoor een officieel certificaat. Maar wat moet je doen voor zo'n keurmerk? En dat weet Helma Maas, persvoorlichter van Alzheimer Nederland. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, wat moet je doen voor zo'n certificaat dementievriendelijk stad of dorp?
4: Nou, een dementievriendelijke stad, dan kijken we naar een flink aantal punten. Het beleid om goed om te gaan met mensen met dementie goed verankerd in het beleid van een gemeente? Doet de gemeente bijvoorbeeld dingen op het gebied van wonen, zorg en ontmoeten? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die een gemeente moet doen. En er zijn ook heel veel dingen die mensen zelf, de inwoners, kunnen doen.
3: Mm-hmm.
4: Het mooie is dat Amersfoort heeft dit certificaat gekregen. En Hoogland, het dorp Hoogland heeft zich ook enorm ingespannen om zelf ook allerlei initiatieven te ontwikkelen om zo vriendelijk mogelijk te zijn voor mensen met dementie die in het dorp Hoogland wonen.
3: Ja, en dat certificaat heeft Amersfoort een aantal weken geleden gehad. Hoogland krijgt hem volgende week. Het is dus eigenlijk een klopje op de schouder. Zo van de Alzheimer Nederland keurt het goed, u heeft uw best gedaan.
4: Nou, het is een aanmoediging. Want het certificaat wat wij dus aan de gemeente, de officiële gemeente, hebben uitgereikt. Dat is echt iets wat we ook om de 4 jaar evalueren. Dus we blijven de gemeente monitoren. Want ja, je kan op een bepaald moment wel heel goed beleid hebben. Maar stel dat je verkiezingen hebt of stel dat er weer een wisseling is in de gemeente. Dan kan dat natuurlijk ook weer afnemen. Dus het is niet iets van je hebt het stempel en dan ben je goedgekeurd voor eeuwig. Nee, dat blijven we wel monitoren.
3: Ja.
4: En als het gaat om de wijken, dan is dat iets anders. Dat is iets minder officieel. Maar daarvan kijken we natuurlijk ook van hoeveel mensen hebben een training samen dementievriendelijk gedaan? Hoe kan de gemeente verder nog helpen? Want er zal echt ook iets van gemeentelijk beleid moeten komen in die wijken om die dementievriendelijkheid te blijven bevorderen.
3: Ja.
4: Want je kunt niet van inwoners zelf verwachten het woonaanbod zodanig maken dat het vriendelijk is voor mensen, of dat ze de buitenomgeving zodanig maken dat mensen snappen bijvoorbeeld wat het verschil is tussen de stoep en de weg. Hè. Soms zie je dat heel onduidelijk is. Waar houdt de stoep op? Waar begint de weg? Nou, daar kun je echt als gemeente natuurlijk dingen in betekenen.
3: Ja, en dan zorgt u ook voor meer ontmoetingsplekken. Die zijn dan ook een vereiste. Dat komt ook omdat de meeste mensen met dementie vaak nog thuis wonen. En als ze een ontmoetingsplek hebben, geeft dat meer kwaliteit van leven. Maar u kijkt ook naar wonen, afspraken met zorgaanbieders, corporaties, welzijnsorganisaties. Maar ook een bedrijf kan een certificaat halen. Ik lees kapsalons, tankstations, slijterijen. Dat zijn allemaal bedrijven bijvoorbeeld in Hoogland die zo'n certificaat hebben gehaald. Wat heb je als bedrijf daaraan?
4: Nou, er zijn twee soorten certificaten. Hè? Want dus wat een bedrijf haalt en wat een tennisvereniging bijvoorbeeld of een dorpshuis haalt, dat is een certificaat van de medewerkers of de mensen die zo'n buurthuis runnen. Dat is een certificaat dat zij goed kunnen herkennen hoe ze om moeten gaan met iemand met dementie. Dus dat noemen we dan het samen dementievriendelijk certificaat of het goed certificaat. Dat is wat anders dan het certificaat wat op het niveau is van een gemeente.
3: Natuurlijk.
4: Maar
3: ja.
4: Het helpt heel erg. Want kijk, als nu er zoveel mensen, de meeste mensen met dementie wonen thuis. En die kunnen vaak nog prima, zeker als ze een beetje in het beginstadium van dementie zijn, dan kunnen mensen nog prima zelf naar de kapsalon, zelf boodschappen doen. Maar ja, soms merk je natuurlijk toch als winkelier van dat iemand toch een beetje anders gedrag vertoont. Of
3: ja, wat zijn de kenmerken daarvoor? Maar hoe herken je iemand in je winkel of in je bedrijf die mogelijk dementie heeft?
4: Ja, als iemand bijvoorbeeld, een van de mensen die ik pas geleden sprak, Anita heet ze, die zei, ik ging een keer naar de winkel, ik moest zout hebben. En toen was er zoveel aanbod in de winkel en ik stond daar maar voor dat schap, het kijken naar al die kruidenpotjes en zout. En ik wist niet meer zo goed wat ik moest kiezen. En ze wist het, ze werd gewoon enorm in verwarring gebracht.
3: Mm-hmm.
4: Dus als je dan iemand ziet die ja, eigenlijk heel lang loopt te dralen in een winkel en een beetje zo om zich heen kijkt en denkt van wat moet ik hier? En het even kwijt is, zeg maar.
3: Ja.
4: Anita zei toen tegen mij van ja, dat is heel fijn als iemand dan toch even naar me toe had gekomen en me rustig had gevraagd, mevrouw, kunt u het vinden of kan ik u helpen? Weet je wel? Nou ja, en op straat of bij de kapper of zo, als je ziet dat iemand op een hele zonnige dag met een hele dikke wollen sjaal en een dikke winterjas omloopt. Dat kan ook een teken zijn dat iemand toch niet meer voelt hoe warm het is. Dingen anders doet. Je hebt vaak wel een beetje zo'n niet-pluisgevoel. Al is dat natuurlijk moeilijk, moet ik zeggen, als je iemand helemaal niet kent. Maar dan, ja, dus het is wel goed om die training te doen, want dan word je toch een beetje getraind van, oké, wat is de juiste benadering? Want als je iemand gaat overvallen met veel te veel vragen, veel te veel zelfhulp aanbieden, dat is ook weer niet goed. Dus ja, het is, zo'n training helpt je wel.
3: En dat werk wordt allemaal betaald, zo'n certificaat uitreiken door de Stichting Alzheimer Nederland. U heeft laatst nog herinneringen lopen in Amersfoort gehad, 20 september. Hoe was de opbrengst daarvan?
4: Ja, daar hebben we ruim 300.000 euro mee opgehaald. 1400 lopers hadden we, wandelaars eigenlijk.
3: Ja.
4: Dat was een fantastisch evenement. En dat geld besteden we dan aan onderzoek. Onderzoek naar nieuwe medicijnen of soms ook onderzoek naar beter leven met de dementie. Dus er zijn heel veel universiteiten in Nederland die hele goede onderzoekers hebben. Die moeten wel ruimtes hebben en die hebben ook een salaris nodig. Dus
3: ja, en die betaalt
4: dat
3: u
4: onderzoek
3: met,
4: kost altijd geld.
3: Met dat geld, ja inderdaad. Helma Maas van de Alzheimer Stichting. Hartelijk bedankt voor uw toelichting en succes met uw werk.
4: Ja, dank u wel hoor. Dag.

0: Dat is Billie Eilish, Getting Older. Ja, met de tijd die doortikt.
1: Ja, van het album Happier Than Ever. Prachtig nummer. Zeker. Lekker vrolijk. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Precies. Klaas, worden we ook happy van...
2: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
1: Nou, twee tunes voor Klaas Bijker, dat is al een beetje te veel eer. Maar goed.
3: Ja.
1: Goedemorgen, Klaas.
3: Goedemorgen.
1: Worden we happy van het weer?
3: Ja, als je houdt van singing in the rain, dan kom je helemaal aan je trekken vandaag en morgen.
1: Het komt echt met bak uit de hemel, hè?
3: Een randstoring van een depressie bij Schotland brengt heel veel regen. En het gaat de hele dag door. En morgen dan zitten we aan de achterkant en dan vallen er diverse buien. En ook zondag. Dus het zijn drie verregende dagen achter elkaar. Zij dat bij de buige regen op zaterdag en zondag natuurlijk meer een droge periode zijn. En de temperatuur houdt ook niet over, want vandaag zitten we op 15 graden. Dat is toch ongeveer normaal, maar daarna komen we daar toch wel duidelijk onder een paar graden. Dus met maximaal 13 graden, als het eventjes droog is, hebben we het wel gehad. En tijdens de regen is het 11 à 12 graden morgen overmorgen.
1: The summer is over.
3: De summer, ja. Ik weet niet of dat helemaal het geval is, want daarna knapt het op en gaat de wind weer dus warme zuidhoek opzoeken. En dinsdag zitten we misschien alweer dicht bij de 20 graden.
1: Oh, er komt een Indian summer aan.
3: Ja, dat zijn van die rustige perioden met zon of mist, maar er zit er ook af en toe wel wat regen bij. Dus niet rustig genoeg voor Indian summer.
1: Nee. Maar, je klinkt een beetje bedroefd.
3: Bedroefd? Ja. Maar, dat valt wel mee.
1: Okay. Kortom.
3: Kortom, vandaag regen de hele dag door. En morgen en overmorgen meer buige regen. Dus met ook wat droge periodes. In die periode kan het tot 30 mm vallen. En we kijken, doen nog steeds even naar het achterland. En dan zijn wij verreweg het natse gedeelte van Europa. Dus verder Duitsland in valt er veel minder. Tot maximaal 10 mm. Dus de scheepvaart is nog lang niet op normaal peil. Zoals de hoogte van het rivierwater.
1: Yes. Maar goed, in ieder geval het grondwater is wel weer langzamerhand aan het oppeilen.
3: Ja.
1: Zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ik denk dat er dan nog veel meer moet vallen, hoor. Maar dan moet je een grondwaterexpert vragen.
1: Precies. Maar goed, de regenmeters blijven gevuld in jouw achtertuin.
3: Ja. Inderdaad.
1: Mag ik jou danken en tot maandag, Klaas. Prettig weekend.
3: Tot maandag. Ja, jij ook. Dank je.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: origineel is natuurlijk van Edith Piaf, maar dit was Grace Jones from Jamaica met La Vie en Rose.
1: Over iets meer dan een half uur gaat ook op het Griffland College in Soest de progressievlag in top. En dit alles in aanloop voor Coming Out Dag op zondag 11 oktober. En dat is natuurlijk aankomende zondag. De vlag staat voor inclusiviteit, diversiteit en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Maar juist die vanzelfsprekendheid staat thans onder druk. Aan de lijn hebben we de Frans docent Maarten de Jong. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Staat die vanzelfsprekendheid thans onder druk?
2: Dat is de grote vraag. In de lessen zul je daar niet zo heel snel iets van merken. Omdat de leerlingen zich, zeker op het Griffland, erg braaf gedragen altijd. Daarbuiten hoor je wel eens iets wat niet hoort. En dan is het altijd de vraag of dat uit jeugdige baldadigheid is. Of het gewoontes zijn van de sportclub zonder dat ze dat echt bedoelen. Of dat er inderdaad wat meer achter zit.
1: Ja, pak je ze dan even bij het nekvelletje om in de lerarenkamer even van repliek te dienen?
2: Als het kan wel. Niet per se in de lerarenkamer natuurlijk. Maar ter plekke met alle vrienden erbij.
1: Oké, nou goed. Over een half uur dan gaat de vlag in top. Degene die daar dingen aan de touwtjes trekt is Ron Voskuil. Hij is directielid en ook GSA. En GSA staat voor Gender and Sexuality Alliance.
2: Alliance, ja.
1: Alliance. Wat betekent dat?
2: Dat mag elke school organiseren als hij dat wil, als er belangstelling voor is. En dat zijn leerlingen die zich inzetten voor een toleranter klimaat. In eerste instantie op het hele LHBTQI-thema gericht. Mm-hmm. Maar over het algemeen, tolerantie gaat natuurlijk alle kanten op. En wat wij dan doen hier op school is we organiseren Paarse Vrijdag. We organiseren sowieso ook dat er op Valentijnsdag briefjes en chocolaatjes anoniem afgeleverd kunnen worden. En dat is dus natuurlijk niet alleen voor mensen uit de LHBTQI-groep, maar voor iedereen. En daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. En dan zorgen wij dat die chocolaatjes besteld zijn, dat er een kaartje is om te schrijven anoniem. En dat die dus ook anoniem worden afgeleverd in de klasse.
1: Kijk eens aan.
2: Dat vinden de leerlingen ook heel erg leuk.
1: Dat denk ik wel. Maar goed, we gaan even nog terug naar de recente cijfers. Die laten zien dat de tolerantie onder jongeren tegenover homoseksualiteit aanzienlijk is afgenomen. En ik denk dat de invloed van social media en de influencers daar toch wel een groot aandeel in hebben, of niet?
2: Zeker, ja. Het gekke is dat leerlingen dat niet zo heel ronduit benoemen. Want ze weten stiekem best dat het raar is om ineens te zeggen dat je andere mensen niet meer aardig vindt zonder dat je ze kent. Maar onder de oppervlakte leeft dat wel heel erg. En dan vooral inderdaad bij de jongens.
1: Ja, dat klopt. Want de aandeel jongens dat zeg maar waar de tolerantie is afgenomen, dat is groter dan bij de meisjes in dit geval. Dus dat klopt wel. Maar goed, die zijn dus ook bevattelijker voor.
2: Wat je in die cijfers ook ziet, is dat het bij de ouders van al deze kinderen niet is veranderd. Dus ook van huis uit krijgen ze een tolerante houding mee. En dan gaan ze online en dan zien ze ineens allemaal stoere jongens die heel wat anders zeggen. Dus zoals dat wel vaker gaat in de puberteit, moet je eigenlijk jezelf gaan ontwikkelen en keuzes maken. En daar moet je dus ook even goed over nadenken. Mm-hmm. Dus de cijfers nu zijn zeker zorgwekkend. Het is alleen de vraag of dit een trend is die zich door gaan zetten. En dat we dus ineens een heel ouderwets conservatieve jeugd krijgen die straks volwassen is en die conservatieve denkbeelden weer doorgeeft aan de volgende generatie. Of dat ze over een jaar of 5 of 10 ineens toch hebben gezien dat het allemaal prima is. Mm-hmm. Dat er geen reden is om bang te zijn. Want dan hebben ze op Paarse Vrijdag al hun docenten gezien met paars aan, met buttons op. Ze hebben de GSA gezien dat het ook gewoon hele leuke, normale leerlingen zijn. Uit dezelfde leeftijd, met dezelfde interesses, dezelfde hobby's. Dus daar hopen we dan toch aan bij te kunnen dragen. Maar ja. Social media is er natuurlijk wel altijd.
1: Ja, zorgelijke cijfers. Het zijn zorgelijke cijfers, maar goed, wat is het antigif?
2: Het antigif is vrolijkheid en een open houding.
1: Kan je dat eens even duiden?
2: Nou, in plaats van dat er heel zwaar over wordt gedaan en heel moeilijk met diepe discussies over het hoe en waarom, kun je ook laten zien dat het heel normaal is dat je geaccepteerd wordt om wie je bent. En dat die acceptatie nog verder gaat. Dus je kunt ook zeggen, ja, maar ik vind voetballers stom. Dan krijg je ook meteen het antwoord, ja, maar waarom dan? Het is ook een keuze om voetballer te zijn. En dat zijn ook hele leuke, normale mensen. Dus juist door dat gesprek open en licht aan te vliegen. En niet vanuit een bestraffende toon van waar denken jullie dat jullie mee bezig zijn? Hoe halen jullie het in je hoofd om zo'n stomme influencer te volgen? Dat zet je alleen maar... dan scherp je de...
1: Dan zet je de knop niet mee om, zou ik zeggen.
2: Nee, precies. Nee. En vandaar dat dus nu ook wordt getoond vanuit hier op school op het Griftland College. Dat eigenlijk het voltallige personeel dit... op een hele vanzelfsprekende manier heel normaal vindt. Dus we besteden er aandacht aan in de lessen. We laten het ook gewoon zien door even wat paars aan te trekken. En de docenten die niks paars hebben, die kunnen een button pakken in de docentenkamer of een lintje of een nagels paars laten lakken. Zodat het eigenlijk op een hele vanzelfsprekende manier overal zichtbaar is. Dat we er geen punt van maken.
1: Ja, worden de ouders er ook bij betrokken?
2: De ouders worden geïnformeerd.
1: En wat zeggen jullie dan tegen die ouders?
2: We zeggen tegen de ouders dat het Paarse Vrijdag is en dat dat is omdat wij tolerant zijn en solidair en dat die tolerantie zich vandaag richt op de LHBTQI-gemeenschap. Maar dat dat niet iets is wat alleen op vrijdag is of alleen naar deze gemeenschap, maar dat tolerantie een groot goed is in de breedste zin van het woord. Over die ouders, dan is het wel altijd schrikken als er ineens wat kinderen thuis worden gehouden, want dat hebben we natuurlijk ook wel.
1: Ja? Ja. En hoe krijg je ze dan weer over die drempel? Dat lijkt me een aardige opgave. Nou ja, zo'n kind, weet je wel, die durft niet meer naar school op een of andere manier.
2: Ik weet niet of dat het juiste woord is, die durft niet meer naar school. Die weet van de ouders dat hij op vrijdag eventjes iets niet mag zien wat er wel is. En ik heb het er wel eens met leerlingen over gehad. Toevallig niet op deze school dat een leerling dat zei. Maar die zei, ach, mijn vader leeft in de middeleeuwen. En dan zie je dat de jeugd toch echt... anders daar tegenover staat.
1: Oh, dat is al een mooi antwoord, ja.
2: Ja. Ja.
1: Prachtig. Oh, ik heb nog een vraag, geloof ik. Gideon. Ja, geen vraag. Oh, ook geen vraag. Ik heb overal even gekeken of er nog vragen waren. Er zijn geen vragen. Maarten de Jong, jij moet met een spurt naar de vlaggenmast, want je bent een van de deelgenoten die de vlag gaat hijsen. Natuurlijk natuurlijk een nobel iets, maar er zijn niet alle scholen zijn erbij betrokken. Er is een aantal dat gewoon overweegt om dit gewoon niet te doen. Daar begrijp ik dus even helemaal niets van, maar goed. Maarten de Jong, mag ik jou danken. Jij bent van het Griftland College en straks gaat de vlag bij het Griftland College naar de top. Dankjewel.
2: Heel erg bedankt. Fijne dag morgen.

0: Uit 2010, Je veux van Zaz.
1: Ja, je wordt er wel vrolijk van dit nummer.
0: Hier zit een heerlijk tempootje in. Ja,
1: precies, hoor. We gaan aan de andere kant van de medaille. Dat is een roerig weekje, want dat wordt het waarschijnlijk in de Soese politiek. Aangeschoven is Ronald Christians. Ronald, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe roerig gaat het worden als ik even kijk naar het eerste onderwerp? De eerste motie die wordt ingediend, dat is greenwashing.
2: Nou, die motie is vorige week donderdag ingediend.
1: Ja.
2: Door partij Ons Soese Bergen en Partij voor de Dieren. En die ging vooral over het beleid van als je... Als overheid betoogt dat je duurzaam bezig bent, dat je dat dan ook moet aantonen.
1: Ja.
2: En
1: kunnen ze dat aantonen?
2: Alles is aantoonbaar, maar de vraag is hoeveel energie wil je daarin stoppen? Hè? Dat is ook een beetje het argument van de gemeente om hier hier een voorbehoud op te hebben op deze motie. Maar het interessante was vooral de reactie van Soes 2002. Want die waren behoorlijk fel toen deze motie werd ingediend.
1: Kan je me eens even duiden hoe fel?
2: Nou,
1: om het vuurtje maar een beetje aan te wakkeren.
2: Ja, precies. Het is het vuurtje aanwakkeren. Zo zou je het kunnen duiden. maar als je kijkt dat de partij Ons Soese Bergen en Partij voor de Dieren vooral ook fel tegenstander zijn van bebouwing in landgoed Oude Tempel.
1: Mm-hmm.
2: Dan snap ik de reactie van Soes 2002 dat het wel heel toevallig is dat nu... Op dit moment, nu alles weer opgerakeld wordt met de landgoed Oude Tempel, dat toevallig nu deze motie wordt ingediend. Maar tegelijkertijd zit er ook wel iets moois achter, omdat je eigenlijk vraagt aan de overheid van... als je dan toch roept dat je duurzaam bent, nou, toon het dan ook maar aan en bewijs het maar. En zorg ervoor dat de inwoners ook snappen waar je mee bezig bent.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is een beetje een dubbel timing interessant. Inhoudelijk zit er wel wat in.
1: Ja.
2: En uiteindelijk heeft de partij Ons Soese Bergen en Partij voor de Dieren hebben de motie ook boven de markt laten hangen. En dat betekent dat ze er nog even goed over na gaan denken van hoe moeten we nu dingen verwoorden. En wellicht dat er dan een volgende gelegenheid een nieuwe motie komt, maar dan die wat meer draagvlak heeft ook in de gemeenteraad.
1: Ja, heeft dat te maken met de speech gisteren, de maiden speech van de comité de Oude Tempel gisteren in de provincie?
2: Nee, staat daar los van. Omdat deze motie is echt vorige week ingediend, vorige week donderdag. Maar het staat wel, je zou het niet los kunnen zien van alle ontwikkelingen rondom landgoed Oude Tempel.
1: Ja, het heeft toch wel een klein beetje verbindingen, toch?
2: Nou ja, het heeft, ja, je kunt hem in verbinding zien met die ontwikkelingen.
1: Ja, het is een beetje politiek geschuifel in de achterhoede.
2: Nou ja, het is proberen om toch via een andere weg aandacht te vragen voor de woningbouw. En te kijken van, ja, maar hoe kunnen we daar nu toch misschien wel een draai aan geven?
1: Ja, slim.
2: Het is POS en Partij voor Dieren zijn politieke partijen. En je kunt je soms afvragen van, zitten ze niet te veel in de actiestand?
1: Ja.
2: Moeten ze zich niet veel meer met politiek bezighouden?
1: Precies, dat ben ik ook groot voorstander van.
2: Ja, ja,
1: exact. Moties over voorkeurspositie, statushouders, sociale huur en versoepeling, regelgeving, alternatieve woonvormen. Ja, is ook verplaatst naar 15 oktober.
2: Ja, vanwege tijdgebrek vorige week donderdag is dat inderdaad vooruitgeschoven. Dat geeft ons de gelegenheid om er nu even over te praten. Twee interessante moties. Want de ene geeft aan van, we wijzen een doelgroep aan die we achter willen stellen op andere doelgroepen als het gaat om sociale huurwoningen betrekken. En daartegenover wordt een motie gesteld om juist ervoor te zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen door creatief met het huidige woningbestand om te gaan.
1: Ja, hoe creatief kan je daar nou mee omgaan?
2: Er zijn natuurlijk wel een aantal mogelijkheden. Je hebt kantoorgebouwen die je om kunt katten naar woningbouw.
1: Ja, maar dat betekent dus ook bestemmingsplan wijzigen. Dat duurt ook heel lang.
2: Ja, nou ja, maar dat is sowieso al een probleem natuurlijk.
1: Ja.
2: De bestemmingsplannen en de procedures die eventueel nog opgestart kunnen worden. Maar waar het om gaat is dat je vooral kijkt van wat is er nou mogelijk? En ik denk dat dat een andere insteek is. Hè, kijken naar mogelijkheden dan doelgroepen uitsluiten van dingen waar ze recht op hebben.
1: Duidelijk. Ja.
2: Maar ik vind hem sowieso interessant omdat je de ontwikkeling ziet. En ik probeer het heel voorzichtig te brengen. We hebben de motie framed over de statushouders wordt ingediend door het Forum voor Democratie en de VVD. Je ziet dat Aan de andere kant Volt, Partij voor de Dieren en ook coalitiepartij Soes 2002 die motie indienen van alternatieve woonvormen. Dat daar wel een soort van clash van richtingen ontstaat. Mm-hmm. En als je kijkt naar landelijk, dan vind ik een hele interessante. En ik zal dat donderdag ga ik bij de raadsvergadering zitten. En dan ga ik dat ook vragen aan de partijen. Dat je de landelijke trend ziet van het normaliseren van extreem rechts. En hoe zich dat dan verhoudt tot de ontwikkeling van deze motie. Mm-hmm. Dus dat wordt wel een interessante discussie, denk ik.
1: Ja, je zei clash. Er komt een clash aan, of niet?
2: Nou ja, de motie van Volt, Partij voor de Dieren en Soes 2002 wordt niet voor niets ingediend.
1: Nee, precies.
2: De, wat ik al net al zei, de statushouders dat ze geen urgentie meer krijgen bij sociale huurwoningen. Ja, ingediend door Forum voor Democratie en VVD.
1: Ja,
2: ja daar kun je iets van vinden als het gaat om de politieke richting.
1: Precies. De amenutie wordt zo langzamerhand een beetje aangevoerd, hè, op de Dolweg.
2: Ja. Laat de discussie maar plaatsvinden, ja. Zou ik zeggen.
1: Ik haal de zakjepan er alvast even uit mijn zak, want er komt ook nog de begroting aan.
2: Ja.
1: En natuurlijk die discussie over, ja, gaan we oppotten of gaan we uitgeven?
2: Ja, als je kijkt naar het vorige college, was het vooral oppotten met de angst van dingen die komen gaan. En daar is we hebben afgelopen donderdag, gisteren hebben we een gesprek gehad met het college vanuit de pers. En dan gaf het college toch wel aan van ja, we gaan niet meer oppotten, mm-hmm. maar we gaan proberen om realistisch te begroten. En dat betekent dat je vooral kijkt van wat moeten we nu echt uitgeven. Dan moeten natuurlijk keuzes gemaakt worden. Die keuzes die liggen bij de gemeenteraad. Het college doet voorstellen. Die worden aan de gemeenteraad voorgelegd. En die kan dan daar nog veranderingen aanbrengen.
1: Ja.
2: En dat gaat een interessant gesprek worden. Want er kunnen heel veel dingen niet. Er kunnen wel weer wat dingen meer. Hè, omdat de OZB verhoogd is. Er wordt wat realistischer begroot. Dus dat betekent misschien dat er wat meer mogelijkheden zijn. Maar ja, er blijven ook nog heel veel dingen niet kunnen.
1: Ja. En dan een hele vreemde eend in de bijt. CDA Soest de Berg die heeft het college vraag gesteld over de gevolgen van de toetreding van Soest tot het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Wat vinden wij daar nou wijzen van? Ja,
2: ja, dat zijn van die interessante vraagstukken. Waarvan je denkt van, ja, is het nou nodig om daar artikel 46 vragen over te stellen?
1: Bijvoorbeeld.
2: Maar ik snap het ook wel weer. Misschien is dat wel de consequentie dat de overheid zelf niet goed communiceert. Hè, en duidelijk maakt van hoe het dan precies zit en wat de consequenties daarvan zijn. Dat vind ik op zich al een interessant vraagstuk. Maar ik snap best wel dat er vragen zijn over de consequenties voor onze agrariërs. Betekent dit dat er beperkingen zijn in de bedrijfsvoering? Kan er in de toekomst niet meer uitgebreid worden? Dus ik snap de vragen wel. Maar ik vraag me alleen af of artikel 46 daar nu de juiste de weg voor is.
1: Ja, die agrariërs, ja, die hebben het al zo moeilijk eigenlijk, hè?
2: Nou ja, die krijgen natuurlijk het een en ander voor de kiezen, hè, met de stikstofuitstoot en van alles en nog wat. Dus ik snap de zorgen. Ik snap de zorgen wel.
1: Nou,
2: maar nogmaals, de manier waarop je die zorgen uit, ja, daar kun je nog een discussie over voeren.
1: Ja, voorlopig worden er nog geen boompjes geplant in het weiland.
2: Nee, dat zie ik nog niet gebeuren.
1: Nee, precies. Nee. Goed, Ronald Christians, mag ik jou danken. En we kijken rijkhalsend uit naar volgende week.
2: Ja.
1: Dan zit je hier weer en dan gaan we eens even kijken wat dat allemaal heeft opgeleverd.
2: Precies dat.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En dat is alweer het einde van deze uitzending. Fijn dat je was afgestemd. Dit was Eemland Actueel, een samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. U kunt terugluisteren via onze website eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Op onze social media vindt u ook meer nieuws. En maandag zijn we er weer met op deze stoel collega Pearl Mosk.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zijn jullie er weer? Ik ook. Welkom bij Dekker Radio. Michael McDonald beet het spits af, zoals dat heet. Waarom dat zo is, weet ik niet. En Tear It Up van heel lang geleden. En deze dame heet Doe. En die wil nooit meer een ander, zegt ze. Luister maar.

leuk liedje, hè? Van Doe. Uit Nederland, inderdaad. Nooit meer een ander. Nou, zo zou ik het ook doen. Nou, het orkest is al weg, hoor ik. 2017 kwam die trouwens. Dekker Radio met Michael Franks en Laura Fitchie. Wat een mooie combinatie. Laura Fitchie is een Nederlandse zangeres. Michael Franks is wereldberoemd. En hier hoor je ze met Tell Me All About It. Bij Dekker Radio ben je. Kwaliteitsmuziek.

Michael Franks met onze Nederlandse Laura Fici. Overigens klasgenote van mijn echtgenoot geweest. En tell me all about it. En toen zong ze nog niet. In de tijd dat mijn vrouw met haar in de klas zat. Nee. Kleimans en Van Geel. Oh, die hebben iets met juf Helena. Ik ben benieuwd. Dat moet wel wat zijn. Daar gaat hij dan.

0: Patty LaBelle, Michael McDonald. On my own. En ik heb dingetje klaarstaan. Ken je hem nog? Nee? Hij heet eigenlijk Frank Paardenkoper. Maar hij noemde zich Dingetje. En hij wilde voor zijn verjaardag een Dolly Dot. Luister maar.
1: Hey, dingkerel van harte, jongen.
2: Hey, dankjewel, Dirk. Wat heb je meegenomen?
1: Nog vele jaren. Ik heb een mooie paar sokken voor je meegenomen.
2: Sorry, heb ik geen boeren.
1: Waarom niet?
2: Ik heb een barst van de sokken. Was uit de maten, kachelglans. Ik heb alles al in huis, jongen. Weet je wat ik wil? Hey.

Mooi, hè? Dingetje, ik wil voor mijn verjaardag een Dolly Dot. Nou, vooruit er maar. Frank, daar komt hij aan, hoor. Love Me Just A Little Bit More. Een van die grote hits van de Dolly Dots natuurlijk. Bij Dekker Radio ben je.

0: Dutchie hoorde je met Good Enough. Ik daar wel eens een keertje helemaal, maar we gaan schakelen met Studio 2, want daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Geek Radio.
1: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.

0: Rebecca Radio, een programma waar vaart in zit, toch? Lekkere swingende klanken van Chaka Taka. Uit 1982. Ongeveer 800 jaar geleden, ja. Nightbirds. We hebben er drie achter elkaar beloofd. Nou, daar komen ze dan nog.
1: Je hoort het.

Nou, zeg het dan. Secret Rendezvous. Waarom is dat? Say the word. Boom uit. Ja, afgelopen. Ik vond het wel weer mooi geweest. Heel af en toe kom ik nog wel eens in Amerika, in Florida. En ik was daar een keer dat ik 's nachts op de terugweg om een uur of 3, 4 s'nachts naar het huis ging waar ik verbleef. En dan kwam je langs de Walmart. Ik denk, dat moet ik eens meemaken. Ik ging de Walmart binnen en geen kip te bekennen, zeg. Haast niet. 24/7 zijn ze open. Maar ze stonden allemaal niet zakkenvullers, nee, vakken te vullen. Jawel. En voor de rest geen kip te bekennen, hoor. Ze zaten echt te kijken, wat komen die lui doen? Nou ja, ik heb maar wat gekocht en toen ben ik maar weggegaan. Hier is Dino met 24/7.

De zanger van de groep Yes, John Anderson hoorde je. Surrender, geef je over aan Dekker Radio. Ja. Nee, dat heeft hij niet gezongen. Nee. Ik heb een aandoenlijk liedje klaargezet. Dat ik niet elke dag draai. Sterker nog, ik draai het maar heel weinig. Maar het is een kwaliteitsstukje van Stef Bos. En het gaat over het Hilton Hotel in Barcelona. Een droevig verhaal. Luister maar.

zit moederziel alleen. Hij heeft hier op een beurs de hele dag vergaderd. En nu kijkt hij uit verveling.

met een goede creditcard. Eerst speelt hij nog de onschuld, hij stelt zichzelf voor. Totdat hij in de alcohol zijn onschuld heeft vermoord. Dan vraagt hij hoe ze heet, zij noemt alleen een prijs. Opeens trekt in een vage flits een vrouw aan hem voorbij. Dan zakken al zijn hersens, een halve

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Hospital. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit in het ontbijt. Ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd.

0: Tussen koud en warm, met hun zwarte aktetassen, met hun ziel onder hun arm. In dit hotel regeert de leugen, hier is de tederheid ontroond. Dit is het huis waar de heimwee woont.
1: Mooi gedaan, Stef Bos, over Hilton Barcelona. Ja, dat is een mooi liedje. Even herrie maken nog. Jawel, dat doen we ook af en toe. Met Huey Lewis en de News. En die kunnen er wat van, hoor. En weet je hoe het heet? Her love is killing me. Oh.

0: Chega, né?
1: Vem! Vem! You and Lewis and the News!
0: Yeah!
1: The love is killing me!
0: Nou, ik kijk op de klok. Het schiet alweer op voor dit uur Dekker Radio. Ik heb nog een nummer uit Duitsland klaarstaan, namelijk van Cappuccino. I miss you.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van Jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

De opening programma vond voor vandaag zijn Son Vitesse uit 1982. Good Looking, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga het plaatje voor u draaien de komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Luke Combs. Rethink Some Things.

0: De muziek van Luc Combs, Rethink Some Things, was de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. 1963. Dream Lopez, America.

0: Hot Chick Idee, Trini Lopez, terug uit 1963 met zijn lied over Amerika.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond.
0: Jet hebben we hier uit 2003. Oh, you go.

0: muziek van 2003. Jet, Are You Gonna Be My Girl? De titel van het nummer.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Muziek van de LF System. Afraid to Feel.

0: The LF System, Afraid to Feel, de titel van het nummer.
1: Achter het oude, ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk hier van Eve van Akker. Lotta Chocolata.

0: In de jazzy sfeer de muziek van Eef van Akker, Hotta Chocolata, de titel van dat nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont, altijd wat anders.
0: En zoals we net, we maken het bont, we gaan naar 1995 met The Offspring, Gotta Get Away.

0: Zo, er komt zomaar eens even een bak geluid voorbij. Deze uit 1995 hoorde voorbij komen. The Offspring and Gotta Get Away. Ja, soms moet je je wel eens verplaatsen en zorgen dat je even onzichtbaar bent.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan inderdaad naar de muziek van de jaren 70. We gaan ook langzaam op richting het half uur. We gaan naar het jaar 1972. Lou Reed, inmiddels niet meer onder ons, heeft een aantal flinke hits gehad. En het nummer wat we gaan draaien valt daar dan ook weer onder. Ik zei het al, 1972, Lou Reed, en dit is A Perfect Day.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen, omdat er te weinig opvangplekken zijn. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die

Eventjes lekker terug naar het jaar 1987 met de muziek van Paul McCartney. Once upon a long ago, of het begin van de sprookjes. Hè. Er was eens lang geleden. Nou, wat niet lang geleden is, de huidige muziek die we hebben. Lainey Wilson en John Mayer. Phone, Keys and Wallet.

0: Ja, zo horen we ook de muziek voorbij komen. De hedendaagse muziek, om het zo maar eens eventjes te stellen. Lenny Wilson en John Mayer hoorden u met een nieuwe plaat, Phone en nog een aantal zaken. We gaan terug in de tijd, laten we dat maar eens even doen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Na 1966 met Herman's Hermits.
3: Wendy.

0: En dat was hem deze muziek. Silkstone, de naam van de band. Here in Your World. En dat kwam uit 2008 alweer. We gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van Peter Marnier. Een nummer uit de titel Vriendschap. En we kennen het uit de jaren 80 van het goede doel. Maar ditmaal in een reggae-uitvoering. Klinkt heel apart en leuk.

0: De muziek van Peter Manier, dit was Vriendschap.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: One Direction, dit is Steal My Girl. Muziek uit 2014.

De muziek van One Direction, Steal My Girl, muziek uit het jaar 2014 was dat. En dat bracht ons dan zo het eind van het programma. We zitten er weer doorheen, dus van Bonte Pure Radio toestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met veel plezier het programma voor u gemaakt. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. En voor het overige, wat kunnen we ervan zeggen? Ik wens u een fijne dag. De muziek waar we uit gaan, allereerst 1978. De Major Dundee Band en The Longer the Distance. Daarna een nieuw werkje van Cecile Gardens, Cowgirls Ride Away. Dus even twee countries op het eind van het programma. De groetjes en graag tot de volgende rond.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Eindelijk een geruisloze radiaalband. De GT100 van BF Goodrich. Haal hem bij Rufai, uw bandenspecialist. Rufai.
5: This program is human made.
3: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
6: Het Muziekmuseum.
7: The Music Museum.
8: Just let me hear some of that rock and roll music.
6: Het Muziekmuseum.
9: Het Muziekmuseum.
6: Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 41. En dat is de week waarin op 11 oktober 1965 de publieke omroepzender Hilversum 3 officieel wordt geopend. Het zou de tegenhanger moeten worden van de steeds populairder wordende offshore zender Radio Veronica. Op 1 december 1985 wordt het omgedoopt in Radio 3. En vanaf 1 januari 1994 krijgt het FM in de naam. Straks wat jingles uit die beginperiode van Hilversum 3. En de muziek die we hoorden is ruim 70 jaar oud. We begonnen met muziek van Gene Vincent en de Blue Caps. Deze groep heeft in 1956 een wereldhit met Bebop Alula. Wij luisterden naar B.I. Bicky Bo Bo Go uit 1957. Op het nummer horen we in de hoofdrol gitarist Cliff Gallop. Hij overlijdt op 9 oktober 88 en is vooral bekend als gitarist van de Blue Caps. Zometeen tijdens deze rondleiding de overeenkomst tussen 5 verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben. De melodie overigens is weer op een Duits nummer gebaseerd. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke popmuzikanten uit de jaren 60 en 70... die na de geboorte van zijn tweede zoon zich 5 jaar lang uit het openbare leven en de popmuziek terugtrekt. En muziekvrienden, een langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinylen dubbel LP uit 1974. Het is het 6e album van een Britse progressieve rockgroep met onder andere Steve Hackett en Mike Rutherford. Nou. En natuurlijk hebben we ook deze week weer een oude top 40. Eentje uit het geboortejaar van Helmut Lotti, Belgische zanger en pianist. En Dweezil Zappa, Amerikaanse gitarist en zoon van natuurlijk Frank Zappa. Oude top 40 dus uit week 41. Op nummer 1 staat een Nederlandstalig lied. Het is een parodie op een shantylied. Het wordt gezongen en gecomponeerd door 2 NOS-medewerkers. NOS, ja, van de publieke omroep. En het liedje begint met de volgende tekst. Steeds zie ik in gedachten. Nou. En dadelijk ook nog een prachtig Spaanstalig lied wat in 1973 tweede wordt op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie hiervan is eigenlijk niet om aan te horen, maar wordt toch een dikke hit in de Verenigde Staten. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1951. Maar we gaan nu naar dinsdag 12 oktober 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: Right now, you're tuned to Hilversum 3, the big sound.
1: Van 9 tot 10, Jan Corduwener. 10 tot 11, Eddie Becker. Van 11 tot 12, Vincent van Engelen. 2 tot 3, Herman Stok. Van 3 tot 4, Hugo van Gelderen. 4 tot 6, Felix Meurders. Met de daver in de 30, NOS. Vrijdag, Hilversum 3.
2: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze Hilversum 3 flashback.

0: We hoorden de stem van Edith Giovanna Gassion. Ze is geboren op 19 december 1915 in Parijs. We kennen haar natuurlijk als Edith Piaf. Toen ze 15 jaar was, zong ze haar chansons in de straten van Parijs. En tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt ze veel op voor Franse soldaten. In 1945 wordt Edith Piaf ontdekt door Louis Le Play, die haar in zijn Parijse nachtclub laat optreden. In maart 1963 staat zij voor het laatst op de planken. 7 maanden later, op 11 oktober 1963, overlijdt de Franse zangeres aan de gevolgen van een zwakke gezondheid die te wijten is aan haar alcoholmisbruik en een morfineverslaving. Bij haar begrafenis op Père Lachaise komen meer dan 40.000 Parijzenaren haar de laatste eer bewijzen. In 1999 wordt Edith Piaf in Frankrijk uitgeroepen tot zangeres van de eeuw. Céline Dion bezet de tweede plaats, Marie Callas de derde. Padam Padam hoorden we uit 1951, een wals geschreven door Henri Cotet en Norbert Glansberg. Oudste liedje deze week, 51 dus. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four, want de Beatles zijn vanaf 12 oktober tot 8 november 1965 in de EMI Studio 2 aan de Abbey Road in Londen voor opname van hun album Rubber Soul. De LP wordt op 3 december 1965 uitgebracht. Op de plaat staan onder andere Drive My Car, Norwegian Wood, Michelle en Girl. Rubber Soul is het laatste album van de Beatles waarvoor Norman Smith de techniek doet. In februari 1966 gaat hij werken voor de A&R-afdeling van EMI in Londen. In januari 1967 wordt hij de producer van Pink Floyd. Wij luisterden naar het laatste nummer van kant 2 van Rubber Soul, Run For Your Life. Een nummer van John Lennon, opgenomen op 12 oktober 1965. Straks de langspeelplaat van de week, een dubbel LP uit 1974. Het is het zesde album van een Britse progressieve rockgroep met onder andere Steve Hackett en Mike Rutherford.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 2.
0: Maar voordat we daaraan toe zijn, eerst...
3: Wow!

Ja, muziekvrienden. En het stopt echt zo. Het originele singeltje wat wij net hoorden. Het staat op nummer 2 in de tipparade, week 41-19. Nog wat. James Brown met World Part 1. Het kwam nooit verder dan die nummer 2 positie. Het haalde dus niet de Nederlandse top 40. Het staat 5 weken in die lijst. Het was in de tijd de opvolger van Mother Popcorn, wat wel de top 40 haalde. Dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een dubbel LP en het is het 6e studioalbum van een Engelse band genaamd Genesis. En hij wordt uitgebracht in 1974. De LP heet The Lamp Lies Down on Broadway. De groep bestaat op dat moment uit Tony Banks op toetsen, Peter Gabriel, zang en dwarsfluit, Steve Hackett, gitaar, Mike Rutherford, basgitaar en Phil Collins, drum en zang. De teksten worden geschreven door Peter Gabriel en de muziek grotendeels door de overige bandleden. Het is een conceptalbum en het verhaal gaat over de fictieve persoon Rael. Hij is van oorsprong Puerto Ricaans en woont in New York en leeft in onmin met de wereld. De 23 nummers op deze plaat vertellen zijn doorlopend verhaal. Hij komt in een soort droom terecht en als hij op een gegeven moment opgesloten zit, laat zijn broer hem in de steek. Helemaal aan het eind van het verhaal moet hij kiezen tussen zijn broer en de mogelijkheid om weer thuis te komen. Hij kiest uiteindelijk voor zijn broer. Het hele proces van deze dubbel LP leidde uiteindelijk tot het vertrek van Peter Gabriel uit Genesis. Na de release in 1974 wordt het album goed ontvangen, terwijl de plaat door de jaren heen telkens meer wordt gezien als een van de klassiekers uit de popgeschiedenis. En daarom is The Lamp Lies Down on Broadway van Genesis uit 1974 deze week. De langspeelplaat van de week.

0: Eerste track die we draaien uit de langspeelplaat van de week. The Lamb Lies Down on Broadway uit 1974 van Genesis. We draaien het van de originele master uit dat jaar. Dat hoorden we ook een beetje, dat een beetje een brommetje in, zeg maar. Er zijn later allerlei remasters geweest. Maar dit is toch de originele versie. En daar gaan we de muziek van draaien. Het heeft vier kanten, want het is een dubbel LP. En wij luisterden naar het derde nummer van kant 2, Counting Out Time. Muziekvrienden, dan nu muziek uit een ander jaar. Een oude top 40, eentje uit week 41. Ik ga eens even nog niks zeggen over het jaar waarin we deze oude lijst hebben. Wat ik wel kan zeggen is dat er 5 nieuwelingen in staan. 6 Nederlandstalige liedjes. Muziek uit Engeland, Spanje, Puerto Rico, Nederland, Noord-Ierland, Frankrijk, Suriname, Verenigde Staten, Barbados, Israël, Canada en Marokko.
1: Deze week nieuw in de top 40.
2: Nummer 40.
0: Ja, en als er zoveel landen in zo'n lijst staan, dan moet het een oude zijn. Dat kan niet anders. Onderaan de lijst een legendarische band. Luister eens naar de zangstem. Misschien herken je hem wel.

0: Het was hun grootste hit, de band Blind Faith met het nummer Will Alright. Met onder andere in de band Steve Winwood, Ginger Baker en de zangstem van Eric Clapton.
1: Nieuw.
0: Uit Nederland.

Wat is dit nu, muziekvrienden? De Swinging Soul Machine uit Nederland met het liedje The Band. Het zegt mij helemaal niks. Ze hadden hun grootste hit met Spooky's Day Off. En Spooky, dat was hun zanger Iwan Groeneveld, was zijn bijnaam. En die zong een keer niet mee, want ze hadden een instrumentaal nummer. Valt er niks te zingen natuurlijk. Dat heette dus Spooky's Day Off. Hij was er niet.

0: Marisabel, zo heet het, van Los Payos. Nummer 38, een groep uit Spanje.
1: Nieuw. Nummer 37.
0: Legendarische zanger, gitarist. Oorspronkelijk dus uit Puerto Rico.

Ja, bekend lied, de uitvoering van José Feliciano. The Windmills of Your Mind, oorspronkelijk een Frans lied. We kennen het natuurlijk ook van Herman van Veen, die noemde het Cirkels. En we kennen het ook van Dusty Springfield, die zong het ook in de Engelstalige versie. 37 was dus José Feliciano. Dan nu een legendarisch nummer van uiteraard Shocking Blue. Het liedje was op de terugweg, stond 14 weken in de Nederlandse top 40 en haalde nummer 1 niet.

Ja, en Amerika haalt het wel de nummer 1 hit, maar Nederland dus niet. Shocking Blue met Venus. Dan nu muziek uit Noord-Ierland van een Noord-Ierse zanger David McWilliams. Je kent het later ook van Rob de Nijs. Zet een kaars voor je raam. Vannacht, vertaald in de tijd door Lennart Nijg. Die kennen we natuurlijk weer van Boudewijn de Groot. Maar dit is dan die originele versie. Can I Get There by Candlelight? This is the

0: take your love to town.
1: Geschreven door Mel Tillis en Kenny Rogers maakte de meest bekende versie van. Ruby, don't take your love to town. 34 in deze top 40. Nu nummer 33, Vanity Fair.

Early in the Morning van Vanity Fair. Ze hadden meer hits rond deze periode. Onder andere I Live for the Sun. En dit was een van de grootste. Early in the Morning kwam dus ook in de top 40 terecht. Staat dus op nummer 33, week 41, 19 nog wat. Het jaar van dit nummer, de Rolling Stones. Geschreven door Mick Jagger en

Verscheen in de tijd op de A-zijde van de single met op de B-zijde You Can't Always Get What You Want. Twee nummers van het album Let It Bleed. Rolling Stones dus 32. Dan nu

derde singeltje van Wilma, Grootpapa. Het was in de tijd de opvolger van Heintje, Bau ein Schloss für mich. En Een klomp met een zeiltje, dat werden twee grote hits. Dit was een kleinere hit van haar, Grootpapa dus. Muziek nu van Oscar Harris. This is a message.

Geboren in Suriname, verhuisde al in 1963 naar Amsterdam om daar te gaan studeren. 30 dus. Nu muziek van een Amerikaan. En wat voor een? Nou, die heeft wat geschreven hoor. En gezongen natuurlijk. Dit is misschien wel een van zijn bekendste.

Ja, het duurt even een minuutje voordat hij de titel zingt. 29, Neil Diamond, Sweet Caroline, wie kent het niet? En ja, wie kent dit eigenlijk nog? George Cash. Was het een zanger of was het een band? 28. Wait.

Het was een band die best wel stevige muziek maakte. Ze hadden twee singeltjes, dit was er één van. Dat was niet echt stevige muziek, een beetje commercieel. Ja. Nightingale, zo heet het. Amsterdamse band. George Cash noemde ze zich, met zanger Johnny Fredericks en toetsenist Hessel de Vries. Nightingale is op nummer 28. En op 27 de hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week, week 41. Leon Klerenkoper.

Leon Klerenkoper, ja, zo heet hij. Hij is bekend geworden onder David Alexander Winter. En hij zong in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans. En dit liedje, Oh Lady Mary, werd een grote hit in Frankrijk. Het stond wekenlang op de eerste plaats. Het staat dus bij ons, week 41 op 27. Hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week.

Ja, zo heet het. Pot vol blommen, geproduceerd door Peter Koelewijn onder de naam het Lowland Trio. We kennen ze ook van de hits als Mijn naam is Haas en ik kan geen kikker van de kant afduwen. Die zijn wat meer bekend, denk ik. Pot vol blommen, ja. Herkende hem wel. 26 dus. Nu muziek uit Amerika, een instrumentaal nummer. Geïnspireerd op de Lone Ranger, een televisieserie met inheemse Amerikanen, zo zeggen we dat officieel, Indianen. En in die serie noemden een aantal mensen, acteurs, elkaar, ja, Kim Osabe. En dat betekent iets als trouwe vriend. En zo heet dit liedje. Het is van die Electric Indian.

0: We horen de zachte G uit Torren, Midden-Limburg.
1: Huil maar niet, kleine Eva.
0: Nou, is duidelijk hoe het liedje heet. Het is van het Radi Ensemble. Het staat op 24. Nu muziek uit Barbados.

Marianne 23 van de Merry Man. Muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude top 40 uit week 41 hebben? Ja, is best lastig, hè? Vind ik zelf ook wel. Creedence Clearwater Revival op 22 met

22, dus Creedence Clearwater Revival. En het volgende nummer vind ik altijd als dat begint alsof er iemand op de deur klopt. Tjeu Baats komt uit Eindhoven. Hij noemde zichzelf Tony Bas. En hij zingt hier over een

Ze werd gezien als de Italiaanse tegenhanger van Marilyn Monroe uit Amerika. Gina Lollobrigida, 21. Hij zong er dus een liedje over Tony Bass, 21. Inmiddels zijn we bij het linker rijtje beland, muziekvrienden. En wat vinden wij? Een Amerikaans

Het werd hun grootste hit. My Pledge of Love van de Joe Jeffrey Group werd een hit ook in Amerika. Staat dus op 20 in de top 40 week 41. 19 nog wat. Muziek nu uit Nederland. De Shuffles.

band, de Shuffles, met zanger Albert West. Het was hun eerste en tevens grootste hit in Nederland. Shalala, I Need You. Over grote hits gesproken, allemachtig. Je zou denken, dit is toch een hele grote hit. Van Fleetwood Mac. Het was hun eerste hit, dat sowieso, in Nederland. Nog voor Albatross en Man of the World. Need Your Love So Bad. Fleetwood Mac natuurlijk, 18.

Ja, Fleetwood Mac voor Christine Perfect en Stevie Nicks, voordat die de band betraden eigenlijk. Jaren 70 was dat. Veranderde de band qua klank. Daarvoor was het echt serieuze rock en blues. Inmiddels zijn we beland bij een van die gasten van de Bee Gees. Een solo singeltje. Het is Robin.

Hallo, je Jante van Rika Zaraï uit Israël. We kennen haar ook met het prachtige Jeruzalem. Staat op 16 en over een Shanti-lied gesproken. Op nummer 1 hebben we er eentje staan. Gezongen en gecomponeerd door 2 NOS-medewerkers. En dat liedje begint al met Steeds zie ik in gedachten. Die staat op nummer 1. Zijn we nog niet aan toe? Eerst nummer 15. Hier is Andy Kim.

0: was een fictieve band. De Archies, het was een tekenfilmserie. Bijna zoiets als de Monkees, maar de Monkees waren echte mannen. Hè? De Archies, zoals op de Amerikaanse televisie te zien, hadden één grote hit. Was dus Sugar Sugar op 13. Dit nummer gaan we het tweede gedeelte toch wel eens even helemaal beluisteren. Zo geweldig mooi. Frida Bocara met 100.000 chansons.
1: Il y aura 100.000 chansons.
0: En over Franstalige muziek gesproken. Op nummer 11 komen we nog een liedje tegen voordat we die top 10 induiken. Het is Joe Dassin en Les Champs-Élysées.
2: Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
3: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst uit week 41. Het jaar is 1969. Ik lees de top 10. We draaien die Nederlandstalige nummer 1 hit. En daarna ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week uit 1974. Die dubbel LP van Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway. Goed, komt die. Nummer 10, Air van Exception. Gebaseerd natuurlijk op muziek van Bach. Nummer 9, Space Oddity, de originele versie van David Bowie. Nummer 8, Natural Born Boogie van The Humble Pie. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 7, een Nederlandstalig lied. Een duet van Lisbeth List en Ramses Shaffy, De Pastorale. Nummer 6, Scarlet Ribbon van The Cats. Nummer 5, Deep Water van Grapefruit. Nummer 4, legendarisch nummer Je t'aime non plus. Het was de eerste keer dat het in de lijst stond. Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Nummer 3, Don't Forget to Remember Bee Gees.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Leef met plezier. Rock met plezier. Rock Pelmel Export.
3: Dit programma is door mensen gemaakt.
5: This program is human made.
3: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
6: All the music comes from real people.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is dat, toch?
2: Ja, zeker.
1: Deze keer een rondleiding langs week 41. En dat is de week waarin op 9 oktober 1967 Phil Bloom naakt op de televisie verschijnt. In de tweede aflevering van Hoepla, het tienerprogramma van de VPRO. Men spreekt er schande van. En muziekvrienden, week 41, daar hebben wij een top 40 uitgekozen. Eentje uit 1969. En op nummer 1 staat een lied van Tom en Dick, Bloody Mary. Het is een parodie op een shantylied. Dat is een lied waar in meegezongen kan worden eigenlijk. Hè. Het heeft, en vaak gerelateerd aan de zee, aan vissers, et cetera, et cetera. Het is gezongen en gecomponeerd door twee NOS-medewerkers. Twee geluidstechnici. Tom Poederbach en Dick Zwaneveld. Oh, die Dick Zwaneveld is geluidstechnicus, zie ik. En Tom Poederbach is een filmkutter. Dat is ouderwets. Dat is iemand die met een schaartje in een film knipt. Dat had je toen in 1969. Het liedje stond 3 weken op de eerste plaats. Het werd hun grootste hit. Hierna brachten ze nog 2 singles uit met Peter Koelewijn, maar dat had nauwelijks succes. Dadelijk dus nog veel meer muziek uit die top 40. We hebben al uitgebreid daarna kunnen luisteren. De liedjes 40 tot en met nummer 11 zijn we langs geswiped. En de muziek die we net horen is van Eddie Cochran. In de Gold Star Studio in Hollywood neemt hij op 9 oktober 1958 Let's Get Together op. Het nummer is praktisch hetzelfde als Come On Everybody. Het enige verschil is de tekst. In plaats van Come On Everybody zingt hij Let's Get Together. Come On Everybody komt op 35 in de Billboard Hot 100 terecht in 1958. De vers die wij net hoorden wordt pas in de jaren 70 op een verzamelalbum van Eddie Cochran uitgebracht. Dus ik denk niet dat je het liedje ooit eerder gehoord hebt. Zometeen verder tijdens deze rondleiding de overeenkomst tussen 5 verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben. De melodie is later op een Duits nummer gebaseerd. Ja, niet al die nummers weer, maar goed, ik ga het je dadelijk uitleggen. Je merkt het vanzelf. Langspeelplaat van de week, muziekvrienden. Het is een dubbel LP uit 1974. Zo'n prachtige vinylen plaat zijn er twee dus. Het is het 6e album van de Britse progressieve rockgroep Genesis. De plaat heet The Lamp Lies Down on Broadway. En het is een conceptalbum. Die liedjes horen allemaal bij elkaar. Het is een 1 doorlopend verhaal. In de tijd geschreven door Peter Gabriel. Was trouwens de laatste plaat waar hij aan meewerkte. Daarna ging hij solo. Verliet hij Genesis dus. En dadelijk een van de meest belangrijke popmuzikanten uit de jaren 60 en 70. Muziek van hem. Hij trekt zich terug naar de geboorte van zijn tweede zoon in 1975. 5 jaar lang horen we niks van hem. Hij trekt zich terug uit het openbare leven en de popmuziek. Echt een bekende artiest. En dadelijk ook nog een prachtig Spaanstalig lied, wat in 1973 tweede wordt op het Eurovisie Songfestival. De Engelse versie daarvan is eigenlijk niet om aan te horen, maar wordt toch een dik vette hit in Amerika. We gaan een stukje van die Engelse versie beluisteren en die Spaanse versie gaan we helemaal horen. Dan vertel ik je nu dat Tom Jones op 11 oktober 1965 Thunderball opneemt. Het lied wordt op 26 november 1965 uitgebracht. De single komt in Groot-Brittannië niet verder dan de 35e plaats. Het is de titelsong voor de 5e James Bond film en is geschreven door John Barry en Don Black. In deze film neemt James Bond het op tegen Blofeld van de fictieve organisatie Spectre. Claudia Auger speelt de Bond girl Domino. Wegens overweldigende belangstelling gaat Thunderball op 29 december 1965 in Londen in 2 bioscopen tegelijk in première. Na afloop gaan de gasten vanuit deze beide bioscopen naar het Royal Garden Hotel voor een groot premièrefeest. De hoofdrolspeler Sean Connery is er niet bij aanwezig. Hij blijft liever thuis bij zijn vrouw en kinderen.
3: James Bond is in operation. And what an operator he is in Ian Fleming's Thunderball. Thunderball stars Claudine Auger. Young, beautiful, trapped. Could be dangerous.
4: What sharp little eyes you've got.
5: Wait till you get to my teeth.
3: Adolfo Celli, smooth, silent. Spectre's agent of death. Luciana Paluzzi, lovely to look at, murderous to know.
2: Ventrius, madame. Come in.
3: 007, danger sign with the world's most famous gentleman agent with a license to kill and license to thrill. 007, guarantee sign of prompt delivery, night and day service. 007, hallmark of today's greatest entertainment.

0: Dit is de top 40.
1: Week 41. Nummer 12.

ja, zo stopt het. Want het gaat over in het volgende nummer. Ik vertel dat al. Het is een conceptplaat. En liedjes lopen bijna al in elkaar over. Genesis van het album The Lamp Lies Down on Broadway uit 1974. Een dubbel LP. Het liedje Anyway. Het is het derde nummer van kant 3. En we draaien het van de originele CD. Geen platgeslagen remaster of iets dergelijks. De oorspronkelijke dynamiek is weer prachtig terug te horen op deze uitgave. Dan nu dat wonderschone Spaanstalige lied, wat in een Engelse versie eigenlijk niet om aan te horen is. Het gaat om een liedje van de zanggroep Mosquedades uit Baskenland. Ze worden opgericht in 1967 in Bilbao door een groep jonge studenten. De groep bestaat in het begin uit 8 leden van 4 verschillende families. Ze zingen folk en spirituele muziek met de Beatles als inspiratiebron. In 1969 brengen ze hun eerste album uit. In 1973 wordt de band door de Spaanse omroep RTVE gevraagd om Spanje te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival van 1973 in Luxemburg. Ze doen dit met RS2. Het lied eindigt als tweede achter de Luxemburgse winnares Anne-Marie David, maar wordt wel de morele winnaar. Het lied wordt wereldwijd een hit, zelfs in de Verenigde Staten. Let wel in een Engelstalige versie genaamd Touch the Wind. Het komt op 12 januari 1974 de Amerikaanse top 100 binnen en bereikt de 9e plaats. Hiermee wordt bewezen dat de melodie van het nummer ijzersterk is, want er wordt op deze Engelstalige versie ronduit slecht Engels gezongen. Waarschijnlijk is er daarom een hoop galm aan toegevoegd om het slechte Engels te verbloemen. Even een klein stukje dus van die Engelstalige versie en daarna de originele Spaanse versie.

0: Nooit meer zien.
1: Dit is de top 40.
2: 1969.
3: Week 41.
4: Nummer 22.

Dit is Spanje een van de grootste zomerhits aller tijden. Los Payos met Marisabel. Maria Isabel, ja, maar zij zingen het dus als één woord, zeg maar. Staat dus op nummer 38 in die top 40, week 41, 1969. Daarvoor hoorden we nog Creedence Clearwater Revival op 22 met Commotion. Dan nu de overeenkomst tussen vijf verschillende nummers die alle als basis dezelfde gitaarriff hebben en van er later een melodie bij komt, wat gebaseerd is op een Duits liedje. Het gaat hier om liedjes in de uitvoering van Boney M., The Just Brothers, Fatboy Slim, Duck Sauce en de Duitse groep Night Train. We vertellen het verhaal in chronologische volgorde. We beginnen in Detroit in 1965 bij The Just Brothers, bestaande uit Jimmy en Frank Bryan. Met wat sessiemuzikanten nemen zij in dat jaar het instrumentale nummer Slice Tomatoes op voor de B-zijde van een van hun singles. Laten we daar eens mee beginnen. En let vooral dus op deze gitaarriff.

Zo'n ruim 30 jaar later, in 1998, wordt het nummer opgepikt door Norman Cook, beter bekend als Fatboy Slim. In de Rockefeller's Kenk wordt een sample gebruikt van The Slide Tomatoes. Luister. Right about now, the funk song.

Ja, er is dat gitaartje weer van de Just Brothers Sliced Tomatoes. We doen even een stapje terug naar 1973. Dan gebruikt Hein Hoets van de West-Duitse Berlijnse popgroep Night Train de riff van Sliced Tomatoes in het nummer Hallo Biemelba. Maar dan speelt hij het op een orgeltje. Maar hij doet meer. Hij introduceert

Dit komt dus uit 1973 en in 1979 bewerken Frank Farian en Fred Jay deze versie voor de Duitse zanggroep Boney M. tot het nummer Gotta Go Home.

In het najaar van 2010 bewerken de Amerikaanse DJ Armand van Helden en de Canadese DJ A-Track onder de naam Duck Sauce het Boney M-nummer tot Barbara Streisand. Het nummer wordt dan een wereldhit. Bijzonder is dat op deze plaat wel de componisten Fred Jay en Frank Farian worden genoemd, maar de allereerste gitaarriff wordt nergens meer vermeld. Barbara Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Ja, naast de gitaarriff is natuurlijk dat hoe is natuurlijk het meest opvallend. Laten we daar het origineel eens van gaan beluisteren. Night Train uit Duitsland. Het heet Hallo Bimmelbahn.

Laat Detective draaien van de langspeelplaat van de week. Dat geweldige album uit 1974, een dubbel LP van Genesis. The Lamp Lies Down on Broadway. We luisterden naar Riding the Scree. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe LP. Dan nu die artiest die na de geboorte van zijn tweede zoon zich 5 jaar terugtrekt uit het openbare leven en de popmuziek. Het gaat hier om John Lennon. Op 9 oktober 1975, de 35e verjaardag van John Lennon, bevalt zijn vrouw Yoko Ono van hun zoon Sean Taro Ono Lennon. Yoko Ono is 5 weken later uitgerekend, maar ze staat erop dat ze met een keizersnee zal bevallen op 9 oktober. Ze is er heilig van overtuigd dat als een kind wordt geboren op zijn vaders verjaardag, het diens ziel krijgt als het sterft. Yoko Ono ontkent dit tegenover de pers, maar John Lennon heeft het later bevestigd. Na de geboorte van zijn tweede zoon trekt John Lennon zich 5 jaar lang terug uit het openbare leven. Hij schreef nog wel wat songs en maakte enkele demo's, maar nam niet actief nieuwe nummers op. Samen met Yoko maakte hij verre reizen en nam hij tijd om zijn kapitaal verstandig te beleggen. Ook leerde hij zeilen, wat hij altijd al had willen doen. In 1979 kondigde John Lennon echter weer aan een plaat te willen maken. Die verscheen in het najaar van 1980, het album Double Fantasy. En het trieste is dat in december 1980 hij werd vermoord. We gaan muziek draaien van dat album. Het is het openingsnummer, Just Like Starting Over.

0: Dit is de top 40.
1: 1969.
2: Week 41.

0: Nummer 11 in die top 40. Les Champs-Élysées, Joe Dassin. Muziekvrienden, ik heb nog twee instrumentalen.
1: Nummer 25.
0: Twee instrumentale nummers. Eentje dus op 25, week 41, 1969. Electric Indian met Kim Osabe. En dat betekent zoiets als trouwe vriend. Het gebruikt in de tv-serie The Lone Ranger. En daarna hebben we nog nummer 10 uit deze lijst. Air van Exception. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Natuurlijk via je eigen oude vertrouwde radio. En via het moderne wereldwijde web. Tot een andere keer. En bedankt voor het luisteren.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
1: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
0: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
2: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
0: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Het zijn Weekendje Groene Peter.
1: Beide. En wij vormen samen aflevering 656.
0: Dat meen je niet.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn.
1: Meen je nou serieus dat jij door Adriaan heen ging praten?
0: Ja.
1: Ja, dat gaf mij het recht door Bassie heen te praten.
0: En ik vind dat je gelijk hebt.
1: Ja, maar ik ben een beetje geschokt.
0: Want?
1: Dat jij door Adriaan heen praat.
0: Ja, maar ik doe dit niet zo vaak.
1: Jij hebt eindeloos respect voor Adriaan.
0: Ja.
1: Dat weten wij allemaal. Dat is een van de redenen dat wij dit introotje hebben. En dan ga je door hem heen praten.
0: Ja.
1: Vind ik schokkend.
0: Ik ook.
1: Welk duo, stel dat we nu een nieuw introotje zouden moeten maken. Welk duo zou van hetzelfde niveau zijn als Bassie en Adriaan? Wat zou nog meer bij ons passen?
0: Geer en Goor.
1: Wij zijn platter.
0: Wij zijn platter, oké. Nog platter dan dat. Even denken, wat zou er meer passen?
1: Hoeven we niet
0: Nick,
1: te
0: Nick, Nick en Simon?
1: Nick en Simon, ja, zeker.
0: Bert en Ernie.
1: Wij zijn de Bert en Ernie van dit hele
0: Wij zouden gewoon de nieuwe Bert en Ernie kunnen
1: wij
0: zijn.
1: Wij zouden het kunnen zijn.
0: Dan
1: wil ik wel Bert zijn.
0: Nou, dan ben ik. Ik ben Ernie.
1: Oh, Ernie. Ja, oh, ja. Oh, hier ga ik volgende week.
0: Worden audities voor gedaan, hè?
1: Dat ben je niet.
0: Ja, voor de nieuwe Bert en Ernie.
1: Oh, laten we even kijken of we daar nieuws over kunnen vinden. Ja. Hier moeten we wat mee.
0: Hier moeten wij wat mee.
1: Ja.
0: Want we moeten door.
1: We moeten door, mensen.
0: We moeten door, mensen. Ik zat te denken.
1: Mensen in die reclame. Ja, we moeten door.
0: We hebben een volle uitzending. Hè? We zitten helemaal rampenstampie vol.
1: That mean you not.
0: Ja, we gaan het hebben over heel veel dingen. We gaan het hebben over cultuur hier in Baren natuurlijk. En
1: uiteraard.
0: De nieuwtjes uit Baren. Want wij voldoen aan elke ijsnorm die er is. Ijs, baby. Dus wij voldoen eraan. We moeten eraan voldoen. We gaan het ook hebben over de NLPO-dag van afgelopen zaterdag. Waar alle lokale omroepen in Hilversum bij elkaar kwamen om gezellig
1: samen
0: te
1: zijn. Vorig jaar heeft ons dat vele weken aan items bezorgd.
0: Ja, en nu ook weer.
1: En ook lokaal nieuws, hè? Want we gingen over jou gingen we nieuws maken.
0: Daarom, ook dat is dus ijs, baby.
1: Precies. Ja. Dus vol met lokaal nieuws.
0: Vol met lokaal nieuws.
1: En hebben wij misschien nog een vast item?
0: Ja, we hebben de pornojarige komen voorbij. En we hebben de archivaris komt langs. Jij gaat zometeen die plop openen. Het is wel leuk dat ik alle wijntjes die ik meeneem, dat ik die hier zelf kan opdrinken. Vind ik leuk.
1: Ja, dus
0: ik
1: ben benieuwd naar deze. Dat doe ik speciaal voor jou. Kijk, ik kan hem wel in mijn eentje in alle eenzaamheid opslobberen. Ja. Hè? Gewoon in het donker, zo voor mijn tv.
0: En maar ik heb advies nodig van jou.
1: Advies van mij.
0: En het gaat over Ronnie van Bemmen. Ja, ik zie je kijken. Oh, ik heb daar een discussie over met mijn vrouw.
1: Op mijn armen. Je noemt die naam en ik krijg ook gelijk kippenvel.
0: Daarom. Hè? Misschien moeten we zijn laatste hit nog wel draaien. Nou, zo echt. Ik weet niet.
1: Hebben die vorige week niet gedraaid?
0: Ja, gedraaid.
1: Nu met
0: Baby Door.
1: Precies. Arrangement Gen AI.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Maar we moeten door.
1: Ja.
0: We moeten door.
1: Ja, want we weten allemaal dat jij gek bent van Gen AI.
0: Daarom. The Ring of Fire, mensen. Maar dan in de Dario G-functie uitvoering. Ja, ken je die niet, The Ring of Fire?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Ik ken hem alleen in de...
0: Ja, de van de Man in Black. Da da da da da da da. Weekendje Groene Peter introotje. Lekker man.

0: Zo. Ik had een ander nummer verwacht eigenlijk dat ik op zou zetten, maar het werd deze.
1: Je had nog een andere versie verwacht dan die van Johnny Cash?
0: Ja, ja.
1: Is dit nog een versie die kwalitatief...
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat er is, want dit had ik niet helemaal voor ogen toen ik het instartte. Maar ook dat is Weekend Jeroen en Peter.
1: Ook dat is Weekend Jeroen en Peter.
0: Precies.
1: En mensen vergeten dat wel eens. Die vraag is ook, dan loop ik over straat, hè, hier in Baren. Ja, je wordt toch aangesproken als lokale ster, zeg maar.
0: Held.
1: Wat is nou Weekend Jeroen en Peter, vragen ze me dan. En dan zeg ik, niet dit.
0: Nee, dit zeker niet.
1: Nee.
0: Nee, dus dat... Dus ja, het gebeurt gewoon. En af en toe zijn de platen, denk ik, ach, dat hadden we niet moeten doen. En nou, dit is er eentje van.
1: Maar dat geeft niet.
0: Maken we zo weer goed.
1: Ook jij mag er zijn.
0: Daarom. Want wat er is, dat mag er zijn, toch? Niet? Ja.
1: Precies.
0: In het magazijn, ja.
1: Even kijken. Jij had het over het feit dat je lokaal nieuws wilde gaan melden.
0: Ja.
1: Want je wilde aan een bepaalde norm voldoen.
0: Ja, dat is...
1: Kun jij daar wat meer over vertellen?
0: Zeker. Wij moeten voldoen aan de ijsnorm. En de ijsnorm betekent eigenlijk dat je dus informatie, cultuur en... nog iets, de E staat ook voor iets. Maar eigenlijk van je eigen regio, daar moeten wij aan voldoen. En dat heeft alles mee te maken dat wij de komende jaren natuurlijk als streekomroep verder willen gaan. En wij natuurlijk wel voor de commissariaat van de media. We moeten voldoen aan een aantal dingen. Dus ja, bijvoorbeeld, hè, ik kijk even. Het is niet alleen nieuws, hè, van het Barend, maar we hebben natuurlijk ook Amersfoort, waar ik vandaan kom.
1: Ja, dus we zijn een streekomroep, hè, en dan mag je het breder trekken. Sterker nog, dan moet je het breder trekken dan de locatie waar de studio zit.
0: Daarom. Hè, bijvoorbeeld dingen wat bijvoorbeeld interessant is om te melden. Er komen maandelijks een roze middag in Café het Koetje in Amersfoort.
1: Nee.
0: Ja, zeker. Om toch een beetje de acceptatie rondom...
1: Weer op te krikken.
0: LHBTQ+.
1: Ik vind die afkorting wel heel moeilijk.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik heb het idee dat die elke zoveel... Net als ik eraan gewend ben... Dat hij weer verwijderd, verandert, dat hij weer langer wordt.
0: Ja. En bijvoorbeeld ook dit nieuws dan. Fietsenkelder, voormalig MAVO, Leusterweg, herberg dierbare herinneringen. Nou, ik kan me dat wel eens meer voorstellen. Ik heb daar op die school in de buurt gezeten. En
1: ook jij hebt in die kelder.
0: Ik heb ook in die kelder, in die dungeon opgesloten gezeten inderdaad. Dus ook dat. Ik heb toch een beetje idee. Ik weet niet of je wel eens naar Business Class kijkt van Harry Mens.
1: Ik heb toevallig van de week ben ik er even blijven hangen.
0: Ja.
1: En toen ik uitgelachen was, ben ik maar weer verder gezien.
0: Ja, en het leuke vind ik altijd, hij heeft ook een krant, daar gaat hij voorlezen. Dat is echt altijd briljant. Maar hij leest alleen de kop voor. Dus hij laat je gewoon in verwarring achter. En dat gaan wij gewoon nu ook doen. Bijvoorbeeld afscheid Sanders gemeenteraad. En dan stopt hij. Dan gaat hij naar het volgende artikel toe. En bijvoorbeeld hier. Vieren dat iedereen erbij hoort. Nou, mooi. We kunnen door.
1: 67 Barenaars voltooien uitdaging.
0: Precies. Weet je, en dan krijg je ook geen context. Ik vind dat briljant. Ik vind het briljante televisie. Die man is toch een held. Het is gewoon cult waar je zit te kijken.
1: Ik heb van de week zipte ik er dus toevallig langs. En er was een of andere AI-meneer. En ik krijg altijd een klein beetje kippenvel van die gladde AI-meneeren. En deze meneer, die verkondigde duidelijk een ingestudeerd praatje.
0: Ja.
1: En de vragen die meneer Mens daarop stelde, kwamen ook niet heel spontaan over.
0: Nee, maar hij leest ook voor. Hij luistert ook niet naar het antwoord.
1: Nee,
0: hij mag wel iemand uitgepraat is. En stelt gewoon de vraag die dan vervolgens
1: op zijn cue-card staat.
0: Ja, precies. Het is echt heel bijzonder.
1: Maar hij moet toch binnenlopen met dat programma?
0: Ja, hij krijgt 10.000 geloof ik, hè, aan euro's voor iedereen die daar zit. Dus het is echt heel grappig. En je hebt die Wietse, die is altijd van de wijn. Dus die loopt er ook altijd rond.
1: Wietse van de wijn?
0: Wietse van de wijn. Wietse Snaak heet die man.
1: Ach, wat een Snaakse naam.
0: Ja, die heeft ook een programma, heet Snaakse Streken.
1: Ja.
0: En dan gaat hij dus naar wijnhuizen toe en dat soort dingen. Dat is gewoon ook terug te kijken op de streamingsdiensten. En wordt uitgezonden ook gewoon elk weekend, geloof ik wel, zoiets. Dus...
1: Daar maakt hij een echt programma. En bij Harry Mens
0: verkoopt hij de wijn inderdaad. Ja. Dus,
1: kun je naar zijn website.
0: Ja. Dus dat heb je dan. Dan kan je daar gewoon naartoe.
1: Hé, maar wat leuk zo'n lokaal of regionaal, sorry, zeg ik het weer verkeerd, blokje.
0: Ja, want er gebeurt veel, hè. Bijvoorbeeld in de week van 23 oktober.
1: Wacht even. Gaan we nu ineens de details
0: nee,
1: zien?
0: Nee, alsjeblieft niet. Nee, dat willen we niet hebben. Wij zijn namelijk meer van koppensnellen.
1: Wij zijn van de oppervlakte.
0: Ja, oppervlakte, ja.
1: Wij zijn niet van de details.
0: Nee.
1: Over oppervlakte gesproken. Heb jij nog een plaatje van AC/DC?
0: Heb ik klaarstaan. Maar zullen we anders eerst even een ander plaatje doen? Dan hebben we die alvast gehad. Je had het over Harry Mens. Ik denk Human Mens.
1: Ah,
0: ja? En dan Human League. Yeah. Maar dat is dubbelop, toch?
1: Nou, precies.
0: En dat moet toch gewoon kunnen, of niet? Maar Harry Mens, dat is toch echt wel een aardige man, lijkt het, toch of niet?
1: Het lijkt me wel een hele commerciële man.
0: Toch wel?
1: Ja, ik weet niet of dat hetzelfde is als aardig.
0: Nee, dat is inderdaad wat anders. Maar je kan ook commercieel aardig zijn.
1: Nou ja, dat is ook zo. En misschien is
0: zou ze in Baren en omstreken dat ook hebben? Want dan is het toch weer een stukje, een kopje binnen
1: regionaal. Misschien moeten we daar wel naar op zoek gaan.
0: Aardige mensen.
1: Ja.
0: Nou, dat komt straks rond de klok van half, over een uurtje.
1: Oh, misschien heb ik wel iemand die we kunnen bellen.
0: Oh, leuk.

0: Ach, de Human League. En Human hier op 1&1 leuk geluisterd. Dit is jouw...
1: Dat is dubbel op.
0: Ja, dit is jouw donderdag / vrijdagavond feuilleton hier op de radio. Leuk dat je bij ons bent en leuk dat je natuurlijk luistert.
1: En wij van Weekend Schoenen, Peter, wij staan bekend om de inventiviteit, de nieuwswaardigheid, maar ook gewoon de hoge leerfactor.
0: Hoge leerfactor, vinden wij belangrijk.
1: Ja. Niet alleen hebben wij een hoge leerfactor. Ik bedoel, je hebt een kekjasje aan, moet ik zeggen.
0: Ja, dank je.
1: En we hebben nog een hoop te leren. Ook dat is duidelijk. Maar ik wil eventjes ingaan op de fles wijn die ik zo voor jou ga openen.
0: Ja.
1: Dat is een Monastrell.
0: Ja.
1: En als je gaat zoeken op Monastrell, dan leer je dat die druif in het Nederlands Mourvèdre heet.
0: Oh, dat klinkt heel Nederlands.
1: Dat is namelijk van oorsprong de Catalaanse druivensoort die in het Catalaans Mataro wordt genoemd. Maar het meest bekend is onder de naam Monastrell.
0: En waar komt die vandaan oorspronkelijk, die druif?
1: Zal ik je zo wat meer over vertellen.
0: Oh,
1: want deze druif onderscheidt zich door haar kwalitatief goede tannine die rode wijn een lange levensduur geeft.
0: Ja.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig.
0: Oh, nou.
1: Die zin wilde
0: ik
1: even...
0: geile wijn, nu al.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig.
0: Ja, we herhalen het graag.
1: Ze heeft hitte en vochtigheid nodig en is pas overtuigend bij een alcoholpercentage van minstens 12%.
0: Oh, wat een ondeugend wijntje is dit.
1: 12%.
0: Lekker man.
1: Jonge wijn heeft een bescheiden aroma, maar de wijn kan een zogeheten bewonderende complexiteit krijgen. Ja. Door het rijpen.
0: Door het rijpen. Lekker
1: ja,
0: man.
1: Ja, weet je. En dat hebben wij hier gewoon. Even kijken. Wat wilde ik nog meer delen? In de Provençaalse wijn... Oh, dat is Frankrijk. Dat vinden we niet boeiend.
0: Ja. Nee. Volgens mij zo dat deze druif oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Had ermee te maken het feit...
1: Incorrect.
0: Nee, is het incorrect?
1: Hij komt oorspronkelijk uit Spanje.
0: Oké. Okay.
1: Maar men gebruikt deze druif ook zeker in Frankrijk. In de pure vorm als hoofddruif. Minimaal voor 50% voor de rode wijn. Toch in de praktijk dus vaak tussen de 80 en 95. Om kruidig fruitige rode bewaarwijnen. Mm-hmm, als ook sterk aromatische rosé te produceren.
0: Oh, sterk aromatisch, zoals jij. Lekker.
1: Dit gemengd met Cinsault en Grenache.
0: Grenache. Nee, dat zeg je. Want ik heb namelijk een verhaal gehoord. Dat gaat er niet over deze wijn, maar dat vond ik ook wel interessant. Had ermee te maken dat dus een wijntje een druif was die ze naar Spanje hebben gehaald, omdat in Frankrijk was er een schimmel actief.
1: Schimmel.
0: Al die druiven naar de kloten gingen. Maar in Spanje hadden ze het niet. Dus toen ze hem in Spanje gingen planten, is dit eindelijk door die schimmel weg was, is die terug naar Frankrijk gegaan. Maar dat is deze dus niet.
1: Dat is met deze niet. Dat,
0: nee.
1: Mijn
0: maar wat heb je dan voor wijn? Want ik heb een muziekje aangezet. Hoe heet de wijn?
1: Deze wijn heet Highway to Hell.
0: Ah, kijk.
1: Het is een Monastrell van Wines and Roses, wijnhuis. Oftewel, zoals dat in Spanje heet, Viticultores.
0: Ja, lekker aan je Viticultores gezeten.
1: Viticultores. Ik weet niet, ik heb daar toch een associatie bij.
0: Ja, ik ook.
1: Ja. Ja.
0: Lekker man.
1: Zal ik hem maar gewoon openmaken?
0: Vriend? Nou, dat zei mevrouw ook vandaag. Ondertussen heb ik de instrumentale versie van de wijn opgezet, Highway to Hell. Maar ik ga hem nu even uitzetten, want jij bent zover, zie ik. Ik ga je even knetterhard zetten, dat je de plop goed kan horen. Ja, komt ie, mensen. Hoppa!
1: Gidappa!
0: Lekker, man.
1: Even kijken, ik heb een glas.
0: Ja, je hebt er twee zelfs.
1: En wat doen we met dat glas?
0: Schenken, schenken. Lijf ingeschonken, mensen.
1: Dit was er een om door een ringetje te halen.
0: Ik wou net zeggen, door de Ring of Fire te halen. Nog een keer. Tweede glas. En zelfs nu onkt hij nog.
1: Dat is zeldzaam.
0: Dat is zeldzaam. Dubbele onkers. Ja, dat gebeurt niet veel.
1: Vriend, kijk eens wat ik voor jou heb.
0: Ja, dankjewel. Ik pak hem aan van je.
1: Door jou meegenomen.
0: Ja, uit Spanje.
1: Gedeponeerd in mijn wijnverzameling.
0: In jouw wijnceller.
1: En door mij uit de wijnverzameling gehaald en aan jou teruggeschonken in het glas.
0: Nou, heerlijk. We gaan hem drinken. Ik ga hem proeven. Een Monastrelletje.
1: Het is een mooie, volle rode wijn.
0: Hij is mooi vol rood, inderdaad. Oh, jou, hè. Oh.
1: Oh, het is wel een stevige.
0: Een stevige. Hij is nog even stroef, maar je merkt gewoon aan alles.
1: Hij biedt weerstand. Ja. Hij biedt nog zeker weerstand.
0: Maar hij is wel heel smaakvol al.
1: Ik ga me niet laten kennen.
0: Hij is echt smaakvol.
1: Ik laat hem even rollen in het gras.
0: Ja?
1: Een glas.
0: Oké. Okay. Gras mag ook, want jij wil. Als jij dat leuk vindt. Zal ik dan een bijpassend plaatje doen?
1: Heb jij misschien een bijpassend plaatje?
0: De wijn heet Highway to Hell, toch?
1: Klopt.
0: Nou, is er een beetje. Dat verzin je niet. Die heeft er een liedje over gemaakt.
1: Dat meende niet.
0: Ja, dat meen ik wel.
1: Hoe heet dat bandje dan?
0: Die heet AC/DC.
1: En de plaat heet?
0: Highway to Hell.

0: bam, staand eind, mensen.
1: Ja, ik vond Brian het toch net iets beter doen dan jij.
0: Ja?
1: Ja, sorry.
0: Oh.
1: Of had ik dat voor me moeten
0: nee,
1: houden?
0: Nee, dat mag jij doen natuurlijk. Hé, hey, maar leuk is dat, hè?
1: Hey,
0: wij praten graag over wijntjes. Wij zijn toch leuk van de wijntjes?
1: Wij zijn leuk van de wijntjes, maar ja. Wij zijn leuk van alles.
0: Ja, en over 2 weken heb ik ook een wijntje. En ik heb jou al het plaatje van gestuurd.
1: Zeker.
0: Want de band Queen is namelijk ook in de wijnerarij gegaan.
1: Maar dan in het Engels zeggen ze dan... You walk on the business front.
0: Yes. I walk vooruit on the business.
1: Yes.
0: But it's good that people have a teaser.
1: Fruit. You yes. Walk on the business fruit.
0: Ja. Dus die gaan wij proeven. Ik heb hem binnengekregen. Ik heb hem uit Engeland over laten komen.
1: Je kunt niet 2 weken... pronken met een wijn.
0: Ja, dat kan.
1: Ja? Yeah?
0: Voor dit geld kan ik dat zeker. Kijk, ik had die wijn, dat ga ik nog wel een keer uitleggen ook, maar ik heb die wijn uit Engeland laten komen. En je weet, Engeland is geen EU-land meer.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dat betekent dat alles wat de grens overgaat en ietsje meer kost dan 3 euro, en deze wijn was al, laten we zeggen, 20 euro per fles, dat daar het soort dubbele nog een keer bovenop komt. Dus ik denk 2 flessen, 80 euro. Ik vond het voor een rozeetje redelijk prijzig geworden. En die gaan we proeven.
1: Nou.
0: En als je zegt dat die smerig is, trap ik je helemaal in elkaar. Ja.
1: Dat is goed, vriend. Dat is goed.
0: Dus maar een hoop mensen gaan in de wijnerarij tegenwoordig, hè?
1: Het is wel populair.
0: Ja.
1: Wijn en alle luxe etensdingen, dat komt omdat eten... is gewoon ongelooflijk duur.
0: Ja.
1: Dus mensen gaan in de luxe zaken omdat luxe zaken voelen minder duur, heb ik het idee.
0: Oké.
1: Okay. Omdat gewoon eten al zo duur is.
0: Ja. Dus wat vind jij dan duur qua eten? Alles.
1: Ja, gewoon het eindbedrag op het bordetje als ik weer eens bij... Vandaag heb ik gewoon voor 2 man eten gehaald. Ik had met Rick zitten eten. Beetje kip, beetje voorgesneden groenten. Hallo, ik ben wel lui.
0: Ja.
1: En wat noedeltjes. En dan ben je 8 euro kwijt. En ik ben nog uit de tijd dat we guldens hadden.
0: Ja.
1: Dat denk ik, dat is fucking bij de 18
0: echt,
1: euro.
0: Echt heel duur.
1: De 18 gulden.
0: Ja. Ja. Maar als je ook kijkt naar die, je hebt bij die blauwe, zeg maar. Heb je van die kant-en-klaar maaltijden voor kinderen ook tegenwoordig. Hè, dat kinderen gezond moeten kunnen eten.
1: Ja.
0: En als je ouders hebt die dan zeggen, nou, wij koken niet voor onze kinderen, maar we doen het even lekker makkelijk.
1: Ja.
0: Eén zo'n klein bakje maaltijd, ik denk dat er nog geen 200 gram aan eten in zit. Bijna 7 euro.
1: Dat
0: gaat nergens meer over.
1: Er zijn ook mensen... Dan koop je zo'n kant-en-klaar pakket... wat je dan nog steeds gewoon klaar moet maken. Daar zit gewoon een kleine ui in. Een klein bloemkooltje. Een klein worteltje, weet ik veel. En een zakje curry. En daar betaal je dan ook 7, 8 euro voor. Dat denk ik, als je al die zaken loskoopt... dan ben je al minder kwijt. Maar omdat het dan bij elkaar zit en een kant-en-klaar pakket vormt... Ik vind dat zo jammer...
0: Ja, het is echt heel jammer inderdaad.
1: Maar ik heb ook gehoord van de week dat op de radio juist controverse, dat scoort goed. Dus dan moet jij eigenlijk op dit punt moet jij zeggen, nou ja, maar het is wel gemak.
0: Ja, dat is wel gemak natuurlijk.
1: Ja, maar je bent met wat anders bezig. Je bent met je hoofd...
0: Nee, ik ben even iets erbij aan het zoeken zometeen voor een muziekje wat erbij past. Maar,
1: een muziekje?
0: Ja.
1: Nou, mag ik dan even zeggen dat we nog de jarige en de pornojarige moeten doen?
0: Ja, hebben we ook nog. En dat gaat ook allemaal nog gebeuren.
1: Oh.
0: Maar ik denk, ja, ik wil wel even iets van een leuk plaatje even. Ik denk,
1: wat is dan mis met dit plaatje?
0: Dit plaatje is leuk, maar dit is gewoon een bedje aan de achterkant. Dus we moeten wel een leuk plaatje. En ik wou het eigenlijk hebben, kijk, zoals eten, het klinkt leuk, het is fijn.
1: Ja.
0: Ja, maar eigenlijk is het heel duur, dus het is eigenlijk niet fijn. En dat is met dit plaatje precies hetzelfde van Juanes. Het heet La Camisa Negra, oftewel mijn zwarte hemd in het Spaans. Mooi vertaald, hè?
2: Ja, mooi hoor.
0: En het gaat eigenlijk over dat hij zijn liefde weg is en dat hij zich heel vervelend voelt eronder en alleen nog maar zijn zwarte hemd aan heeft.
1: Ah.
0: En dit klinkt zo vrolijk. En dat is ook met eten. Het klinkt allemaal heel vrolijk, maar het is duur, mensen. Het is duur.
1: Ja, maar lekker eten is wel... Daar word je vrolijk van.
0: Ja, daarom. Dus ik dacht
1: net
0: van nou...
1: Net zo'n zwart hemdje.
0: Ja, van Juanes. Lekker man.

0: in contact met zoveel bekende artiesten.
1: Ik wou net zeggen, weet je, wij zijn eigenlijk onderdeel van die hele bekende...
2: Happy birthday!
3: Jappa tappa tappa ta, jappa tappa tappa ta, jappa tappa tappa ta, jappa tappa tappa ta.
1: Wel, wie zijn er vandaag jarig, Peter? Want daar staan wij allemaal mee in contact met al deze beroemdheden. Jij mag beginnen.
0: Precies, en wij maken deel uit van de scene, dus we mogen ook gewoon die mensen bij hun artiesten en persoonlijke naam noemen.
1: Precies.
0: Want 91 jaar geworden vandaag is Julia Elizabeth Wells. En de meeste mensen zullen haar kennen onder haar artiestennaam Julie Andrews. En
1: precies.
0: Julie Andrews, die heeft niet alleen opgetreden, maar ook de legendarische nummers met Julie Andrews, Dick Van Dyke, ja. J. Pat O'Malley.
1: Zeker, en al
0: en
1: die films,
0: Richard
1: hè?
0: M. Sherman.
1: Ja, natuurlijk.
0: Is die van die tank, hè?
1: Weet het? Met die paraplu was het toch? Die,
0: Singing in the Rain.
1: Mary Poppins.
0: Oh, Mary Poppins.
1: Mary Poppins.
0: Is dat Julie Andrews, Dick Van Dyke, J. Pat O'Malley en Richard M. Sherman?
1: Dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Maar ze is 91 geworden.
0: 91 is een mooie leeftijd.
1: Maar we moeten door.
0: We moeten door, mensen.
1: Eberhard Karl Adolf Juppe, oftewel van Unit ML en Mel Jersey, is 83 geworden.
0: En Jerry Martini van Sly and the Family Stone is 83 geworden.
1: En van Wishbone Ash, Martin Turner, doet het met 97 zeker niet onder.
0: Rob Davis, vind je vaak bij de varkens, in de mud.
1: In de mud.
0: Is 79 geworden.
1: En binnenkort met Kerstmis weer veel te horen met Lonely This Christmas. Hij is vandaag jarig. Een grootheid in Nederland en in het buitenland.
0: En als je het over kerst hebt?
1: Dan heb je het over André Rieu natuurlijk. 77 geworden. Een van onze grootste exportproducten die we hebben.
0: Howard Hewitt.
1: Ja?
0: Met een H en dubbel T van Shalimar is 71 geworden.
1: En Kenny, nee niet Kenny zelf, maar van de groep Kenny is Andy Walton jarig. Hij is 69.
0: Yusu Ndour, die van 7 Seconds, is 67 geworden.
1: En Marcus Wolfhard, oftewel Klostertaler, is 66 geworden.
0: En hij gaat nog steeds naar het strand, mensen. Stefano Rota van Rigiera, die kennen we van Vamos a la Playa.
1: Vamos a la Playa.
0: Oh, ja. Oh. Ja. 65 jaartjes jong, mensen.
1: Van Loft, Richard Williams, 64 geworden.
0: Charlotte Nielsen, die we onder die naam waarschijnlijk ook zouden moeten kennen. Alhoewel ik heel eerlijk moet zeggen dat ik al 52 jaar lang niet gehoord had van Charlotte Nielsen.
1: Niet?
0: Nee.
1: Charlotte Nielsen niet?
0: Nee, ken jij Charlotte Nielsen wel dan?
1: Een grootheid, mensen. We gaan straks wel iets opzoeken, denk ik.
0: Ja, zoek straks alles niet.
1: Van Boyzone is jarig en wordt ook 52, net als Charlotte, is Keith Duffy. En hij is, zoals ik al zei, 52.
0: Kim Lian van der Meij, 46 jaartjes jong.
1: Ja, en Marina Mast, ook al beter bekend als Marina Marx, 36 geworden.
0: En als laatste, maar zeker niet als minste in het rijtje, Lisa Oribassi. Van Oribassi en Adriaan. Is 32 jaar geworden.
1: Wij zijn ook wel lekker simpel gebleven ook, hè?
0: We hebben zo weinig nodig.
1: Daarom. Maar eigenlijk, we weten allemaal waar dit naartoe natuurlijk leidt. Waar dit naartoe gaat. Dit gaat uiteindelijk toe naar de categorie der categorieën. De jarigen vandaag. We hebben natuurlijk, dames en heren, over de...
0: Porno-jarigen.
1: Wie zijn er vandaag jarig in de porno-industrie? En wij vinden toch dat dit beroep ook zijn aandacht verdient hier bij Weekendje Groen en Peter. En misschien zijn er wel regionale artiesten. Je weet het niet. Is dit ook onder het kopje regionieuws van de pornoartiesten? Kunnen we gewoon onderscharen.
0: We kunnen gewoon wel zeggen, oh, deze komt uit de regio.
1: Ja.
0: Niemand die het weet.
1: Ja.
0: He, want bijvoorbeeld moet je niet met je muis. De Diviner.
1: Welke?
0: Blijf van die muis af. Stop.
1: Ja.
0: De Divinatrix.
1: Ja.
0: We weten niet wanneer ze jarig is, maar die zou heel goed uit de regio kunnen komen.
1: Zou heel goed uit de regio kunnen komen. Ik vind er ook wel een regio-look hebben trouwens.
0: Ja, precies.
1: Ja, vind ik ook van Natasha Ramanova, maar die staat eerder in de wei. hier in de regio.
0: Pia Snow, mensen. Pia Snow. Wie mag beginnen?
1: Ik, want jij hebt laatst gewonnen, dus ik mag kijken. En we kijken even naar een Sandra Scream. Dat is natuurlijk een hele mooie naam in de porno-industrie. Maar ook een Cindy Margolis en een Tanya Fox. Allemaal in de 60. En ja, dat is natuurlijk ook natuurlijk fantastisch voor hun. Van harte gefeliciteerd. Maar als je heet Yoshino Fukasu en je bent 52, dan had je zomaar een click of the day kunnen worden. Maar dat is het niet. Maar ik denk dat ik nu ondertussen wel in de regio zit waar ik denk, ja, daar ga ik op klikken. Bijvoorbeeld een Lara DeSantis of een Kelly Marie. Dat zijn toch wel, en een Destiny Witch, dat zijn toch wel toppertjes in de biz, denk ik. Ik twijfel een beetje tussen Lara DeSantis of tussen Kelly Marie. Ik ga denk ik voor Larry DeSantis.
0: Oh, dat is jammer. Ik had gedacht dat jij voor Kelly Marie ging.
1: Ja, echt waar?
0: Ja, ik dacht jij gaat voor Kelly Marie.
1: Ja, niet voor Amber Jensen dan nog?
0: Nee, maar goed, je hebt nou al gekozen.
1: Ik ga voor Sabrina Summers.
0: Te laat.
1: Sabrina Summers. Ik heb net gekozen. Sabrina Summers, dat moet een goede zijn. 27 maken.
0: Oh,
1: dat valt tegen.
0: Dit laat ruimte.
1: Dit laat

0: 27 films, maar deze dame. Want wij spelen dus het spelletje wie heeft de meeste films gemaakt van deze dames.
1: Even kijken hoor.
0: Ja, daar ben je.
1: Kwijt. Ja. Ik word toegelachen door Erica Ellison. En ik ben een sucker voor een leuke lieve smaal. Het kan me niet verdomme hoeveel films ze gemaakt heeft. Ik wil alles weten
0: veel,
1: over Erica Ellison. 38
0: filmpjes. Oh, kijk. Ja.
1: Niet veel, maar toch al voor.
0: Je staat voor, hè? Dus nu gaat het erom. Kan ik daar nog overheen? En ik kijk even naar nog wat dames. Die 42 jaar oud. Lena Nicole. Nou, die kijkt ook heel guitig in de camera.
1: Dat is een Jeroentje, hoor. Dat is een typische Jeroen-klikker.
0: Ja, en Eddie Mandrews. Nou, daar heb ik niet zo heel veel mee, zie ik. En Kitty Jane. Ja, ik probeer... Oh, en Addison Lee. Ja, daar ga ik voor. Beetje loensig. Ik denk dat moet er eentje zijn. Ik ga er gewoon voor. Addison Lee. Hoeveel films? 113.
1: Ja. Dat zijn de 112 meer dan ik gedacht had.
0: Kijk, en het is wel leuk, dat weet niemand over de. Maar zij kijkt zo schil dat de traan over de rug rollen als ze huilt. Het is echt heel bijzonder. Ik ga even hier aan jou geven.
1: Eens even kijken hoor. Ik ga hier mijn tijd voor nemen. Want ik heb nu ineens een achterstand in te halen.
0: Ja,
1: ik dacht met die 38 comfortabel op voorsprong te liggen.
0: Maar je hebt een bankerlab gezet, zeggen we.
1: Alessandra Snow. Ik zit even te denken of ik een Jeroen-klikkertje aan moet nemen.
0: Zo Lena Nicole.
1: Maar
0: dan ga je er echt voor de winst, hè?
1: Dan ga ik voor de winst.
0: Dan ga je dus verlogen eigenlijk je achtergrond, waar je vandaan komt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, alles voor de winst. 289
0: Haal
1: films.
0: Op met me, echt waar.
1: Die liet jij lopen, jongen. Ja, maar je had erop kunnen klikken.
0: Had ik gedaan, niet gedaan.
1: Maar weten mij weinig mensen, ze komt uit de regio... Amerika.
0: Ah, ja. Dus vlak bij Baren.
1: Is vlak bij Baren, hè?
0: Ja. Rekenen we goed.
1: Plaatsje in Limburg. En is ooit nog onderdeel geweest van de groot streekomroep 1x1.
0: Ja, dat weet niemand.
1: Nee, maar weet niemand. Nee.
0: Maar kijk, ze heeft ook awards, hè? Moet je ook even kijken.
1: Ja, ze heeft awards. Ja, alles weten. Ja. Mensen thuis vragen ook, hoe lang is ze? 1,63 meter.
0: Oh, een klein,
1: klein maar fijn.
0: Klein poppetje.
1: Blond, blauwe ogen.
0: Ziet er leuk uit.
1: Ze heeft US 6 size shoes.
0: Oké. Okay.
1: Haar maten zijn 34A, 24, 36.
0: Oké. Okay.
1: En ze is voor één award genomineerd. De AVN Award in 2009. Best Girl Sexy voor Hot Shower 16.
0: Ah, legendarisch.
1: Die is nog te downloaden bij...
0: bij de betere platenzaak. maar dat was het weer. Dat waren de pornojagen natuurlijk voor vandaag. En je bent er helemaal bij natuurlijk in de pornojagen. En
1: wat een informatief blokje is dat
0: eigenlijk. Ja, toch? En we moeten door, mensen. En we dachten natuurlijk, wie is er vandaag jarig? Nou, van Sly in the Family Stone was er iemand jarig. And you can make it if you try.

0: Georgia. Gladys Knight en de Pips hier op 101. Leuk dat je bij ons bent.
1: Er is maar één woord wat bij deze plaat past en dat is toch tijdloos.
0: Dit is tijdloos, hè?
1: Dit is gewoon tijdloos.
0: Dus het blijft gewoon goed.
1: De volgende generatie moet dit gewoon top vinden. Dat kan niet missen.
0: Ben ik met je eens. Weet je, dit blijft gewoon toch mooi?
1: Ja, ja, ik word hier wel blij van.
0: Nou, ik ook. Ik had zoiets van, nou, een stukje wat wij noemen Peter Soul Train.
1: Peter Soul Train, mensen. Daar was hij weer.
0: Ja. Dit is eigen jingle live ingezongen, mensen.
1: Ja.
0: Je bent erbij.
1: Ja, deze uitzending gaat geschiedenis schrijven als de uitzending waarin de Peter Soul Train jingle tot stand kwam.
0: Ja. Hey, maar jij was afgelopen zaterdag was je niet bij ons. We gaan het, als Siebrand er is, gaan we het al even hebben over de NOPO-dag. Maar jij had weer een loopje. Jij bent druk in training. Mensen vragen, ik krijg net bericht van hoe gaat het met Peters hardlopen aspiraties?
1: Klopt. Ik had een training inderdaad. Een duurloop. Het weekend is duurloopweekend.
0: Wat is een duurloop voor de mensen die dat niet kennen?
1: Nou, ik even een klein stukje. Even terug. Even een stukje achtergrond. Ik ben dan in training voor de marathon.
0: Ja.
1: 18 oktober, dat is over een luttele, minder dan 3 weken zelfs, gaat het gebeuren. Loop ik in Antwerpen een marathon. Daar heb ik een trainingsprogramma van mijn hardlooptrainer voor gekregen. Koen, nogmaals bedankt.
0: Ja.
1: Ik heb samen getraind met Elvira. Elvira heeft afgelopen weekend in Berlijn haar marathon gelopen.
0: Echt waar?
1: Haar eerste marathon.
2: Dat is fantastisch!
1: Precies.
0: Ja.
1: En ik moet dus nog even wachten.
0: Ja.
1: Zo'n trainingsprogramma bestaat uit 4 loopjes. Je hebt op maandag heb je een normale loop. Op woensdag heb je een pittige intervalloop.
0: Ja.
1: Dan heb je op vrijdag een hersteltrainingje en op zaterdag een duurloop. Een duurloop is gewoon een lange loop op normaal tempo. Ietsje hoger dan je marathon tempo. Ja. Dat is onderdeel van de training welk tempo je pakt.
0: Okay.
1: En afgelopen zaterdag had ik 28 kilometertjes op de agenda staan.
0: Zo, dat is best veel.
1: Nou, het was nog niet eens het meeste. Ik heb al een keer 30 gelopen. En een keer
0: maar loop je dan rondjes gelopen. Of loop je echt een route? Of moet ik dat
1: loop
0: zien?
1: Wel een route. Het moet wel een beetje leuk blijven. Waar ben ik afgelopen zaterdag heen gegaan? Oorspronkelijk was het plan om naar Naarden te lopen.
0: Okay.
1: Om een keertje over, je hebt die oude burcht, zeg maar, om de stad. Ik denk, oh, is wel leuk om daar een keer overheen te lopen. Maar heen en terug was net te veel.
0: Ja.
1: Dus ik ben Hilversumse Heide opgegaan. Eerst Bluk, de Heide en daar een mooi rondje. Laren en zo weer terug.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, lekker hoor. En, maar zit je op schema? Zit je echt op schema van nou, dit gaat lukken?
1: Ik ben iemand die heilig gelooft in als een professional een schema van mij opgesteld heeft en ik loop dat, ik volg dat schema, dan moet het goed komen.
0: Okay.
1: Dus mijn hoofd zegt het moet gaan lukken. Maar het feit wil dat je een marathon bestaat uit 42,5 kilometer. Op mijn niveau red ik dat niet in 3 uur. Ik hoop het in 4,5 uur zoiets te redden. En de theorie zegt dat als je een training doet, heeft het eigenlijk...

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
1: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
0: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
2: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
0: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Armand van Helden, mensen, hier bij Weekend Jeroen en Peter. En die heeft de iconische tekst geschreven. My, my, my, ja. Oh, oh, oh.
1: My, my, my, oh, oh, oh.
0: En daar kun je groot mee worden.
1: Daar kan je zeker groot mee worden.
0: Daar kun je heel daar groot
1: kan,
0: mee
1: daar
0: worden.
1: Je, daar kunnen alleen de allergrootste.
0: Ja, heeft iemand aan de audio lopen kloten. Ja, en nou moet ik alles opnieuw gaan inregelen.
1: Ja, daar komt. Ik zit nu op jouw plek en jij zit op mijn plek. Dus we zijn gewisseld. Wissel. Beter. Ja, helemaal goed. Ja, ja. Leuk.
0: Nou ja, maar wij doen dat dynamisch. Ja. Maar wat wilde ik zeggen?
1: Een goede tekst.
0: Goede tekst. Ja.
1: Goede video.
0: Oh, dat Armand van Helden is toch wel een grootheid in de Nederlandse industrie. Is een zeker, grootheid.
1: Zeker.
0: Zouden wij een uur kunnen maken met de grootste Nederlandse artiesten?
1: Ja, makkelijk.
0: Wie zouden daar allemaal in moeten zitten?
1: Nou, daar zit sowieso. Alleen artiesten of ook bands? Ja? Ja, je haalt nu je schouders op. Dat zien de mensen thuis niet.
0: Waarom zou je...
1: Ja, maar wat is groot? Is dat dan het aantal platen die ze hebben verkocht?
0: Nou, precies.
1: Een BZN is een grootste artiest in Nederland.
0: Nou ja, precies. Die vragen vind je, moet jij dan voor jezelf beantwoorden. Ik ben van mening dat daar verschillende criteria zijn waar je zo'n artiest of groep langs kan leggen.
1: Maar als ze het doen, vind ik wel de requirements moeten wel duidelijk zijn.
0: Nou, de requirements is de grootste Nederlandse. Ja, hoe vang je?
1: Maar is het Nederlands als zijn Nederlandstalig of als Nederlands als zijnde?
0: Hoe zou jij dat invullen?
1: Nou, als jij zegt Nederlands, dan denk ik snel aan Nederlandstalige.
0: Dat zit er niet in. En wat dan de criteria zijn, dat bepaal je zelf.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Ik zat er al even over na te denken. Je kan het doen naar...
1: kijk je moeilijk, maar je was erover na aan het denken.
0: Zal ik mijn zin afmaken of wil je gewoon voor de rest alles zelf presenteren?
1: Ja. Er zit een knopje gemeen. Druk hem eens in. Gemeen.
0: Nee. Ja. Nee. Het begon eigenlijk toen jij het had over... hoe heet die uit het zuiden die in Maastricht altijd op dat plein staat?
1: André Rieu.
0: Ik denk, op een bepaalde manier is dat ook heel een van de grootste Nederlandse artiesten.
1: Zeker weten.
0: Hij doet het financieel lekker, maar hij plompt dat plein toch ook maar regelmatig weer
1: vol. Ja, maar niet alleen
0: vol.
1: In Nederland, wereldwijd natuurlijk. Armin van Helden, maar ook Armin van Buren zijn toch... Ja,
0: dat zijn iconen. Die hebben heel veel gedaan voor de Nederlandse muziekexport. Ja. Dus op hun manier zijn ze ook de grootste. Maar De Dijk is voor mij persoonlijk een hele grote Nederlandse artiest. Omdat Huub van der Lubbe vind ik een groot artiest. Want hij doet het niet alleen sterk als songtekstenschrijver, maar ook als zanger. Mm. Dus er zijn meerdere latten waarnaast je een groot Nederlands artiest kunt leggen.
1: Ja.
0: Golden Earring heeft internationaal heel goed gescoord.
1: Zeker.
0: Dus dat zou een ander... Ik stel voor dat wij op korte termijn... En ik wil even de wanneer wil ik openlaten. Want ons kennende zijn we dat over 10 minuten alweer vergeten dat we dit gaan doen. Dus daar moeten we misschien nog een keer op terugkomen. Maar dat wij op korte termijn een keertje een aflevering of misschien een uurtje. Moeten we het niet te niet te groot maken.
1: Maar kan je een voorbeeld misschien zo draaien? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Alvast dit het voorbeeld, Armand van Helden.
0: Nou, nee, ik ga meer doen. Maar ik zit even te kijken welke ik daarvoor ga pakken. Ik denk dat ik terugval op De Dijk. Maar ik ben even benieuwd naar jouw mening. Je hebt op zich nog niet heel veel gezegd, behalve wat namen.
1: Ja, nee, ik ben het wel met je eens. Ik denk dat het leuk is om daar een uur over te maken. Over de grootste Nederlandse artiesten. Wel even duidelijk wat de prerequisites zijn, zoals wij dat in het Nederlands noemen.
0: Maar dat vind ik dus juist niet. Prerequisite is de grootste Nederlandse artiesten volgens Jeroen Siep.
1: Maar dat kan
0: Peter.
1: Ook zijn, bijvoorbeeld, we hebben misschien een zanger die is 2,12 meter. Is die grootste Nederlandse artiest.
0: Vind ik, als je dat leuk vindt, mag je daar best één dingetje aan besteden.
1: Eentje, maar eentje.
0: Ja, het moet wel even een serieus blokje worden.
1: Ja.
0: Het moet wel een klein beetje inhoud hebben dan.
1: Ja, nou eens. Maar dat gaan wij fixen.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Maar daar heb ik nog steeds geen antwoord van Jeroen. Waar jij zoal aan denkt.
1: Nou ja, ik denk bijvoorbeeld aan Doe Maar, denk ik aan.
0: Ja, vind ik ook een hele goeie.
1: Ja, dat vind ik echt een
0: beetje. Maar ook Suzanne en Freek.
1: Ja,
0: vind
1: zeker.
0: Ik dat,
1: zeker.
0: Dat op dit moment heel goed doen.
1: Maar ook bijvoorbeeld die nieuwe Nederlandse artiesten die je allemaal tegenwoordig ziet. Hè?
0: Ja, dus, op dit moment heb je best veel...
1: echt Nederlandstalig. Wat dacht je van die, hoe heet ze, Roxy Dekker?
0: Ja, zeker.
1: Die verkoopt 3 keer het Amsterdam Arena Johan Cruijff uit. Ja. Ben je volgens mij een heel groot artiest.
0: Dan ben je best een grote. Weet je wat ik ook? Ilse de Lange vind ik ook...
1: De Lange groot. Ja, het is eens.
0: Wij gaan hier... laten we zo in de app gelijk even een, ja. Laten we een datum prikken. Misschien over, gewoon over 2 weken gelijk.
1: Ja, waarom ook niet? Dan zijn we er toch.
0: Ja. Nou, voor mij, dit gaat terug in mijn jeugd. Ik heb ze heel lang gevolgd tot het kon. Tot het een van de laatste optredens. Ik heb al een lofzang afgestoken over de songteksten en de zangkunsten van Huub van der Lubbe. Voor mij is De Dijk een van de grote Nederlandse artiesten.
1: Zeker.
0: En daarom wil ik ook graag een plaatje van ze draaien.
1: Ik zou zeggen, doen.
0: Dansen op de vulkaan.

0: De Satisfier van Roxy Dekker. En hij komt hier ook gewoon de studio binnenlopen. Dat kan geen toeval zijn, mensen. Dat precies als wij de Satisfier aanzetten, dat dan ook de Satisfier binnenkomt lopen met zijn hele mond vol drops. Siebrand Verwer, mensen.
1: Ja.
0: Is het Verwer of Verwer? Welke wer is het?
1: Misschien moet je de microfoon even open doen voor Siebrand.
0: Dat weet ik niet. Probeer het eens.
2: Jij?
1: Ja,
2: oké. Okay. Ja. Maar ik heb zometeen... Ja? Ik heb een opdracht voor jullie.
1: Nee, toch?
0: Een opdracht?
2: Ja, we gaan serieus doen nou.
1: Ach, nee, toch?
2: Ah,
1: nee,
2: ik ga eerst even de airfryer aanzetten, dan de satisfier en dan gaan we straks... En dan gaan we praten.
1: Ik vind het wel een mooie combinatie. De airfryer, de satisfier. Ik vind het gewoon een geile avond in één keer.
2: In feite is de airfryer de satisfier voor mensen.
1: Ik wou net zeggen. Weet je? Ja, eigenlijk is het 2-1.
2: Ja, precies. Ik ben zo terug.
1: Tot zo.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Dat is fijn. Het is fijn dat hij er weer is.
1: Ja.
0: Wat een gezelligheid. Ik merk dat de microfoons die nog niet afgesteld staan... enorm hard staan.
1: Ja.
0: Wat is hier in vredesnaam gebeurd? Wat is hier de laatste keer dat hier iemand... Maakt ook niet uit. We hebben nog even een klein stukje nieuwsgaring... wat ik nog even met je wilde delen.
1: Vertel.
0: Jij had het over de audities voor Bert en Ernie.
1: Ja.
0: Ik lees hier net dat Sander Lantinga, u allen wel bekend...
1: Ja.
0: auditie mag doen om de nieuwe stem van Bert te worden...
1: Oh,
0: van het duo Bert en Ernie.
1: Ja, dat kan ik me iets voorstellen.
0: De radio-dj kreeg de uitnodiging van zijn collega Koen Swijnenberg cadeau... ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.
1: Oh, dat is
0: echt... slechts 2 dagen terug in hun radioprogramma. Eventjes om jou een klein beetje terug te zetten in je plek. Veel mensen willen auditie doen voor de stem van Bert, dan wel Ernie. Maar ja, niet iedereen kan natuurlijk voor die rol in aanmerking komen.
1: Nee, maar 2.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Het bedrijf waar het nasynchronisatiebedrijf wat de stemmen regelt, wordt doodgegooid met mailtjes van heel acterend Nederland sinds Hanen bekend maakte te stoppen. Ja. Iedereen wil langskomen om auditie te doen voor Bert of Ernie.
1: Ja. Wat zeg je, Siebrand? We moeten de diepvries ontdooien, zegt Siebrand. Wat is er aan de hand? Wat heb je in je hand, Siep?
3: Ja, een stuk van de diepvries.
1: Een stuk van de diepvries.
0: Misschien voor de mensen thuis leuk als je in de microfoon praat.
2: De diepvries ontdooien. Ik trek het vriespak open.
1: Ja.
2: En heb je die film de Titanic gezien? Nou, dat hebben wij nou hier.
0: Zo'n ijsschots komt er uit het vriespak.
1: Maar er ligt er nog steeds een theedoekje onder de vriezer, of niet? Of is die weer ondertussen weg?
2: Ook zover ben ik nog niet. Ik kom zo weer terug.
1: Succes met bikken. Ja.
0: Dan is de cirkel weer rond.
1: Ja, de circle of life.
0: Maar we hebben nog meer items te behandelen. En die kunnen we niet allemaal behandelen als Siep er is, lijkt me. Want jij had toch een moreel dilemma waar je mee zat.
1: Ja, moreel dilemma. En dat is, misschien kan de luisteraar ons daarbij helpen. Kijk, ik ga aanstaande zaterdag vertrek ik weer naar Spanje.
0: Ja.
1: Olé.
0: Voordat je je verhaal afrondt. Hoe kunnen de luisteraars ons hierbij helpen?
1: Ze kunnen ons bellen.
0: Ja.
1: En gewoon anders mailen.
0: Ja, en anders, of anders een van ons persoonlijk via de kanalen. Is misschien wel makkelijker.
1: En, dus ik ga dus naar Spanje.
0: Ja.
1: En ik ga in mijn eentje.
0: Ja.
1: Want bij Tim en Minder kan ik mee.
0: Ja.
1: En, dus ik ben daar dit weekend tot en met volgende week vrijdag. En aanstaande zondag treedt in mijn favoriete restaurant Ronnie van Bemmel op. Een van mijn allergrootste artiesten. Ik zie jou een klein jump of joytje maken daar.
0: Ik krijg kippenvel als je die naam gewoon noemt.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar even, dus jouw favoriete restaurant.
1: Ja.
0: En Ronnie van Bemmel treedt daarop.
1: Ja.
0: Ik zie niet waar dit een probleem gaat zijn.
1: Ik vind het een beetje gek om in mijn eentje daar te gaan zitten. Omdat het echt wel een leuk restaurant is waar je toch die ervaring met z'n tweeën wilt delen. Kijk, ik ga best wel in mijn eentje wel eens uit eten. Maar omdat ook voor mijn werk dat wel eens voorkomt. Dan ga ik in een hotel zitten en dan pak ik daar een restaurant. Vind ik ook leuk. Maar dit vind ik toch een beetje anders. En ik weet, hoe zit jij daarin?
0: Ik zie nog even niet hoe dit anders is. Ik herken overigens het dat je niet op elke plek in je eentje gaat zitten eten. Voor mijn werk zou ik inderdaad makkelijker. Maar dan zijn er ook wel weer bepaalde restaurants. Ja, oh, ik zit het gewoon zelf. Ik zit jouw morele dilemma zit ik al uit. Er zijn inderdaad bepaalde restaurants. Daar ga je niet in je eentje zitten.
1: Nee.
0: Zo'n gezellig restaurantje. Gisteren. Was dat gisteren?
1: Nee, eergisteren.
0: Eergisteren was ik in Frankrijk.
1: Ja.
0: Toen was ik met collega's. Zijn we gaan eten. Heel leuk pleintje. Klein kakdorpje. Waar we toevallig een hotel hadden. Toen zijn we ingelopen. Heel leuk pleintje. Superleuk restaurantje. Hebben we heerlijk gegeten. Eendenborst. Vind ik trouwens altijd erg lekker. Maar die was daar fantastisch. Schuin tegenover ons zat een stel. Heel romantisch te wezen. Een meneer van... Nou... ergens tussen Siep en ons in.
1: Oké.
0: Okay. Qua leeftijd. En ook de dame van. Maar die zaten zo gezellig handje vasthouden en gezellig samen. Dat was een restaurantje. Daar zou ik niet in mijn eentje gaan zitten.
1: Nee.
0: Maar een McDonald's of een Kentucky Fried Chicken. Of noem nog even een restaurant zodat het geen reclame meer is. Burger King, Subway. Daar zou ik wel makkelijker in mijn eentje gaan zitten. Maar er zit ook nog wel wat tussen.
1: Ja. Ja, en ik weet je, je hebt van bijvoorbeeld, ik ga vaak uit, ben ik in het buitenland voor mijn werk. En dan zit ik in een hotel. En dan ga ik meestal in het hotelrestaurant eten. En dan eet ik op zich prima. Kan je gewoon goed eten. Er zitten ook wel gewoon mensen gezellig eten. Maar dan vind ik het niet heel gek dat ik er in mijn eentje zit. Maar zeker als je op een leuke locatie, wat jij zegt, hè, dus dat restaurant in Spanje. Daar zie je echt fantastische uitzichten heb je daar en zo. Ja, daar wil je niet in je eentje zitten. Dan wil je met iemand delen.
0: Ja, jouw favoriete restaurant is zo'n restaurant.
1: Ja.
0: Dan mis je wel de ervaring om rollen. Kun je niet gewoon. Maar je gaat ook niet. Je gaat ook niet twee deuren verder.
1: Wat in Amerika handig is, dan heb je vaak een restaurant, heb je ook vaak een bar bij. En dan kan je gewoon de bar gaan zitten, ga je daar eten. Dan hangen er 600 televisies waar je naar kan kijken.
0: Ja.
1: Weet je, maar dat heb je niet echt in Europa.
0: Nee, dat is waar.
1: Dat is toch anders?
0: Ja, dan moet je inderdaad aan zo'n tafeltje gaan zitten om daar een drankje te doen.
1: Ja.
0: Ik zie jouw dilemma, maar ik denk toch dat. Omdat het zowel jouw favoriete restaurant als Ronnie van Bemmel is, dat jij de keuze moet maken om te gaan.
1: Ja.
0: Deze kans kun je niet alleen. Ook voor het programma, hè?
1: Ja.
0: Ook voor het programma kun je deze kans niet laten glippen.
1: Niet laten gaan, zeker. Maar we moeten door.
0: Nou, we moeten helemaal niks.
1: Nee.
0: Maar goed, ik begrijp wat jij wil. Even gauw een plaatje.
1: Want ja, want dan kan die oude snuiter ook naar binnen.
0: Dan kan die oude snuiter nog eventjes gezellig.
1: Ja.
0: Volledig geïnspireerd op jou.
1: Ja, The Lonely Boy.
0: Ik ben benieuwd wat het gaat worden zondag.

0: Andere radiostations draaien Andrew Silver, maar wij hebben hem echt. Andrew Gold, mensen. Alleen de hele grote.
1: Ik vind hem leuk. Andere radiostations draaien Andrew Silver, maar wij draaien Andrew Gold. Oh ja. Ja, vind ik leuk.
2: En ik zeg wel eens, kijk, andere radiostations die hebben Adam Curry, hebben wij ook. die is nog niet helemaal goed, die grap. Ja.
0: Genieten van, mannen. Ja. Genieten
1: maar er is
0: van.
1: Ook ketchup nog.
2: Ja. Nou ja. Ja,
0: maar, maar hoe heet die norm waar jij toch steeds aan wil voldoen?
1: En, de ijsnorm.
0: Kun jij een klein, wat is de ijsnorm?
1: Nou, de ijsnorm is belangrijk voor een streekomroep om een goede verhouding te hebben tussen...
0: Nee, ja, wanneer voldoe je eraan?
1: Als je 50% van je tijd aan die ijsnorm voldoet en ja? 50% aan andere dingen.
0: Ja, wanneer voldoe je eraan?
1: Als je dus iets rondom cultureel, lokaal en...
3: Precies.
0: Dus als wij een lokale grootheid hebben, ja? Die een itempje in ons programma heeft al vele jaren
1: dat
0: eigenlijk.
1: Dat telt mee.
0: Dat telt mee. Ja. En dat is toch een significant onderdeel van ons programma.
3: Ja.
0: Dus eigenlijk nog een pluspuntje voor ons. Ja. Hoe wij hier lokaal met...
1: Ik ben gek op pluspunten.

0: Ja, jullie weten het natuurlijk ook. Ik weet het, Jeroen weet het, Peter weet het.
1: Ja.
0: Volgens mij was het vorige week werd het bekendgemaakt.
1: Nou.
2: Wat?
0: Wat is nou? Er weer terug?
2: Schurft.
0: Ja, ook. Ja.
2: Chlamydia.
0: Ja, ook. Ja, maar daar
1: Ebola.
0: Daar hebben we jullie pilletjes voor gegeven.
2: Ja.
1: En de vraag ik weet
0: is,
1: het.
0: Ja? Hyves.
2: Ja, inderdaad. Hyves. Nou, Hyves is weer terug.
0: Nou, moet je gewoon luisteren wat er allemaal terug is met Hyves.
3: En ruim 10.000 mensen zitten weer op huis. Dit Nederlandse sociale netwerk is na jaren terug. Omdat uit onderzoek bleek dat er weer behoefte is aan een platform zonder verslavende algoritmes. Alles staat op Europese servers. Je kunt nu weer krabbelen op Hives en iemand weer een dansende banaan sturen.
4: Gaan met die banaan.
5: Hives is weer terug.
6: Leuk.
5: Ja.
7: Dansend banaantje versturen.
8: Dat is wel lachen. Maar heb je ook wel andere platforms voor tegenwoordig. Hives.

0: komt weer terug. De Nederlandse social media platform werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. What? 10 miljoen gebruikers. Uiteindelijk werd het ingehaald door Facebook. De reacties op de terugkeer zijn wisselend.
1: Nou, dan schrik ik.
2: Zou dat schrikken?
1: Nou ja, dat is toch die ziekte, hè? Ja, het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en plaatsen berichten en zo. Let's be
0: friends! De nieuwste versie van Hives zou minder verslavend moeten zijn dan andere sociale media. En ook draait het platform op Europese servers.
3: Een opvallend bericht deze week. Hives is terug. Het sociale platform uit vervlogen tijden. Herkenbaar aan die dansende banaan en waar je vrienden vroeger kon krabbelen.
4: Hebben jullie al gehoord dat Hive terugkomt?
5: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.

0: Dit zijn lyrics. Daar is Eminem groot mee geworden.
1: Geïnspireerd op Nana Mouskouri.
0: Oh ja, joh?
1: Ja.
0: Heeft hij dat...
1: Nana Mouskouri.
0: Ik schrijf hem ook een beetje weg. Want hij is nog niet helemaal klaar, onze M.
1: Nee.
0: Maar we hebben zoveel te bespreken.
1: We moeten door.
0: De NLPO-dag. Ik heb begrepen dat daar zo enorm veel uitgekomen is.
1: Ja.
0: Twee schriftelijke verslagen. En een persoonlijke ervaring die gedeeld moet worden hier.
1: Ja, zeker. Het viel me in eerste instantie op dat bij de NLPO-dag. Wat trouwens even uitleggen wat de NLPO-dag is. Het is een dag waar eigenlijk de lokale omroepen en streekomroepen samenkomen. En eigenlijk vieren dat ze lokale en streekomroep zijn. Met allerlei workshops die daar plaatsvinden. Je kon je inschrijven voor een drietal workshops. Dat hebben we ook gedaan. Siebrand en ik hebben een tweetal sessies met elkaar meegedaan.
2: Klopt, ja.
1: We hebben eerst een sessie gehad over het schrijven van een interview.
2: Ja, maar waarvan ik me achteraf afvroeg dat het vroeg of het wel zinvol was geweest. Voor mij die niet zo.
1: Nee. Daarna heb ik bij Eva Koreman gezeten. Vond ik ook niet heel erg nuttig, omdat ze 20 minuten had praten was over haarzelf.
2: Grappig. Oké.
1: Ja. En daarna had ze een filmpje over een interview wat mislukt was. En dan moesten wij gaan vertellen waarom het niet goed was. En dan ging ze ja of nee op antwoorden.
2: Zo, dat, bedankt.
1: En toen hadden we eigenlijk de klapper.
2: Ja.
1: We gingen naar iets over Big Tech. En hoe kom je af van Big Tech?
2: Ja.
1: En dat was een leuke sessie.
2: Zeker, ja.
1: Althans voor mij wel.
2: Ja.
1: Ik weet niet voor de man die de sessie gaf.
2: Even kijken. Zijn verhaal was inderdaad van, jongens, er is een hoop aan de hand in de wereld. Ja. Big Tech, belangrijk.
1: Ja.
2: Grote bedrijven uit Amerika, onder leiding van onder meer Meta. En die andere wist je...
1: Microsoft. Ja.
2: En het toeval wil dat een van ons drieën, maar Peter en ik niet, bij Microsoft werken.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment heb jij terecht een opmerking gemaakt waarvan ik dacht van, hé, dat heb je goed gedaan. Want het ging onder meer, je moet het niet al te inhoudelijk doen, maar over het strafhof in Den Haag.
1: Ja.
2: En die worden worden
1: eigenlijk gesommeerd. Het verhaal is dat het strafhof in Den Haag heeft op een gegeven moment... het verhaal is dat de strafhof in Den Haag, daar zit een rechter, althans de voorzitter daarvan. En daar is zijn mail van afgesloten.
2: Oh ja.
1: En hij kon niet meer bij zijn bestanden. En dat zou volgens in het begin van de media had een bericht over, dat het kwam dat Trump had gezegd van, joh, strafhof vinden we helemaal niks. Deze man vinden we helemaal niks. Dus blokkeer dat.
2: Ja.
1: En dat is in de media gekomen.
2: Ja.
1: Alleen het verhaal is niet zo. Het verhaal is namelijk zo dat het strafhof zelf heeft gevraagd om niet die actie tegen te ondernemen. En niet Microsoft zelf.
2: Ja.
1: Dus
2: ja.
1: Hun hebben het verzoek bij Microsoft neergelegd.
2: Ja.
1: Dat is later ook in de media gekomen. Maar dat is niet wat deze man zei. Dus ik vond het op zich wel grappig dat die man was zijn verhaal aan het doen. En het was een soort van, nou, ik wil niet zeggen Microsoft bashing en Meta bashing en Google bashing. Maar het was allemaal niet heel erg goed. En toen zei ik op een gegeven moment, sorry, ik grijp nu toch even in. En,
2: ik was trots op je.
1: En,
2: ja, echt serieus?
1: Toen zei die, ik zag die man kijken. Ik zeg, ja, ik werk bij Microsoft. En toen het geluid uit de zaal. Zullen we het nog één keer doen?

0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, dat was wel.
1: Dat was op zich wel grappig. Ja. En toen heb ik die man van een repliek gediend. Van ja, joh, dat is een verhaal wat je. Dit klopt gewoon niet wat je zegt. Ik zeg, ik begrijp wat je bedoelt, maar dit is niet. Denk ik, zoals je het zou moeten uitleggen.
2: Ja.
1: Nou, daar heeft die man aandachtig naar geluisterd. Normaal vond hij Microsoft iets minder kut. Dat viel me ook op. Hij ging iets minder hard erin. Maar het was op zich wel een interessante sessie. Ik snap het wel dat je zegt, ik wil al mijn data in. Dus op een gegeven moment ben ik advies gaan geven aan mensen. In die sessie.
2: Ja. Kom naar Microsoft.
1: Ja. Nee, waar mensen, ja, maar hoe doe ik dat dan? En als ik dan wel, en wat kan je doen? Ik zei, ja, het gaat om bewustwording en dat soort dingen. Dus ik wil niet zeggen dat ik de sessie overnam. Ik had wel een woord erin, laat ik het zo zeggen.
3: Zeker, ja. Ja. Ja, ja. Eigenlijk, maar dat bedenk ik nu pas. Had jij na afloop nog niet even met hem een...
1: Heb ik gedaan.
3: Oh, wel.
1: Ik heb
3: dat heb ik gemist. Ja, oh, wat goed. Oké, okay, ja.
1: Ja. Ja.
3: Oh, dat doe je ook weer heel goed.
2: Even de boel rechter zetten of...
1: Nee, ik heb gezegd, als je dit nog één keer flikt. Nee, ik heb gezegd, sorry, het was niet de bedoeling om je on the spot te zetten. Maar ik vind gewoon, als je dingen vertelt, moet het ook wel kloppen.
2: Ja.
1: Ik zeg, en dit klopte gewoon niet. En dan gaf hij ook wel, hij zei, ja, ik heb hier gewoon niet genoeg ingedoken. Want ik kon het ook laten zien, hè, aan de hand van artikelen, dat dus inderdaad mijn verhaal klopt en zijn verhaal niet.
2: Ja, oké.
3: Okay. Dus, nou, heel goed.
1: Ja.
2: Nou, potverdorie.
1: Ja.
2: Ja. Maar is dit het item NLPO-dag of hebben we nog
3: meer te keren? Nee, want even kijken, die tweede sessie die jij bijgewoond bij Eva Koremans, zat ik bij een sessie. En dat had als onderwerp de toekomst van de lokale omroep.
1: Ja, dat was goed, zei je.
3: Ja, en dat was eigenlijk het verhaal waar we nu mee bezig zijn. En dat wordt eventjes serieus. Even kijken, een stukje duiding. Wij hebben nu als Eemland 1, samen met Nieuwsplein 33, de lokale club vanuit Amersfoort, hebben wij de licentie voor het verzorgingsgebied Amersfoort, Barend, Soest, Bunschoten.
1: Ja.
3: Leusden ook nog, volgens mij, hoort erbij. Hè? Ja.
1: Ja, ja.
3: Maar wij moeten als lokale omroep voor het einde van dit jaar een nieuwe licentieaanvraag doen met het oog op onze toekomst. Want als wij die aanvraag niet indienen, dan houdt het voor ons op.
1: Ja.
3: Maar Nieuwsplein 33, waar we mee samenwerken, die hebben besloten dat zij los van ons een aanvraag gaan doen.
2: Mm-hmm. De komt er dus op.
3: Nou ja, dat is een andere discussie. Maar het komt erop neer dat twee partijen vanuit deze streek een aanvraag gaan doen voor de licentie vanaf 2028 en dan voor 5 jaar eraan vast.
1: Ja.
3: Dat is dus Eemland 1, dat zijn Wully. En de andere partij, dat zijn Hully, dat is Nieuwsplein 33. Dus daar waar we mee samenwerken, dienen allebei los van elkaar een aanvraag in. En er moet beslist worden wie de licentie krijgt.
2: Oh, als de vraag is of ik dat wil doen, dan weet ik wel wie het gaat worden.
3: Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag, want dat ga jij niet beslissen namelijk.
2: Oh.
3: Nee, dat wordt beslist door de NLPO samen met het Commissariaat voor de Media. Dat zijn twee serieuze partijen. Dat zijn geen hobbyclubjes, dat zijn serieuze partijen.
2: Dat zijn serieuze mensen.
3: En wij worden gewogen, dus zowel wij Eemland 1 als de andere partij in Nieuwsplein 33, op diverse criteria. Daarvoor gaan Hully, dus dat is de NLPO samen met het Commissariaat van de Media, onder meer langs bij alle gemeentes. Dus ze gaan langs bij de gemeente Baren, Soest, Eemnes en Amersfoort.
1: En Leusden.
3: Ja, heeft hij apart raad of valt hij onder Amersfoort?
1: Nee, valt hij onder Amersfoort.
2: Volgens mij zijn wij helemaal... Wij zijn toch geen... Wij hebben toch Amersfoort niet tot ons uitgezet?
3: Nee, maar degene die straks... Degene die straks licentie krijgt... moet het hele verzorgingsgebied voorzien van lokale streekgebonden media. Dus dat is een serieuze zaak. En in die sessie waar ik bij was, werd er over gesproken hoe dat dan gaat. Nogmaals, die twee partijen, dus Commissariaat samen met de NLPO, die gaan langs bij al die gemeentes. Mm-hmm. En die gaan vragen van... Oké, waarom vinden jullie gemeente of gebeld?
1: Dat is waarschijnlijk Eva Jinek.
3: Geert Kramer, die bel ik zo terug.
1: Ja.
3: Dus dat wordt wel serieus. En een van de zaken waar wij in gewogen worden, of wij in onze uitingen, dus radio, tv en online, of wij voldoende streekgebonden zaken duiden.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Dan zijn we het erover eens dat TV dat doet, want die zenden bijna alleen maar lokale zaken uit. Die hebben geen programma's van buitenaf. Online doen wij dat ook goed. Hè, want elke dag produceren wij nieuwe nieuwsberichten. Die keurig netjes worden geredigeerd en voorzien worden van updates. Radio is wel een dingetje. Want wat jij aangaf, wij moeten 50% lokaal of streekgebonden items uitzenden.
1: Ja.
3: En er is een aantal programma's, wat op zich heel goed is. Want het is niet zijn een aantal programma's. Want een aantal is enkelvoud. Dus er is een aantal programma's en niet er zijn een aantal programma's.
1: Nee, zeker. Ik schrijf mee.
3: Ja, die niet voldoen aan de 50% regeling.
1: Ja.
3: En wij moeten, ondanks het feit dat ik misschien lokaal ben, daar toch iets meer aan gaan doen.
1: Ja.
3: Ik weet nog niet hoe. Maar het goede nieuws is, jij komt uit Amersfoort, Jeroen.
1: Ja.
3: Dus jij kan heel veel van Amersfoort.
1: Nou, kijk wat we gaan doen.
3: Kijk wat heb ik helemaal gemist? Wat zie ik? Ik kan die zien, maar...
1: Amersfoort nu meegenomen.
3: Wat goed!
2: Die heb jij weer gepakt, denk ik. Want ik heb hier de baars gekoeld.
1: Nee, hij ligt eronder.
3: Ja.
2: Nee, ligt hij niet.
1: Oh, nou, dan weet ik niet wie hem heeft.
3: Hoe heet het? Amersfoort? Straks?
1: Amersfoort nu.
3: Nu. En wat is dat?
1: Dat is een wekelijks krant die binnenkomt bij met alle nieuwtjes rondom Amersfoort. In
3: Kijk,
1: Amersfoort.
3: Dat doen we goed.
1: Meegenomen. En hebben wij net op Sahari Mens dat gedaan. Dus we hebben de headlines voorgelezen.
3: Wat goed. Ja, sorry, ik heb het gemist, want ik kwam uit een andere bijeenkomst.
1: Wij zijn hier gewoon een stap voor.
3: Heel goed.
1: One step ahead.
3: Ah, dat is goed. Ja,
1: ik heb geluisterd.
3: One step ahead.
1: Maar het leuke is, we hebben erover gehad natuurlijk ook afgelopen zaterdag.
3: Ja.
1: En ik heb dat opgeslagen. Vraag ook niet hoe. Het gebeurt me normaal nooit.
3: Nee.
1: Weet je, ik weet al 6 jaar lang niet waar de messen liggen in huis. Maar dit wist ik nog.
3: Hebben jullie thuis die messen nog liggen?
1: Dat weet ik niet.
3: Dan zouden we toch mee stoppen. We zouden toch alleen van die plastic dingetjes bij jou thuis doen.
1: Ik weet het niet meer. Ik ben ze kwijt.
3: Ja. Ja. Maar dus nogmaals, de bedoeling is dat wij ook in programma's... er zijn natuurlijk een aantal hobbygenoten, programmamakers bij deze zender... die gewoon plaatjes draaien omdat ze dat leuk vinden.
1: Ja.
3: Maar ook die moeten we ervan overtuigen dat ze iets meer moeten doen.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld lokale artiesten. Hoewel, elke dag Ben Kramer, daar wordt niemand vrolijk van natuurlijk.
1: Nee, maar je hebt wel de show nieuws presenteert. Hoe heet ze?
3: Marlene de Show. Precies.
1: De hart van Nederland.
3: En het is open vraag, maar stel dat wij Ben Kramer gaan bestje. Is dat ook goed zijn dan?
1: Tuurlijk, weet je, het is toch cultuur.
3: Is toch lokaal dan?
2: Ho. Die Ben Kramer die afgelopen zondag...
3: Ja, stond in de Laanstraat.
2: In de Laanstraat stond bij Proef.
3: Was je erbij?
2: Nee, ik lees het in het lokale krantje.
1: Oh, vertel eens meer over. Dat vind ik wel heel interessant.
2: Oh, wat grappig dat je het vraagt. Nou, ik heb hier een nieuwsartikel. Verrassing op druk vorstelijk proeven.
3: Wel verrassing.
2: Duizenden mensen kwamen zondag naar het centrum van Baren.
3: Dat is waar. Oh.
2: Ik praat even rustiger, dan vult dat meer tijd.
3: Ja.
2: De organisatie van vorstelijk proeven had een mystery guest aangekondigd.
1: Nou.
2: Niemand minder dan plaatsgenoot Ben Kramer. Haakje openen, 79. Haakje sluiten, trad op. Kramer gaf het publiek een compliment en merkte op dat vooral jongbaren zich in de Laanstraat liet zien.
3: Nou.
2: Zijn optreden werd alom gewaardeerd.
3: Kijk. Ik hoor ook als verhalen mensen die in de buurt van Ben Kramer wonen in Baren, dat die niet zo blij zijn, want hun huis wordt minder waard. Dat zou je toch moeten toegeven. Ja. Maar dat is van horen zeggen. Ja, dit is geen mening. Dit is nieuws gathering.
1: Dit is een Barens roddelrubriekje.
3: Ja. Oh, moet ik het ook nog doen, ja.
2: Oh ja, Marijke Helwegen hebben wij ook een kort lijntje mee.
3: Zeker.
2: Die hebben wij op het cultureel festival, heb ik die aan tafel gehad samen
1: met dus Marijke. Ja, echt waar?
2: Ja.
1: Jij
2: wou er niet bij zijn, maar dat is...
1: Oh, wat
2: dat
1: leuk.
2: Is, ja, het cultureel festival, toch een jaarlijks hoogtepuntje hier in de regio.
1: Ik ben echt jaloers.
2: En die heeft bij ons aan tafel gestaan.
1: Borst vooruit.
2: Jij steekt 2 vingers op, Siep. Dat betekent echt dat je heel graag wat wil zeggen.
3: Dat fragment... Moeten wij in deze uitzending een keer herhalen?
2: Ja, nou, dat zeker.
3: Precies,
2: dat zeker.
3: Dan moeten ze er even eruit flotsen.
2: Nou, sowieso had de mensen die aan tafel stonden, een aantal daarvan dacht ik, misschien kunnen we die wel eens een keer bij Weekend Jeroen of Peter langs laten komen.
3: Kijk.
2: Daar zat gewoon humor in.
1: Echt waar?
2: Ja, en dat vind ik toch wel een van de kernwaarden van Weekend Jeroen of Peter. Gebrek aan humor.
1: Ja.
2: En als we dat dan kunnen vullen met een gast, dan zou dat misschien ook wel. Zullen wij even een plaatje draaien?
3: Even.
1: Ja.
2: En dan daarna weer verder.
1: Heb je een plaat? Dan zeg lekkere plaat. Ik zie hier op Spotify iets staan.
2: Ja, wil je die?
1: Oh,
2: ja?
1: Maar dat vind ik zo'n geile plaat.
2: Ja, ik had eigenlijk One Step Beyond van Matt. Ja, dus omdat dat zo leuk...
1: Ja, maar deze is zo lekker. Deze heeft een basloopje. Oh. Ja?
3: Deze lekker basloopje.
1: Oh.
2: Dit is wel een lekker loopje, of niet?
3: Het loopt lekker dit.
2: Oh. Dit loopt lekker door Baren.
3: Jeetje.
2: Dit loopt lekker door Soest.
1: Dit
2: loopt lekker door Leusden.
1: Dit is een hardloopmuziekje.
2: Ik ga even opzoeken hoeveel BPM dit is. Kom ik op terug. Maar wie is dit dan, Jeroen? Geef ons een stukje duiding.
1: Sam Sparrow met Black and Gold. Lekker. Kletsnot.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
1: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
0: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
2: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
0: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een muzikant die ooit thuispianist was van de Wereldomroep en het prestigieuze Dead and Swing Society Award kreeg opgespeeld. En in 1993 verscheen zijn debuutalbum Because of You. En na zijn ontmoeting met de Canadese jazzpianist Oscar Peterson. Ja, ja, het is een grootheid. In 1998 staat hij vanaf 1939 onder contract bij een Japans jazzlabel. Ook maakt hij albums voor dit label samen met zijn vrouw. En dat is natuurlijk zangeres Marielle Koeman. Welkom, Jos van Beest.
1: Dankjewel.
0: Welkom op deze zondagavond.
1: Dankjewel.
0: Beetje uitgeput naar het concert van gisteren.
1: Het geeft altijd een hele goede bak energie. Dus,
0: Maar goed, dat gaf Benjamin Herman natuurlijk ook.
1: Ja,
0: of hem. En hoe was het concert gisteren op het Kaag-eiland?
1: Ja, dat liep als een tierenlier. Ja. En voor een goed gevulde zaal in een heel mooi kerkje. En dat is echt zo'n concertkerkje. Er staat een mooie vleugel. En zitten mensen in een wat informele sfeer. En dat werkt gewoon ook voor een jazzmuzikant. Het informele werkt ook lekker.
0: Mm-hmm, zeker. Ik had begrepen dat het kansel was ook bezet.
1: Daar zat zelfs ook iemand.
0: Mensen?
1: Ja, één. In dit geval.
0: Niet de dominee?
1: Nee.
0: Die was de weg kwijt? Nee, die was er niet.
1: Nee, die was er niet.
0: Oké. Okay. Wordt het kerkje nog trouwens gebruikt?
1: Ja, niet als... Nou ja, als kerkje wordt het gebruikt bij, hoe noem je dat, trouwerijtjes en dat soort dingen. En de bedoeling is, want dit is mijn tweede concert daar. Ik mag daar het een en ander aan concerten programmeren. Mm-hmm. Een stuk of 6 keer per jaar of in een seizoen. En de bedoeling is dat er een beetje een culturele plek van gemaakt wordt.
0: Oké, dus kerkbankjes gaan eruit, gaan er weer in, gaan eruit.
1: Die staan er niet, want je hebt lekkere tafels en stoelen en je kan een wijntje drinken tijdens...
0: Helemaal hip.
1: Ja.
0: Oké, de verhipping van een kerk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik zie dat je nog bezig bent met het op orde brengen van jouw stapel cd's. Welke wil je nummer 1, welke wil je als laatste? Het zijn dus 1, 2, 3, het zijn een stuk of 14 heb je meegenomen.
1: Ik vind het leuk om met dat debuut cd'tje te beginnen straks.
0: Ja.
1: En daar heb ik ook voor de technicus een briefje in gedaan.
0: Je meent het, ja?
1: Ja, jongen.
0: Je hebt het wel makkelijk gemaakt.
1: Zo ongelooflijk georganiseerd.
0: Ja. Maar je moet natuurlijk wel eerst door dat eerste uur heen. Hè? Dat eerste uur met ons huiswerk. En dat is over het algemeen UK jazz. Maar dat hebben we dus nu gecombineerd met Nederlandse jazzartiesten.
1: Ja, leuk.
0: Upcoming. Nou, maar goed, we beginnen met Sarah Tandy. Je bent pianist.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat we ook veel pianisten uit Engeland deze kant hebben geschopt.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: En Sarah Tandy, die heeft de klassieke opleiding genoten en heeft dat afgebroken, is jazzpianist geworden. En zij is ook betrokken bij de Ronnie Scott House Band, de W3 Collective. En ze speelt in de band van saxofonist Camilla George. 2 jaar geleden in Amersfoort heb ik er gezien.
1: Okay.
0: Prachtig. Ja. We gaan luisteren naar Under the Skin van Sarah Tandy.

0: We zagen Jos van Beest helemaal genieten. Klopt dat?
1: Dat klopt als een bus.
0: Ja, nooit gehoord?
1: Niet van hun gehoord, nee. Maar ik vind het wel heel te gek, omdat het en hele jonge lui zijn. En echt dus een nieuwe stroming.
0: Ja, ja.
1: Die gaan echt voor, hoe wij dat in jargon noemen, voor de zware check in de jazz.
0: Exact. Nou, ik zeg met nadruk ook we, want ik doe het dan ook samen met mijn vaste producer, Mark Reitsma, in dit geval. Dat was dus Sarah Tandy. Dat mag ik dus niet zeggen. Was eens een jonge Britse drummer die na wat lesjes van Billy Gobham samen met Kamal Williams uitgroeide tot representant van de UK Jazz. En dan hebben we het over Yusuf Days, die vorig jaar zijn debuut CD maakte. En dat heet Black Classic Music. Prachtige CD. Een album dat de bron van de Britse jazz van de afgelopen jaren prachtig heeft blootgegeven. En dat kan ook niet anders. We gaan luisteren naar Chasing the Drum van Yusuf Days.

0: Yusuf Days met het nummer Chasing the Drum. Ik heb hem bij Jazzism heb ik hem als beste plaat van 2023 geoormerkt.
1: Nou, dat is te gek.
0: En ja. Ik heb hem hier liggen.
1: Kijk.
0: Precies. Je mag hem lenen. Kan.
1: We gaan hem kijken. Ja, ik wil hem wel.
0: Goed, het spelen van de piano vond hij maar zo. Dus stapte de jonge Londenaar op 12-jarige leeftijd over op de alt-saxofoon. De rest is geschiedenis. Hij heeft samengewerkt met Yusuf Days, Wizkid, Burna Boy, Gray, Green Tay, Peng en Masego. Die laatste is echt geweldig. En nog veel meer. En op zijn 21ste won hij een Grammy Award voor zijn aandeel aan het album van Burna Boy, Twice as Tall. Was getekend Venna. En van Venna gaan we draaien.

0: Geweldig, wat een mooi slotakkoord. Ik kijk even naar mijn overbuurman, Jos. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik zit te genieten, want het is voor mij ook heel nieuw. Dus ik hoor hele mooie verrassende dingen.
0: Ja.
1: En te gek dat, weet je wel, altijd toch in ontwikkeling is. Ik vind het alleen maar heel positief.
0: Ja, ik hoop dat PY Jane ook jou gaat bekoren. En dat is een vijfkoppige band. En dat reikt tot in de diepe, multidimensionale bron van wat algemene jazz wordt genoemd. En brengt al zijn componenten samen in een enkelvoudige emotioneel geluid. Ja, dat heb ik even opgelezen. Anders kom ik er zelf ook natuurlijk niet uit. Wat we gaan horen is Winter Sun. Laat het alsjeblieft niet meer voorkomen, de winter. We gaan naar de zomer. Maar goed, Winter Sun.

0: Ja, dit is juist het geluid. Rekt tot in de diepe multidimensionale bron van wat algemene jazz wordt genoemd. Weet jij dat?
1: Nou, ik associeerde af en toe wat dingen waarvan ik dan dacht bij het luisteren van hier ligt Chick Corea aan ten grondslag.
0: Ja, precies. Maar jij bent de pianist, jij moet het weten.
1: Nou ja, dat, dus je hoort op die synthesizers, hoor je allerhande harmonieën voorbij komen. Ik denk, nou, dat is dan het mooie dat zo'n knakker als Chick Corea toch altijd wel weer de beïnvloeder de blijkt te zijn.
0: Ja, we gaan naar een andere knakker. En die heet Raffi Bushman, ook uit Londen.
1: Okay.
0: En dat is een pianist en een componist. En die heeft een heel mooi nummer geschreven en dat heet Silver Lines. Zet de naald er maar in.

Prachtig. Dat was Raffi Bushman. We steken het kanaal over. Dan komen we in Nederland bij 010 Rotterdam. Daar zit klaar Ronnie De Carlo. En dat is een project van het Colombiaans-Nederlands gitarist Runik Roa Espinoza. En zijn eigenzinnige instrumentale composities zijn een lappendeken van fusion, gospel en Latin met invloeden uit film- en game-industrie. En zijn hoofdrol is natuurlijk de gitaar. En die kan hij als geen ander hanteren. We gaan luisteren.

Zo zie je maar, de UK Jazz dat dendert over onze duinlandschapjes. Hè? Het was even rustig, maar dat dendert eroverheen. Dat gaat overal naar 010, 020, 035, overal gaan er naartoe. Geldt niet. Geldt ook wel voor Suzanne Alt. Die had ik dus vorige week in de uitzending. En over deze saxofonist kunnen we alles lezen in de kerstverse Jazzism. 4 pagina's met mooie foto's. Zij toerde onder meer met Fred Wesley. En was een paar keer te gast op het podium van niemand minder dan George Clinton en Parliament Funkadelic. Ze is niet doof, dus ze is niet doof van geworden. Gelukkig ook niet. Ze is ook niet aan de vreemde sigaretjes gaan zitten. Zeker niet. Ze heeft een nieuwe cd februari is dat opgenomen en ook gelijk uitgebracht. Royalty for a Real, Suzanne Alt.

Suzanne Alt. Heerlijk. Hetzelfde geldt ook voor Frans Heemskerk. En dat is ook een pianist. Regelmatig hapt mijn cd-recorder deze plaat naar binnen met onder meer Jeroen Vierdag op bas en Jeroen Zangen op drums. En dan heb ik het over het nummer Tom's Dinner.

0: Ja, dat moet je tot de laatste snik moet je dat uit te horen, Jos.
1: Ja, ja.
0: Doe jij dat ook altijd? Ook altijd zo'n beetje dat uitwaaieren op je piano?
1: Ja, dat doen we wel, ja.
0: Maar is dan de zaal stil?
1: Dit is bijna meditatief.
0: Ja, ja, ja. Nou, die heemskerk, die kan er wat van, hoor.
1: Ja, dat is erg mooi.
0: Goed, in september staan ze twee keer in Paradiso, gewapend met hun nieuwe EP. Tone Mellis brengt Jungle by Night met een funky sound, elektronische groove en heavy bassen een ongekende live sensatie op het podium. En niet alleen in de hoofdstad, ze gaan het door heel Nederland, België, Duitsland, noem maar op. Het is echt een sensatie. Jungle by Night, we hebben uitgezocht het nummer The Green in Your Dream.

0: Jungle by Night op deze zondagavond. Ja, de piepjes van 9 uur komen eraan, Jos. Het gaat snel, hè?
1: Ja, ja, het vliegt om.
0: Jongen, precies. Nou, we hebben geloof ik net nog even tijd om Casper Rietkerk te draaien. Te midden van de levendige Engelse hoofdstad wentelde deze saxofonist namelijk in de afgelopen 2 jaar in de eigentijdse UK Jazz. Nou, dat heb je natuurlijk wel gehoord. Dat is wel verrassend, toch?
1: Ja.
0: En hij werd geïnspireerd door artiesten als Yusuf Dees. Dat heb je gehoord. Jordan Reke heb ik totaal geen aandacht aan geschonken. Lilian La Havas ook niet. En Jacob Collier heeft een heel mooi stuk geschreven ook in Jazzism. En zij vormen voor hem één grote inspiratiebron voor de cd The Island, dat in juni verschijnt. Ik zou zeggen, slaapzakken voor de deur. We gaan luisteren naar Belly Flop. Tot over een paar minuten.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
1: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei, een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
0: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
2: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
3: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
0: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het tweede uur, ja, zowaar komt Jos van Beest binnengewandeld met één nummer. En dat heet Because of You. En dat is een cd die in Japan is geproduceerd. Of moet ik het anders zien?
1: Nou, het is door Japan is de licentie gekocht.
0: Ja.
1: Hier in Nederland gewoon, want ik werd gescout.
0: Ja.
1: En toen hebben ze het opnieuw uitgebracht in Japan met een heel ander hoesje. Ja. En die hebben gewoon... dat plaatje heeft ongelooflijk goed verkocht daar.
0: Ja, je bent daar een bekende bekende persoonlijkheid.
1: Nou ja, we hebben wel enige naamsbekendheid daar gekregen. Okay. Dus dat is wel heel leuk.
0: En het is allemaal zeg maar begonnen bij de Wereldomroep.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Met een snabbel binnen een snabbel. Oh nee, binnen je...
1: Nou ja, ik had daar een normale job dat ik op een snel kopieerafdeling, zoals dat dan heette, werkte. Maar ik werd ook gevraagd als pianist voor allerhande jubilarissen en andere feestjes. Waar een borrel werd gegeven en dan moest ik de background, het muzikaal behang maken.
0: Ja, dus elke vrijdagavond zat je daar natuurlijk te spelen.
1: Dat kan je wel stellen,
0: En de avond werd afgesloten in het pandje, maar dat heette voorheen... Studio, eigenlijk een nickname, Studio 13. Waarom Studio 13?
1: Ja, vanwege wat kan er allemaal gebeuren. Ja, drank maar veel, meer stuk dan je...
0: Hele kleine behuizing. Dat was wel een hutje-mutje waarschijnlijk, of niet?
1: Maar ja, ook dat. Maar ook vreselijk gelachen daar. Ja. Weet je wel, dus onwijs leuk.
0: Wat ligt er nu op de draaitafel? Want het is tenslotte een muziekprogramma.
1: Nu ligt er Oscar Peterson met Count Basie.
0: Ja.
1: En met een stuk van Oscar Peterson... Dat heet The Time is Right.
0: Ja, je kent hem ook, hè?
1: Ja.
0: Die Oscar Peterson.
1: Ja.
0: En dat gaan we zo dadelijk even behandelen.
1: Ja, leuk.

0: Oscar Peterson.
1: Ja, je hebt hem ontmoet.
2: Ja.
1: Je hebt hem ook een hand gegeven.
2: Ik heb hem een hand gegeven, ja.
1: Was en nou... jaren laat heb je je handen gewassen. Denk ik. Ja, dat was een grootheid.
2: Ja, het is echt een grootheid. En wat bijvoorbeeld voor mijn dochter Michael Jackson zou zijn, dat stond ik als volwassen fan stond ik tegenover Oscar Peterson. En ja. Ja, dat is een hele bijzondere ervaring.
1: Ja, was ook een bijzondere man.
2: Ja.
1: He,
2: ja.
1: Hij werd gekenmerkt door de enorme discrepantie, he, tussen de waardering van het publiek en het ronduit giftige onthaal dat hij van veel recenten voor zijn werk kreeg.
2: Ja. Ja, nou, bij mij
1: omdat
2: niet...
1: het altijd anders was. Ja, hij was niet klopt. Te peilen.
2: Nee, dat klopt. Maar de man is, maakte op mij zo'n ongelooflijke indruk. Sowieso, zijn pianotechnisch spel is harmonisch. Ongelooflijk, helemaal in orde. Mm-hmm. Echt een grootheid. Maar hij was ook nog eens een keer richting mij eigenlijk heel humble. Dat je denkt, man van dat kaliber. Mm-hmm. Weet je wel... Ja, het was voor mij heel bijzonder in ieder geval.
1: Ja, de vriendschap werd geboren.
2: Nou ja, dat denk ik wel. Maar ja, goed, hij was altijd al mijn held op piano. Dus,
1: ja, dat is toch mooi, omdat je, ja. Gewoon, je held is je vriend.
2: Ja.
1: Dat
2: ja,
1: is toch
2: ja,
1: het mooiste dat er is.
2: Ja, ja, ja.
1: Hé, hey, even tussendoor. We gaan ook luisteren naar jouw vrouw.
2: Ja.
1: Marielle Koeman. Want ja. Het is tenslotte een jazzprogramma.
2: Klopt.
1: Wat is er zo bijzonder aan Marielle Koeman, qua stem
2: nou,
1: dan?
2: Nou, qua stem, dat is heel leuk. Marielle is ook een natuurtalent. En ja, die heeft gewoon ook... Het leuke is dat wij elkaar ook ontmoet hebben in de muziek. En dat eigenlijk vrijwel vanaf dat moment de neuzen dezelfde kant op stonden. En een beetje dezelfde smaak. En dan zijn we op een gegeven moment de koppen bij elkaar gaan steken. En dat is altijd heel positief en leuk uitgepakt. En ze kan vreselijk goed zingen. Het is een natuurtalent.
1: Ja, jullie zijn ook getrouwd met trouwambtenaar Oscar Peterson? Of niet?
2: Nee, dat niet. Nee.
1: Goed, tijd voor Marielle Koeman. Wat gaat ze zingen?
2: Look for the Silver Lining, een stuk van Chad Baker.

0: Geweldig. Wat kan je vrouw goed zingen?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, toch? Zingt ze ook altijd bij de afwas?
1: Nee, dat niet. Nee,
0: oh,
1: nee.
0: Waarom doet ze dat niet?
1: Weet ik niet. We doen veel dingen samen gelijk. Met wat ook repetities zijn of nieuwe stukken uitzoeken. Dus ze zingt genoeg thuis. Dat is absoluut waar.
0: Leuk hoor. Leuk. Goed, we gaan naar Monty Alexander.
1: Ja.
0: Wat is nou zo bijzonder aan Monty Alexander? Hij kan ontzettend goed spelen, weet ik. Maar ja, is dat ook een held van je?
1: Ja, onder andere. Monty is ook een held van me op piano. En hij is eigenlijk ook een soort, hoe noemen ze dat? Een adept van Oscar Peterson. Mm. En ja, geweldige pianist.
0: Ja, overigens, heb je altijd piano gespeeld of heb je ook nog blokfluit gedaan?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, met piano begonnen als jochie van een jaar of 6, 7 dat ik was, geloof ik. En ja, dat is altijd, dat enthousiasme is eigenlijk altijd gebleven.
0: Ja, vingervlug.
1: Ja.
0: Ook nou, ja, we lessen gehad?
1: Nee.
0: Je bent
1: nee.
0: Autodidact?
1: Ja.
0: Knap. Kan je het mij ook laten leren?
1: Dat weet ik niet. Het zou best kunnen.
0: Ik weet het niet. Goed, Monty Alexander heeft waarschijnlijk wel les gehad, hè?
1: Monty is ook autodidact.
0: Ook autodidact. Ja. Oké, je hebt er wel eentje uitgevonden.
1: Oscar Peterson daarentegen, die heeft echt een hele traditionele klassieke opleiding gehad.
0: Mm-hmm. We hadden hiervoor een rustig en kort nummer. Dit is een lang nummer. Dus ik zou zeggen, schenk de cognac maar in.
1: Ja.
0: Ik doe de bolknak tussen de lippen. We gaan achterover hangen. We gaan luisteren naar Monty Alexander.
1: Juist.

0: Monty Alexander met een gestreken bas. Oh, douchekraan gaat toch even open.
1: Ja.
0: Haartjes dat. Maar een gestreken bas, dat hoor je bijna nooit.
1: Nou, in de jazzmuziek wordt het wel eens gedaan, maar niet al te vaak. Nee, dat klopt inderdaad.
0: Zeker nu niet.
1: Nee.
0: Gek is dat, hè? Dat is een heel mooi geluid.
1: Klopt, ja.
0: In je vrije tijd draai je ook veel jazz?
1: Ja, eigenlijk wel heel veel. Maar we zijn ook wel... Dat mijn kinderen die komen natuurlijk ook met populairdere dingen aan. Mm-hmm. Maar dat is wel allemaal redelijk...
0: Komen ze aan met UK jazz waarschijnlijk, hè?
1: Nou... Met name wel, ja. En ook Fusion uit de 70, 80
0: dat
1: jaren.
0: Dat is ook helemaal hip. Ja. Soul is helemaal hip.
1: Ja,
0: absoluut.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd feest.
1: Nou ja, ik kom zelf ook uit de periode dat ook 70 jaren, 80 jaren muziek. Ja, is toch hele goede dingen gemaakt destijds.
0: Ja, beklijfde jazzrock?
1: Onder andere.
0: Of was het allemaal een beetje te snel?
1: Nee. Ook wel jazzrock. De dingen als...
0: Weather Report.
1: Chick Corea. Ben nou de naam kwijt van een formatie. Had ik het gisteren nog met mijn zoon over.
0: Oh, maar daar kan je rustig over nadenken. We gaan eerst even een ander plaatje draaien.
1: Klopt.
0: Wat heb je op de draaitafel liggen?
1: Ja, dat is heel leuk. Dat is ook weer Oscar Peterson. Maar dan ook met het orkest van Henry Mancini.
0: Mm-hmm.
1: Niet Henry Mancini, daar is de compositie van.
0: Ja.
1: Maar het orkest van Klaus Hogeman, zo moet ik het zeggen.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Sally's Tomato.

0: Ja, dit is de verklanking van het gemoed, als ik het zo mag uitdrukken, van Sally Tomato. En dat was een gevangenisbewaarster.
1: Oké.
0: Iedereen weet wel wat een gemoed is, hè, denk ik. Ja.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Jawel, ja. Ik doe het toch netjes.
1: Ja.
0: Goed zo. We gaan weer naar jouw echtgenoot luisteren. En wat hebben we op de draaitafel staan?
1: Dat is een duo-stukje wat ik gedaan heb met haar. Het nummer is getiteld Sweet Lorraine. Ik ken het ook weer van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Ook Oscar Peterson natuurlijk. Mm-hmm. En dat doen we hier met z'n tweeën van de plaat.
0: Ja. Zeg het maar.
1: En het heet Sweet Lorraine.
0: Goed zo, Marielle Koeman en Jos van Beest op de toetsen.

0: was getekend Marielle Koeman. En dat was dan de vocaliste. Heel mooi en fraai gespeeld natuurlijk, hè, door onze Jos, die voor mijn geestesoog is verschenen. Al anderhalf uur. Heerlijk. Wat een gezelligheid.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd wat nou de volgende is. Voordat ik het ga horen. Je hebt een schoonzoon en die heet... Dat is een bekende.
1: Ja, klopt. Dat is Lucas Santana. Dat is een jongen van origine. Komt hij uit Brazilië. En een hele actieve, zeer goede getalenteerde muzikant. Saxofoon, klarinet, dwarsfluit. Speelt ook nog niet onverdienstelijk piano en gitaar. En multi-instrumentalist heet dat.
0: Ja, ik zag hem afgelopen maandag bij de introductie van World on Jazz. De nieuwe jazz
1: van
0: zender
1: Code
0: eigenlijk.
1: Ja.
0: Niet van Code Kloet. Nee, van de concertzender.
1: Oké, ja, maar
0: Code Kloet, die praten het aan elkaar.
1: Ja, dat bedoel
0: nee,
1: ik.
0: Nee, mocht hij willen zich. Jongen. Nee, dat is nieuw. En dat, even kijken, wanneer is het? Komende dinsdag is het in de lucht.
1: Oké.
0: Dus ja. Luisteren, de transistorradio aan.
1: Ja.
0: En luisteren. En dan komen dit soort muziek komt dan niet langs, denk ik.
1: Ofwel? Nee, dat is weer van een heel ander genre natuurlijk. Omdat je. En andere stromingen in die muziek.
0: Andere stromingen, er zijn zoveel stromingen.
1: Ja, daarom.
0: Echt, je wordt er helemaal gek van.
1: Het is het is natuurlijk super interessant om dat allemaal te volgen. Want dat vind ik van jou dus ook te gek.
0: Ja.
1: Met je eerste uur UK Jazz. Dat ik denk, ik hoorde ook allerlei dingen die voor mij gloedje nieuw was.
0: Ik denk dat je naar huis gaat met de radio aan, dan hoor je niets anders dan UK Jazz. Even afstemmen op Londense jazzradio, je hoort niet anders.
1: Nee, maar dat vind ik te gek. Ik kende het niet, maar ik heb veel zitten leren al.
0: Ja, ik dus, ook.
1: Ja.
0: Monty Alexander ligt op de draaitafel.
1: Met een stuk dat speelt hij. Dat is bekend geworden door Frank Sinatra, Come Fly With Me.
0: Ja.
1: En dat is, als je het over swingen hebt, dan...
0: Destijds ook geschreven door Sammy Kahn en Jimmy van Heusden. Heusden. Ja.
1: Ja.
0: Mooi nummer.
1: Daar
0: is
1: eigenlijk
0: heel groot mee geworden ook, hè?
1: Sinatra is daar heel groot mee geworden, inderdaad.
0: Ja. En Monty Alexander?
1: Ja, Monty ook. Het is een soort jazzstandard geworden, wat door heel veel muzikanten, jazzmuzikanten...
0: Ja. Jij kan het zelf ook spelen?
1: Ja, ik speel het zelf ook.
0: Doe maar, dus je kan het neurien.
1: Ja.
0: Nou, dan doen we zo dadelijk even de microfoon open. Dan kan je het even neurien.
1: Nou.
0: Monty Alexander.

0: Wat een virtuositeit toch, hè?
1: Ja.
0: En gelukkig is er weer een jazzzender erbij gekomen. World of Jazz. Daar ben je natuurlijk heel blij mee.
1: Ik wel, ja.
0: Ja. Luister je vaak gewoon thuis naar jazz?
1: Uiteraard.
0: Ja. Ja. Nu gaat de radio helemaal natuurlijk open.
1: Ga daar maar vanuit.
0: Ja, ja. Het is eigenlijk de enige jazzzender in Nederland. Het is toch treurig.
1: Ja, ja, ja. Dat is het ook. Ik weet dat destijds Pim Jacobs, iedereen wel bekend, die is toen ook min of meer, was hij voornemens om een hele goede nieuwe zender op te zetten. Een Easy Listening zender heette dat dan. En ja, dat is eigenlijk nooit echt goed van de grond gekomen. Nee. Maar omdat er ook gewoon destijds in de tijd dat Pim Jacobs nog leefde, ook er een ontiegelijke behoefte aan was.
0: Ja,
1: toch?
0: Natuurlijk. Ja, nou ja, ja. Deze zender ook, dus gewoon behoefte aan.
1: Ja.
0: En, het, ja. Ja, en de jeugd moet langzamerhand ook worden verjazzd.
1: Nou ja, in ieder geval verwend worden met goede muziek.
0: Nou, dat vind ik wel.
1: Ja.
0: Nou, jazz is goede muziek overigens.
1: Ja, toch?
0: Ja, tuurlijk. Absoluut. Goed, de naald zetten we in welke groef?
1: Die van Oscar Peterson.
0: Ja.
1: Met een geweldig swingend stuk ook.
0: Je bent wel helemaal wild van Oscar Peterson.
1: Ja, klopt. Ja, ja,
0: jongen, ja. Jongen, er komt tegen de tsunami van Oscar Peterson de studio binnen.
1: Ja, maar ik vind het ook. Het moet de man ook toekomen dat hij ook na zijn overlijden in 2007. Moet hij gewoon. Hoe zeg je dat nou? Bekend blijven, weet je wel? En. Ja, het is gewoon ongelooflijk uniek wat de man ook aan een oeuvre aan platen heeft nagelaten. En ik geloof dat hij op meer dan 800 platen gewoon gespeeld heeft.
0: Ja. En, wat voor man zou het zijn geweest? Een beetje knorrig?
1: Nee. Ik heb me laten vertellen. Ik ken de weduwe ook van Oscar Peterson goed. En het is een hele humane man. Politiek geëngageerd. Betrokken bij ook veel minderheidsgroeperingen, weet je wel.
0: Ja, en een pionier.
1: Ja, onder andere.
0: Mooi hoor.
1: Ja, ja.
0: Goed, wat ligt er op de draaitrommel?
1: Neptown Blues.

0: Je heerlijk Herbie Ellis had de eer om dit nummer af te sluiten met een prachtig akkoord.
1: Ja.
0: Heel, ja. En dat is een gitarist overigens.
1: Ja.
0: Want het is weer vervlogen tijden. Over wat voor jaar hebben we het nu? Jaren 70?
1: Dit is van het NPS-label. Dat is opgenomen in Duitsland. Dat is rond 1969, 70.
0: Jongen, je weet het allemaal nog.
1: Nou ja, je herkent Oscar Peterson de platen. In welke tijd dat was. Dat herken je ook aan de kleur van de opname vaak. Ja. En ook het instrument. En het instrument in het Zwarte Woud in Villingen, waar ik het nu over heb. Dat is een ongelooflijke, unieke Steinway D. Dat is een heel lang...
0: Dat gaan we zo dadelijk beluisteren?
1: Nee.
0: Of hebben we dat net beluisterd?
1: Ja, dat goed. Hebben we net beluisterd.
0: Ja, zo'n kilometer kast ongeveer.
1: Ja, en dat is ook met een hele specifieke klankkleur. Dat is geweldig mooi.
0: Hele lange snaren.
1: Ja.
0: Mooi hoor. Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Hey, wat gaan we nu draaien?
1: We gingen een plaatje van mij draaien, had ik begrepen.
0: Ja. Dat is altijd mooi, hè?
1: Ja,
0: leuk voor de afwisseling.
1: Ja, nou ja, ik vind het ook een hele eer om dan weer achter Oscar Peterson te mogen zitten.
0: Ik zou maar zeggen.
1: Dus getiteld The Swinging Shepherd Blues. En dat heb ik gespeeld met mijn trio. Met Erik Schoondevoort op bas en Nanning van der Hoop op drums.

0: Ik hoorde allerlei bekende dingen. Sesamstraat.
1: Klopt, ja.
0: Ja, ja. Wat hebben we nog meer? Dat was het, geloof ik.
1: Nou ja, die Swing Shepherd Blues dan.
0: Dit was de Shepherd Blues.
1: Ja, ja, het is een bestaand stuk. Ik weet even niet zo snel van wie het is. Maar ja, dan heb je op een gegeven moment een soort van sessie in een studio. En dan knal je dan een fragmentje of refereer je aan Sesame Street.
0: Je maakt er een beetje een beestenboel van.
1: Nou ja.
0: Of is dat niet zo?
1: Nee, we proberen het netjes te houden.
0: Ja. Tuurlijk. We gaan naar het laatste nummer, Jos. Jammer, 2 uur lang hebben we zitten praten over Oscar Peterson.
1: Leuk.
0: Ja, ja. De volgende keer kom je gewoon weer lekker terug, toch?
1: Nou, vind ik wel. Ik vind het onwijs leuk om te doen. Dus,
0: ja, dat is ook onwijs leuk om te doen. Ja. Goed, we sluiten af met Someday My Prince Will Come van Oscar Peterson. Het doek gaat langzamerhand op en wij zien Jos van Beest wegrijden in zijn Citroën van 20 jaar oud. Dankjewel voor je komst.
1: Nou, heel graag gedaan.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: sure is a sweet sound in the ears. Wouldn't you say so, Mr. Wales?
1: Je hoorde Robin Seiler uit 2004. Robin Seiler, een goede vriend van Stevie Ray Vaughan uit de jaren 80. En ook een invloed van hem trouwens. Zonder Robin Seiler had Stevie Ray Vaughan niet zo geklonken als die klonk. En natuurlijk met heel veel andere bluesartiesten. Zoals bijvoorbeeld Albert Collins. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends hier op 1-1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.

1993 was Albert Collins, de Master of the Telecaster. Dat is een bepaalde gitaar, zo werd hij genoemd. Dit was nummer There's Gotta Be a Change, 1993 dus. Albert Collins.

Een ballad van Michael Burks uit begin 2000. Van dat album van toen, ja, natuurlijk. Jammer genoeg is die man vroeg overleden. Michael Burks. En van een ballad ga ik naar een mooi langzaam nummer van Chris Stapleton.

0: And there you go. Thank you all for being here tonight.
1: Chris Stapleton, 1978. Het is toen werd hij geboren, dus het is nog een relatief jonge man. Sometimes I Cry van zijn album Traveler. Daarvoor zat hij in bands als de Steel Drivers en de Johnson Brothers. Een soort bluegrass country band en een rockband. Chris Stapleton, zoek nummers van hem op, zou ik zeggen. Paul Orta. Dat is een bluesman, een blueslegende. Die speelde ooit met Lacey Lester, nog zo'n legende. En ze namen hem allemaal op Shuffle with Lester. En om dat album een beetje eer aan te doen, ga ik nu gewoon een shuffle draaien.

Big Pete Pearson, die hoorde je hier op Eemland 1 in het programma Blues & Friends. Elke maandag kun je naar me luisteren, naar de blues luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Blues & Friends hier op Eemland 1. En daarvoor hoorde je van het album Shuffle with Lester de twee blueslegendes Paul Orda en Lacey Lester.

0: De artiesten, de vrouwelijke bluesartiest Mina was dat van haar album Try Me. En dat nummer, hoe heet dat ook weer? Oh ja, Nothing Left. Overal is dit programma te horen. Overal kun je de blues luisteren. Natuurlijk gewoon thuis, maar ook in Nederland of over de hele wereld op www.eenland1.nl. En dan natuurlijk naar het programma Blues and Friends elke maandag van 9 tot 11. En mam, jij bent ook aan het luisteren. Heel leuk in Duivendrecht. En deze boogie van Harmonica Slim is voor jou.
1: Work it out like this here. Ready.

Dat was de boogie van Harmonica Slim. En helemaal in Duivendrecht, leuk dat je er luistert via www.eemland1.nl. Duivendrecht, ik zeg nog maar een keertje, daar kun je overal luisteren in Nederland en over de hele wereld. Man, deze was voor jou en dat was dus Harmonica Slim. Ik ga verder met Richard van Bergen. Die was vorige week hier in de studio en van zijn laatste albums, of een van zijn laatste albums, Gotta Let You Go, Richard van Bergen. Daarna ga ik weer verder met een met zo'n ruig nummer in de stijl van Richard. En dat wordt dan van Cedric Burnside. Maar eerst Richard van Bergen van zijn nieuwste band Richville.

A Man of Many Words. Dat was Buddy Guy, mijn grote gitaarheld, en Junior Wells. Ze speelden het met de band van Eric Clapton. Die band heette Derek and the Dominoes. En dat was voor de opnames van Layla in A Sort of Love Songs. Ze zaten in dezelfde studio, in ieder geval in dezelfde stad. En die band besloot mee te spelen. Eric Clapton zelf natuurlijk ook op dat album van Buddy Guy en Junior Wells. Alweer het laatste nummer. Komt van John Mayall. Blijf luisteren, want hierna nog een uur lang de blues. Dus niet weggaan. Hierna gewoon eventjes het nieuws luisteren. En daarna weer een uur lang de blues hier op Eemland 1. Nu dan het nummer van John Mayall, de gitarist Buddy Whittington. Ik zag hem ooit 2 keer zelfs in Paradiso in diezelfde samenstelling.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land.

0: Dat was een boe-boe.
1: Ja, dat is een mooi jam nummer. Dat betekent dat een nummer dat je veel kan soleren. Een mooi nummer van Albert King, de Velvet Bulldozer, samen met Stevie Ray Vaughan. En dat maakte ze in, dat zal het zijn, 1984 zo ongeveer. Albert King was de grote held van Stevie Ray Vaughan. En ze gingen samen de studio in om een heel album op te nemen. In Session heet dat. Weer een heel andere muziekstijl van David Olney. Nou ja, andere muziekstijl. Het is in ieder geval bluesy. Een vriend van de blues. Leuk dat je nog steeds luistert naar Eemland 1. www.eemland1.nl. En naar de Blues & Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.
2: Yeah, it's true love, yeah. You can trust your baby. She can trust you. It's true love.
3: Oh yeah.
2: What could possibly go wrong?
3: Oh yeah.
2: It's a marriage made in heaven.
3: That's right.
2: She's heaven sent, ladies and gentlemen.

having a wonderful time. Wish you were here. Sort of.

Lucy May Blues. Dat was een bekend nummer uit de jaren 50. En daarvoor hoorde je David Olney met Sergio Webb. Onder andere de gitarist. Die is nogal onderbelicht gebleven, altijd. Het is een sessiemuzikant. Maar misschien klinkt dat te negatief. Hij is een hele goede gitarist die met verschillende mensen al heeft gespeeld. En nog steeds trouwens. David Olney heette die man. Nu dan Sherman Robertson. Dat is een bluesgitarist. Ik heb hem een keertje gezien in een meervaart tijdens het bluesfestival. En hij heeft ook gespeeld op een nummer van Paul Simon op het album Graceland. Bijna het comeback album van Paul Simon was dat. Hier komt hij aan met zijn eigen bluesband, Sherman Robertson, The Guitar Man.

Een hele goede gitarist uit Noorwegen is dat, Bjørn Berge. Hij heeft verschillende prijzen gewonnen. Hij toert door Europa, verschillende albums gemaakt. Ook met zijn eigen band, Vamp, een Noorse band. Maar ja, zijn naam is Bjørn Berge, een hele goede gitarist. You got me?

Lacey Lester van zijn album Harp en Soul. Lacey Lester is een mondharmonica speler en die kreeg zijn bijnaam omdat hij een hele langzame, mooie manier van spelen heeft. Lacey Lester. Zijn versie van Five Long Years, een mooie slow blues. Even kijken. Ja, oorspronkelijk is het nummer natuurlijk van Eddie Boyd, mocht je dat willen weten. Maar heel veel mensen na hem hebben dat gedaan. Sean Costello, die kwam uit Canada, is jammer genoeg veel te vroeg overleden aan een bipolaire stoornis. En zijn familie, en hij zelf trouwens ook, heeft een stichting opgericht. En zijn familie dus na zijn dood, om mensen te steunen met zo'n bipolaire stoornis. Sean Costello van zijn album We Can Get Together.

In de jaren 90 waren ze heel erg populair, deze Nederlandse bluesband, de Cuban Heels. Early in the Morning heette dat nummer, Cuban Heels. Ik ga nu een nummer draaien van Big Joe Williams, een Amerikaanse bluesartiest die al begon in de jaren 30 en doorging naar de 40. Daarna een nummer van Gay Dekbalola, van de, hoe heette die band ook alweer, van die vrouwen. De drie vrouwen waren dat, nou ja, dat zoek ik straks wel op, ik weet het even niet meer. Maar eerst Big Joe Williams en daarna Gay Dekbalola.

0: finger licking good. Bet you I can't eat just one.
1: Je hoorde net de Cuban Heels, een Nederlandse band, vooral populair in de jaren 90. Ja, ze gaat al door. En daarna Gay Adek Balola. En net kon ik er even niet opkomen, ik heb het opgezocht. Die band waarin ze zat, die was heel populair. Nou ja, dat zei ik net eigenlijk al, maar die was heel populair. En die heette de Uppity Blueswoman Sapphire. Gay Adek Balola was eigenlijk wel de frontwoman van die band. Verder met een blueslegende, Johnny Winter. Ik hoef hem eigenlijk niet verder aan te kondigen, want Johnny Winter, ja, iedereen kent hem. Wie kent hem niet? Hij is onder andere producer van drie albums, de drie laatste albums van Muddy Waters. En hij zorgde weer dat Muddy Waters echt populair werd.

Johnny Winter hoorde je. Het laatste nummer van dit tweede uur Blues & Friends. Sowieso van de Blues & Friends. Luister elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur op Eemland 1. www.eemland1.nl. Overal op de wereld. Door Nederland, over de hele wereld. En dat is weer 2 uur lang mooie muziek. En tot volgende week. Leuk dat je luisterde. Tot volgende week.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete